0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: een G.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 3:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende Po's het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Wie staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Carina uit Schorel.
1: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
2: Een Ivo uit Hilversum.
3: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Rosa uit Volendam.
5: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Je vindt het hier heerlijk of vreselijk? Waar ben ik?
2: Ik ben op één plaats wezen, dat is op de wc.
1: Op de wc?
0: Oh. Hint 2.
1: Soms mag je hier een fikkie stoken. Waar ben ik?
3: Ik denk de camping.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Goedemorgen. Je luistert naar De Muziekmix.
1: Bij NH.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden in West-Canada is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. Er zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpe aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag is het zonniger. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: Phil Collins met Su Studio. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege maandagochtend. Maar
1: ik ben er weer.
0: En ik heb me er een paar tijden zin in. Anne, die was er al een tijdje. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Redactie en productie, allemaal in jouw handen uiteraard. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Godverdorie, wat zijn we nou een partij terug, hè?
2: Ja, wat waren jullie lang weg?
0: We zijn echt heel lang weg geweest.
2: Niet normaal.
0: Ja, ik was lang weg. Frank ook lang weg.
2: Ja, vind jullie ook lang weg?
0: Nou, hallo. Ik was langer weg nog.
3: Weet je hoe lang ik hier nog gebleven ben?
0: Ja, een beetje.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja. Oh ja? Valt wel mee. Ja. Hoe hebben we het gehad, jongens? Frankie, heb je lekkere vakantie gehad?
3: Heerlijke
0: vakantie. Jij hebt ook net als ik het scheerapparaat thuisgelaten, zie ik.
3: Ja, vakantie. Ja. Dat je mocht blijven vandaag.
0: Lekker man.
2: Ja. Staat jullie goed hoor.
0: Ja, maar ik denk wel dat hij morgen... Nou ja, goed.
3: Gaat hij er morgen af?
2: Nee.
0: Ja,
3: heb je er hele maand op zitten kweken?
0: Nee. Ik heb wel tussendoor nog een keertje gedaan.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja. Dat dan weer wel. Maar heb je het naar je zin gehad? Waar ben je geweest uiteindelijk? Want dat was nog even de vraag.
3: Ja.
0: De reisleiding was in jouw handen dit jaar.
2: Ja. Oh, ja.
0: De organisatie. En nou, dat heeft toch menig familielid tot wanhoop gedreven.
3: Inderdaad, zeker. En we zijn ook blijven drijven, want we zijn naar Engeland gevaren. Ja. En naar Engeland gegaan. Ja, lekker naar Zuid-Engeland.
0: Lekker links rijden de hele tijd met z'n allen.
3: Jeetje, dat is leuk, hè?
0: Ingewikkeld, of niet? Of ja, vind je dat niet ingewikkeld?
3: Soms een beetje.
0: Ja?
3: Maar dat is dan voor de rest alweer heel moeilijk.
0: Dan is dan, daar heb je zelf weinig last van. Maar niet een keer per ongeluk de rotonde verkeerd opgenomen of zo?
3: Nee, deze keer niet. Nee, toen ik weer terug was aan de vaste wal.
0: Ja.
3: Toen vond ik het ineens weer even moeilijk. Gek.
0: Oh.
3: Heb ik nooit gehad. Maar nee, het is heerlijk linksrijden. Ja, dat is leuk.
0: Hè? Jeetje, wat fijn. En was het qua weer een beetje... Het was heet daar.
3: Het was hartstikke warm, ook 30 graden. Het was echt super. Ik kan iedereen aanraden met het veranderen. Veranderende klimaat. Lekker naar tropisch Engeland.
0: Ja. Er zijn dus veel mensen die naar Scandinavië gaan, heb ik gehoord.
3: Dat snap ik al,
2: snap ik ook.
0: Vanwege de warmte. Ja, jij helemaal, want jij houdt er niet van natuurlijk.
2: Nee, ik hou er helemaal niet van.
0: Maar waar ben jij ook alweer geweest? Want jij bent alweer een tijdje terug. Maar wat heeft de reis gebracht? Jij ging ook op een soort van Bonnefoy-achtige actie.
2: Ik ging heel erg ik ging nog meer op de Bonnefoy dan vorig jaar.
0: Jeetje.
2: Wij gingen geen campings bellen in de auto, we gingen gewoon langs.
0: Oh, nam vragen of er plek was.
2: Ja.
0: Hey, oh, hallo.
2: Ja.
3: Maar heb je het wel gevraagd nog? Of ben je wat daar staan?
2: Opgegooid die tent. Ik was een week in de Ardennen.
0: Heerlijk.
2: Ja, en een week lekker thuis.
0: Ja.
2: En jij?
0: Ja, ik heb maar een partij vakantie gehad. Het is ongelooflijk. Vorig jaar heb ik een feest georganiseerd tijdens mijn vakantie.
2: Mm-hmm.
0: Dat nooit meer. Toen hebben we gezegd, hierna gaan wij eens een keer een vakantie lang niks doen. En dat is toch goed gelukt?
2: Kun jij dat, ja?
0: Nou, ja, blijkbaar.
3: Oh. Iets getimmerd, proef.
0: Nee.
2: Heel nieuw huis.
0: Nou, oké, okay, ja, nee. Ik heb uiteindelijk wel nog een buurman ergens mee geholpen. Met
3: de vloerverwarming aanleggen.
0: Dat was niet voor mezelf, dus dat telt niet. Maar nee, ik heb ontzettend lekker helemaal in het begin. Want wij waren gewoon wel naar het zuiden van Frankrijk. Waar het inderdaad ook gewoon 40 graden was toen we aankwamen.
3: Ja.
0: Maar daar hadden we een huis gehuurd met een zwembad.
2: Oh, lekker.
0: En daar heb ik ingelegen.
3: Ja.
0: En als ik eruit kwam, was ik meteen weer droog. En dan ging ik bier drinken. Daar kwam het eigenlijk op neer.
2: Oh, wat heerlijk.
0: Ik heb taart gegeten, jongen.
3: Taart?
0: Ja, elke keer als ik...
2: Vakantie, taart?
0: Nou, als ik... ja, met bier. Nee, ik ging eigenlijk
3: als taart is aan zwembad, ja.
0: Ik heb gewoon alles waar ik zin in had, heb ik gegeten. En alles waar ik zin in had, heb ik gedronken.
3: Oh.
2: Goed zo.
0: En dat heb ik gewoon 4 weken lang gedaan. Dus ik heb daadwerkelijk wel eens gehad dat ik bij de bakker stond 's ochtends. Dat ik dacht, oh, dat is een lekker taartje. Gekocht.
3: Ja.
0: En ik zeg het wel eens, maar het is echt 80% van de dagen geweest, denk ik. Och, ik heb zo genoten.
2: En welke
0: genoten.
2: Dan? Aardbeientaart.
0: Oh, you name it. Nee, geen aardbei. Leuk. Eclair chocola.
2: Oh, ja.
0: Citroentaarten, citroenmerengetaarten. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
2: Piet, wat heerlijk. Wat fijn.
0: Allemaal opgefroten.
2: Lekker. Goed, man.
3: Met een
0: en met het schaamrood op de kraak in de glasbak elke dag. Dat was echt heerlijk.
3: Ja, ja. Stoppen ze die in flessen, joh, die taart.
0: Ja, normaal, hè. En ik was zuigen. Nee. Het was echt genoten. Volgende week weer, wat mij betreft. Nee hoor, eerst even lekker radio maken, toch? Heerlijk, jongens, wat fijn.
4: Goedemorgen, gaat het nu?
0: Ik ben helemaal
4: met jou?
0: Opgeladen.
4: Heb je goed kunnen slapen? Ik lag je wakker van de kou.
0: Nou, het is gewoon pokheet.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Zeg dat.
4: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Het is lekker warm en Bruno Mars staat voor je klaar met On My Soul.

0: Robert Palmer met Every Kind of People.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkopquiz.
0: Ruim kwart over zes trouwens, want ik zit weer veel te kleppen. Excuus daarvoor.
2: Kan gebeuren.
0: Ja. Het is voor mij ook een eerste werkdag. Hè? Dan zie je collega's weer en denk je, oh ja, zo zagen ze eruit. Goed. De krantenkopquiz. Drie krantenkop krijg je van mij. Eentje daarvan is helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Waarom zou je dat doen? Nou, voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je maandagochtend mee te beginnen, dacht ik zo. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Bejaarde Franse vrouw brengt 2 gevonden handgranaten naar kerk.
1: Kop 2.
0: 16.000 badeendjes glijden in het water via buis in Amerika.
1: Kop 3.
0: Jattende rat slaat toe bij juwelier in India. Nou, een van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies voor die eer van de ontbijttafel? Is dat vandaag kop 1, bejaarde Franse vrouw brengt 2 gevonden handgranaten naar kerk? Is het kop 2, 16.000 badeendjes glijden in het water via buis in Amerika? Of is het kop 3, jattende rat slaat toe bij juwelier in India? 088-850-5152 voor die eer van de ontbijttafel. Daar laat je weten welke er niet waar is. Kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?
1: De

0: Chic met Good Times.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje vlot voor je op. Komen ze aan. Alles voor die eer van de ontbijttafel, die staat op het spel.
1: Kop 1.
0: Bejaarde Franse vrouw brengt 2 gevonden handgranaten naar de kerk.
1: Kop 2.
0: 16.000 badeendjes glijden in het water via buis in Amerika.
1: Kop 3.
0: Jattende rat slaat toe bij juwelier in India. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is op die vroege maandagochtend voor de eer van de ontbijttafel. Ik begin bij Els, nog een Els, Rodi en Jeannette. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Jat en de rat slaat toe bij juwelier in India. Er gebeurt veel in India, hè? Groot land. Hoop mensen.
2: Ja. Hoop gekkigheid bedoel
0: Hoop
2: jij.
0: Hoop gekkigheid. Als, ja. Ja, als je een heel gek verhaal hoort, is het of China of India. Moet je maar eens op letten, want okay. Er wonen gewoon knijten van mensen. Er zit altijd wel een gek verhaal tussen. Ja. Op beelden bleek het een kleine witte rat overigens, want er zijn beelden van. Die gaan dan ook viraal. De juwelier in India was ook een beetje in de war, want die dacht, we zijn met spullen aangebleven. Maar dat was dus een witte, jattende rat. Gaan we door naar, ja, heel vreemd. Gaan we door naar Christian, Frank, Arnold, Dean en Paul. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Bejaarde Franse vrouw brengt 2 gevonden handgranaten naar kerk. Moet je niet doen.
2: Nee?
0: Moet je niet doen.
2: Oh.
0: Nee. In de gemeenschappelijke ruimtes van de Notre-Dame de la Gare. Ja, ze liet vlak voor de mis aan de priester liet ze die zien. Ze zei, moet je nou eens kijken wat ik gevonden heb. Hij dacht, dit is niet goed.
2: Nee.
0: Ook niet gek, die man. Schakelde de hulpdiensten in. De politie heeft alle kerkgangers uit de kerk gehaald. Helaas, een mis kon niet doorgaan. Misschien had ze gewoon geen zin.
2: Ja, kun je ook gewoon zeggen, hè, in plaats van 2 granaten meenemen.
0: Nou ja, bleek ook gewoon een gipsgranaat en een rookgranaat te zijn. Dus wel vervelend, maar niet dodelijk.
2: Ja. Misschien wilden ze iedereen een lesje leren, dat kan, hè?
0: Ja, dat kan. Je moet hem ook niet in je keuken af laten gaan, dat is nog steeds heel vervelend. Maar goed, jongens, tip, vind je een handgranaat, bel iemand op. Ga niet zelf mee lopen klooien en dan helemaal niet meenemen naar de kerk.
2: Nee, zou ik ook niet doen.
0: Welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 2. 16.000 badeendjes glijden in het water via buizen in Amerika. Nee, het gaat om 16.000 forellen. Ah. Ze zijn maar een partij forellen aan het uitzetten in Amerika. Dat is niet normaal. Soms vliegen ze zelfs over een meer met een vliegtuig. Gooien ze daar de forellen uit naar beneden in dat meer.
2: Dat lijkt me een ervaring voor die forellen.
0: Ja, precies. En dan baal je de rest van je leven dat je niet kunt vliegen. Toch? Ja.
2: Moet je tegen iedereen dan zeggen, ja, wat ik nou
0: heb meegemaakt. Ik heb gevlogen. Ja. Dat zei die gast hiernaast ook al. Het is vorig weekend gebeurd. Het was in een meer in Colorado. Ze kwamen dus uit een kwekerij. Het is allemaal om de visstand te versterken voor sportvissers.
2: Wat stom.
0: Ja. En lekker. Dus ja, maar als je sport vist, dan gooi je ze weer terug, geloof ik.
2: Dan moet je daar je hengeltje gooien.
0: Ja, nou ja. Hè? Dan heb je lekker gekweekte forel. Echt lekker de natuur in, zullen we het maar noemen. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag is. Met het applaus voor Erwin, nog een Erwin, Joke Natteradder, Gerrit, Gea, Renny, Marcel, Nico en Monique. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Ria uit Amsterdam.
1: Ik ben Henk uit Medemblik.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Dion uit Alkmaar. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Zie ruim 6:30 in Broek op Langendijk is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een 19-jarige man uit Stedenbroek is overleden na een vechtpartij donderdagavond in Enkhuizen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De politie onderzoekt nu nog de precieze doodsoorzaak. Er zijn inmiddels 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige en een 20-jarige man, allebei uit Enkhuizen. De 20-jarige die meldde zichzelf bij de politie. De buurt die schrok donderdagavond op door de vele hulpdienst op de Prunuslaan toen het daar misging. Getuigen of mensen in bezit van camerabeelden wordt nog steeds gevraagd om contact op te nemen met de politie. Burgemeester Femke Halsema kijkt terug op een geweldige Pride in Amsterdam en bedankt alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft de burgemeester van Amsterdam op Instagram. De World Pride, die begon 25 juli, werd dit weekend afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. En 2026 lijkt, ja, dat is geen verrassing, een topjaar te worden voor de Noord-Hollandse wijn. Wijnmakers Siem en Ada Loos uit Wognum zien hoe het warme weer, want daar gaat het natuurlijk om, daar enorm aan bijdraagt. Siem is blij voor alle wijnmakers in het land.

0: liever een gewone dienst. Dit is leuk, maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
1: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even bang, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
2: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
3: Nou, dat was de pater daar. Hij noemt zichzelf de herder van de binnenvaart, de circus en ook de kermiswereld. Hij reist al tientallen jaren het hele land door om kerkdiensten te houden op bijzondere plekken. En dit keer was dat dus de botsauto's.
4: Ja, prachtige plek natuurlijk.
3: Lijkt mij schitterend.
4: Ja, we zijn daar allemaal onze hoop in de mensheid ook wel eens verloren. Weet je wel?
3: In de botsauto's?
4: Ja, toch?
3: Zeker, ja. Ja, dat dus, is wel waar. Van twee van die iets te grote gasten.
4: Oh man.
3: En die dan gaan staan. Ja, niet
4: ik zal geen namen noemen, maar die dan zo half gaan staan en dan ja. Zo een hele gewicht nog zo. En terwijl je als net jong jochie eindelijk voor het eerst zelf in de botsauto's durft.
3: Ja.
4: En mijn ouders gingen ons daar ook bang voor maken. Ja, dan was er een meisje met tanden op het stuur geklapt. Ja, ja, ja. Ja, dat was, nou, dan ga je niet meer hoor.
5: Nee, dat zou ik ook niet gaan.
3: Nee, wij hadden de orthodontist naast de botsauto's.
4: Ja, maar die had de topweek.
3: Die had de topweek. Gaat geld verdienen daar. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. De komende dagen is het tijdelijk iets minder heet. Dat is misschien wel even lekker. Temperaturen vandaag rond de 22 graden in het noorden van de provincie. En 28 meer landinwaarts. Nog steeds wel warm dus.
4: Oké, nou gewoon lekker in Noord-Holland blijven.
3: Blijf maar goed. Ja.
4: Zo'n goede tip.

0: George McRae met Rock Your Baby.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven, op die vroege maandagochtend. En jij kunt je misschien nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend beginnen we de dag sportief met personal trainer Stijntje in Amsterdam. Stijntje, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Ben je nog binnen? Echt waar?
2: Ja, ik ben nu nog binnen. Het is ongelooflijk inderdaad. Ja. Nee, ik heb mijn eerste uur personal training is nog op vakantie.
0: Oh, wat heerlijk. Kun je even lekker uitslapen?
2: Zo, gek huis. Nou, ik was om 6 uur op. Dat was voor mij best laat.
0: Ja. Ja, dat dacht ik al. Hoe gaat het verder allemaal thuis lekker aan het supporten dan?
2: Ja, nou, gisteren is mijn man van zijn racefiets afgedonderd. Of tenminste, die is met een snelheid van 30 km per uur tegen een paaltje aangefietst.
0: Nee.
2: Ja, jongen. Dus hij heeft niks gebroken.
0: Oh, gelukkig.
2: Overwonnen. Ja, super flexibel.
0: Maar wat vreselijk.
2: Ja, dat was echt wel even heel naar. En hij fietste tegen een paaltje aan in Horen. En ik zat in Hilversum in een bos, waar ik aan het rollen was natuurlijk.
0: Ja,
2: en daar was ik op de fiets heen gegaan vanuit Amsterdam. Want dan denk ik, ja, pak ik lekker even wat duur. Dus ik was ook niet zo makkelijk thuis. Maar goed, ik had allemaal behulpzame mensen om me heen. En, maar hij heeft een paar hechtingen in zijn kin. Een klein dingetje bij zijn kaak, vlak bij zijn oor. Iets met een breukje.
0: Oh.
2: Waardoor hij op rechts even wat minder hoort. Maar hij luisterde al niet heel erg goed. En veel oppervlakkige schaafwonden en vloeibaar eten even.
0: Oké, ook echt vloeibaar eten gewoon.
2: Nou ja, weet je, ik cureer nu alles. Ik heb gisteren. Ik ben wel zo'n. Ik schiet in een overdrive met alles, hè? Dus ook met zorgen.
0: Oh wel. Dus, je kunt wel tegen zijn zwakte, zeg maar. Je kunt geen niet naast aan. Oh nee.
2: Ja, een 3 uurtjes achter elkaar lukt me. En dan ga ik even een rondje om. Of.
0: Nou goed, straks dus gewoon lekker een boterham met pindakaas in de blender. En dan komt hij er wel weer boven. Beetje melk erbij.
2: Ja, nee, heerlijk. Wat een goed idee trouwens. Ja. Nee, ik heb 6 liter bonen kippensoep. En ik heb 20 potten appelmoes gekocht. Nee, die komt wel goed.
0: Eigenlijk
2: hoor.
0: Ben je wel gewoon een heel erg schattig, lief, zorgzaam type.
2: Absoluut. Niet te lang achter elkaar, want daar word ik een beetje boos van. Maar
0: nou, dat komt goed. Ik heb het nu al te doen met iedereen die training van je krijgt vandaag.
2: Ja, zeker.
0: Wie is er als eerste aan de beurt en wat ga je doen?
2: Het is een groepje van 6. Die zijn om 8:30 aan de beurt. En ik heb grosso modo. Kijk, vorige week ben ik opgestart, dus toen hebben we wat rustiger aangedaan. Dus vandaag gaat hier even een beetje de winter onder.
0: Ja.
2: Het is full body kracht, hè, gecombineerd met kleine stukjes cardio. Ja. Zodat het stof even uit de cilinders gaat. Het is niet al te heet, dus we kunnen ook best wel wat.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is lekker.
0: Ja, tragisch als je dan dat weerbericht ziet en je denkt, oh, het wordt niet heel warm. Dat betekent dat ik heel hard moet trainen van Stijntje straks.
2: Dat denken die mensen. Ja,
0: en
2: dat
0: en dan voor maar de rest dan, want je hebt dan zelf ook even vakantie gehad. En lekker even rustig aangedaan, neem ik aan.
2: Nou, we gaan fietsen in de Vogezen.
0: Oh, wat mooi. Waar ben je geweest in de Vogezen?
2: Vlakbij Gerardmer.
0: Nou, mooi is daar, hè?
2: Ja, het is prachtig. Het wordt ook wel weer bloedheet. Ja. Maar ik ben daar tegen al die ballonnen, als sasballonnen, dit ballonnen, dat. Daar zijn we allemaal tegen opgefietst.
0: Oh, wat leuk. Dat gekke bergen, want die zijn bovenop, zijn die heel plat eigenlijk.
2: Ja, maar jezus, moet je er eens tegenop gaan fietsen, man. Dat is niet grappig.
0: Ja, dat ben ik.
2: Dus dat hebben we gedaan gedurende 4 dagen maar. Toen zijn we teruggegaan en toen zijn we naar Albanië gegaan. En daar hebben we de High Scardus Trail gelopen. En dat was op de grens van Albanië en Kosovo.
0: Hoe heet dat? De
2: High Scardus. En nou, het is zoals het klinkt. Het is totaal desolaat. Ik ben echt niemand tegengekomen 6 dagen lang. En daar heb ik echt alleen maar befaamde bonen kippensoepen gegeten.
0: Ja.
2: Maar dat was wel even next level. Was wel spannend.
0: Ja, en wat was er dan zo spannend? Was vooral de eenzaamheid spannend? Of ook fysiek uitdagend?
2: Nou, fysiek ging het wel. Het was wel heel heet.
0: Het is wel een gek land ook, hè, Albanië, vind je niet?
2: Ja, ik vind het wel heel mooi. En ik vind, het is nog best wel zeker op dat platteland totaal ongeorganiseerd. En soms dat je denkt, dit is ook echt ronduit onverantwoordelijk. Maar ja, de mensen zijn gewoon super aardig. En je verstaat ze niet, want niemand spreekt Engels. Maar nee. Ja, ik hou er wel heel erg van. En ja. Nou, onverantwoord was meer dat ik denk, we hebben geen bereik. We hebben een satellietding waarmee we de weg kunnen vinden. Maar als we die kwijtraken, dan zijn we wel de
0: zaak. Dan is het wel even gebeurd allemaal.
2: Dan is
0: 6 dagen lopen ook nog eens een keer. Dat is ook wel geen klein stukje geweest.
2: Nee. We hebben iets, ik geloof dat we meer dan 100 kilometer hebben gelopen. En was elke dag wel 1000 hoogtemeters ook.
0: Jeetje, en dan met een tentje op je rug ook.
2: Nee, we verbleven bij een soort van gehuchten bij mensen thuis. Oh. Of ik heb in een herdershut geslapen.
0: Oh joh.
2: Ja joh, dus dat was wel echt heel cool. En daarna hebben we nog een weekje in Macedonië aan het meer van Ohrid zitten chillen.
0: Ik wilde net zeggen, het kan ook nooit eens normaal, maar dit klinkt wel redelijk normaal.
2: Ja, we zijn wel ook omheen gefietst. Oh. Dat was 90 kilometer. Oh, wat een teleurstelling in je stemmetje, Pieter.
0: Klopt. Ik denk dan, is er iets nog waar ik me aan kan spiegelen? Maar nee, weer niet.
2: En toch, ik ben gewoon 4 kilo aangekomen.
0: Wat goed. Oh, dus je hebt dan net zoals ik gewoon ieder drankje, ieder taartje, alles aangepakt wat je kon doen.
2: Ja, taart, ijs, frituur.
0: All
2: my favorites gingen zo recht het keelgat in.
0: Ja, nou, ik heb precies hetzelfde gedaan hoor. Ik heb er alleen niet bij gefietst. Ik heb gewoon met naast een zwembad gelegen.
2: Ja, wat was jouw schade dan?
0: Ja, dat durf ik niet hardop te zeggen. Maar ja, het is wel, die knop is wel weer om. Die knop is wel weer om. Het is meer dan 4 kilo, Stijntje. Ik heb wel ik weet niet of het een wedstrijd was, maar ik heb wel het gevoel dat ik gewonnen heb.
2: Goed zo, schat. Lekker.
0: Ik ga je niet langer van je werk houden. Je moet ervoor zorgen dat iedereen weer de zweep erover krijgt. En die boterham met pindakaas nog even in de blender gooien. Maar ik ga je natuurlijk ook een fantastische dag wensen. En feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. Je weet het, Stijntje. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
3: Ben je ook een vroege vogel?
1: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Eagle Eye Cherry met Steve Tonight. Am,
1: ja.
0: Jij hebt in de horeca gewerkt, toch?
1: Zeker.
0: Heb jij wel eens te maken gehad met dat je iemand iets aan het opdringen was tijdens je werk? Toen?
1: Oh, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat dan?
1: Weet ik veel, dan moest ik extra water verkopen.
0: Oh ja, dan werd dan tegen je gezegd, let daar even op.
1: Upsellen moest ik.
0: Ja, upsellen. Nou, daar heb ik ook mee te maken gehad.
1: Oh.
0: Als klant.
1: Oh.
0: Gast. Ja, zometeen meer. Na de

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
5: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
6: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
8: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Nog nooit was het zo droog in Noord-Holland als dit jaar. Dat blijkt uit recente klimaatcijfers. Het beruchte recordjaar 1976 dreigt uit de boeken te verdwijnen, zeggen kenners. Een van de slachtoffers van de steekpartij in Enkhuizen vorige week is alsnog overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Stedenbroek. Twee mensen zijn aangehouden. Hun rol wordt onderzocht. En het is kermis in Hoorn. En dat merkten ze gisterochtend ook in de kerk, of eigenlijk naast de kerk in de botsauto's. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
13: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
12: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
14: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
12: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
20: De ontbijttafel.
21: Met Pieter Kok.

0: Charles Barkley met Crazy. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7 minuutjes over 7 op die vroege maandagochtend. Het wordt een wat minder heet dagje dan gisteren, dus dat is in ieder geval lekker. Het is 10 augustus. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Dat je erbij bent. Jongens, we zijn terug. We're back. We zijn op vakantie geweest. En jeetje, dat was het lekker. Zeer veel dank aan Francis natuurlijk, die hier ingevallen heeft de afgelopen 4 weken voor mij.
1: Ja.
0: Wat lief. Wat zal die nog lekker in zijn bed liggen? Of althans, al hopen voor wel met de radio aan. Francis, app maar eventjes, want je luistert toch wel. Denk ik, weet ik niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar het zou
1: ik
0: wel leuk vinden. Maar
1: leuk zijn.
0: Maar Francis, zeer veel dank. Want ik heb het met een gerust hart achtergelaten. En alles staat er nog. Dus ik ben heel tevreden met
1: hoe het... Gelukkig, niet in de fik gevlogen.
0: Nee, precies. Had ze ook zomaar gekund. Jongens, we hadden het daarnet al kort eventjes, Anne, over het zogenaamde upsellen.
1: Ja.
0: Ja, dat je bij een restaurant werkt en dat je dan te horen krijgt, ja, je moet even een beetje meer Bacardi verkopen, want ik heb per ongeluk te veel Bacardi-vlees gekocht. Dus
1: ja,
0: weet je wel, dat soort dingen, dat gebeurt. Nou was ik aan het lunchen in Frankrijk, samen met mijn vrouw en kinderen. En wij gingen iets bestellen en... Bij het personeel, hadden ze duidelijk de taak gekregen. Je moet soep verkopen.
1: Oh ja.
2: Soep?
0: Ja, veel soep. Dat was een bepaald soort, soep. En we hadden geen zin in soep.
1: Nee, veel te heet.
0: Ja. We zeiden van, nou nee, we hoeven de soep niet. We kijken gewoon even naar de kaart. En we kijken naar die kaart. En we zeggen van, nou, ik wil dit, ik wil dat. En zus en zo. En we hebben heerlijk gegeten. Echt keurig netjes voor elkaar. Maar het was vrij veel. En het was zoveel dat mijn vrouw kreeg het niet op.
1: Ja.
0: Kan er best overkomen, weet je wel.
1: En, stoppen met eten dan.
0: Stoppen met eten, moet je niet doorgaan. Nee. Niet tegen heugen meugen. En het is niet zo dat ze maar een tiende van dat bord opgegeten had of zo. Hè. Ze had echt gewoon goed de best gedaan. Ze lag misschien nog 10% op. Daarom voelde zij zich toch een beetje verplicht om te zeggen... Ja, sorry, ik heb niet helemaal opgegeten. Maar het was hartstikke lekker.
1: Ja.
0: En nog voordat zij zegt, het was hartstikke lekker... zegt die man, ja, dan had je de soep moeten nemen.
1: Wat erg.
0: En toen zei ik, je wil wel echt heel graag iets met die soep.
1: Ja, van die soep af.
0: Ja, er is iets met die soep of zo. En hij zei, nee, maar je begrijpt het niet. Dit is echt, echt heel lekkere soep. Die maken we hier nooit. Het is een speciaal uit de omgeving, een bepaald recept. En dat maken we eigenlijk nooit, maar hij is zo ontzettend lekker.
1: Had dat zo, al gezegd echt, aan het begin?
0: Had hij in het begin gedaan, allemaal gedaan. Maar we hadden gewoon geen zin in die soep. En ik zeg, je hebt er nou zoveel over verteld.
2: Ja.
0: Ik heb nog wel een plekje vrij.
2: Ja.
1: Ja.
0: Geef mij maar een kom soep.
1: Ja, ja.
2: Snap ik.
0: Ik zei, als je nog, kun je vragen of er nog... Toen zei hij, ga ik even kijken of er nog is.
1: Wat?
0: Ja, toen ging ik kijken of er nog soep was. Dus ja, ik weet niet precies hoe dat... Ja, ik dacht dus ook, hij heeft 20.000 liter soep hier achter staan. Maar dat was helemaal niet zo.
2: Nee.
0: En toen kwam hij vervolgens niet terug. Ik heb hem niet meer gezien.
1: Oh, hij durfde niet meer.
0: Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar hij kwam niet terug. Dus dat was echt een beetje vreemd. Ik zat een beetje op te wachten ook. Zo van, ja, komt hij nog met soep? En kwam niet met soep. Dus toen heb ik uiteraard, zoals het een stevig en zeer zelfverzekerd man betreft... mijn vrouw gevraagd of ze de rekening heeft.
1: Ja.
0: Dat ging ze doen. Ze betaalde en kwam terug met een bak soep. Hadden ze dus de soep klaargemaakt in een bak om mee naar huis te nemen.
1: Oh, dat is heel lief.
0: En het niet op de rekening gezet.
1: Oh, dat vind ik nog liever. Ik wilde net vragen hoe duur het was.
0: Ja, hebben we dus niet voor hoeven betalen. Hij heeft dus die soep meegegeven. Hij vond die soep zo verschrikkelijk lekker.
2: Ja.
0: Dat hij dacht, ja, jullie moeten deze gewoon geproefd hebben.
1: Maar je bent gratis. Wel echt gevallen voor de upsell, hè?
0: Nou, weet ik niet, want ik heb er niet voor betaald.
2: Nee,
0: had en ik had al gegeten. En dat heb ik gewoon... allemaal prima voor elkaar. Dus, nou ja, wij die soep mee naar huis.
2: Ja.
0: Natuurlijk. En het was lunch, dus we hadden s'avonds nog niet gegeten. Mm-hmm. Ik dacht, ik heb die soep nog staan.
2: Ja, ja.
0: Ja, kan je vertellen? Tering lekker!
1: Oh nee, ja, ik dacht, goor!
0: Ja, nee,
2: wat
0: echt
2: voor soep?
0: Heel lekker! Het heet pistou. En dat is eigenlijk een soort van Zuid-Frans variant van pesto. Dus het is een soort van tomatensoep. En daar doen ze dan pistou in, wat niet meer is dan...
2: Water.
0: Water.
1: Pesto soep?
0: Nee, het is niet pesto soep. Het is tomatensoep met pasta en allemaal groenten erin.
2: echt hartstikke lekker. En dan dus ook nog pistou, wat basilicum, knoflook en olie is. Heb je geen kaas nodig en geen pijnboompitten. Is goedkoper, weet ik
1: veel. Klinkt wel echt als pasta in een soep.
2: Dat is gewoon echt heel lekker.
3: Gewoon iemand een hele vieze lasagne gemaakt.
1: Neem eens

0: Maxime, This Is My Life.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, leeftijd en fanatisme en sportieve ambitie. Ja, dat hoeft elkaar natuurlijk helemaal niet in de weg te zitten. Dat bewijst Rietje Dijkman. Ze is 87 jaar. Maar staat nog altijd meerdere keren per week op de atletiekbaan. Bij AV23 in Amsterdam. En bij de Gooise Atletiekclub in Hilversum traint ze bijna iedere week. En inmiddels heeft ze in verschillende Nederlandse records ook op de naam staan. En ook nog een Europees record. Ik heb er aan de lijn. Rietje, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Het Europees record verspringen, gefeliciteerd.
3: Ja man, dankjewel.
0: Potverdorie, vertel eens eventjes, hoe is dat allemaal gegaan?
3: Ja, ik wist dat het in Nederland vakant was. En ja, twee jaar geleden heb ik een nieuwe heup gekregen aan de linkerkant. En vorig jaar de tweede heup aan de rechterkant.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, nou, ik hoop echt dat ik nog wel een klein beetje mijn atletiek wordt kan bedrijven. Dus ik vraag aan de specialist, mag ik mee sporten met die twee nieuwe heupen?
0: Ja.
3: Ik zei, ja, natuurlijk. Wat wil je voor sport? Zwemmen, fietsen? Ik zeg, nee, atletiek. Hij zegt,
0: dat wordt even lastig. Moet even een extra titanium schroefje erbij draaien misschien of zo.
3: Maar dat weet ik niet, zegt hij. Ga het maar gewoon proberen, ga maar kijken.
0: Echt?
3: Ja, echt.
0: Okay.
3: Ik ga het proberen heel rustig opbouwen. Heel veel krachttraining gedaan om die spieren daar natuurlijk sterk te krijgen. Rondom die heup. En heel voorzichtig sprongetjes gedaan. Dus dat ging allemaal prima. Dus ik denk, er staat geen Nederlands record verspringen, 85. Dus dat kan ik mooi neer gaan zetten.
0: Ja, dus en had je met 10 centimeter was je ver genoeg geweest eigenlijk dus.
3: Ja, maar dan wordt het niet geaccepteerd.
0: Oh, oké.
3: Okay. Er is natuurlijk een limiet, hè. Zo makkelijk gaat het ook weer niet.
0: Nee, precies.
3: Denk, als ik 2 meter spring, dan heb ik het.
0: Ja.
3: Dus nou, ik mocht meedoen met de interlandwedstrijd in Duitsland, vorige week zaterdag. Dus daar heb ik voor het eerst de echte wedstrijd gedaan. En heb je 4 pogingen en ik had er 3 ongeldig.
0: Oh.
3: En de laatste was gelukkig goed. En die was precies 3 meter. En dat was natuurlijk een Europees record. Want dat stond op 2,93 meter.
0: Dat meen je niet. En wist je dat ook al?
3: Ja, dat wist ik. Dat ga ik nakijken.
0: Dus je dacht, ik ga het wel proberen ook, die 3 meter,
3: ja,
0: of niet?
3: Ik was echt op jacht.
0: Ja. En dan eerst 3 keer fout springen. Want voor de duidelijkheid, bij verspringen dan moet je wel voor een bepaald balkje beginnen met springen, toch?
3: Ja. Je moet op de balk en je mag niet in de plasticine, in dat rode. Dan mag je niet op.
0: Nee.
3: Dus, maar ja, omdat ik zo weinig getraind heb, is je aanloop niet perfect. Dus ja, het was altijd een beetje gokken. En met de wind moet je uitkijken. Wind mee, wind tegen. Dus nu met het 0.00 wind. Dus die sprong was goed.
0: Ach, wat heerlijk.
3: Gelijk goed voor, ja, dat was echt heel leuk. Ik werd natuurlijk ook gefeliciteerd daar. En vooral op zo'n groot toernooi is het leuk, hè? Als je dat spreekt.
0: Het klinkt wel alsof je dit al echt heel veel jaren doet. Ben jij jong begonnen met ook? Mag ik je zeggen trouwens?
3: Nee.
0: Ik ben een beetje bij de hand, Rietje, maar...
3: Nee. Ik was 45 toen ik begon, eigenlijk. Ja, ik heb vroeger wel geturnd en veel op straat gespeeld. Maar ik deed niet aan atletiek, want dat mocht thuis niet. Ik mocht niet op atletiek. Ik kon wel hard rennen en zo, maar dat zat er niet in. Dus toen mijn kinderen groter werden, ik heb 3 zoons, die kon je weer wat alleen laten. Toen dacht ik, nou, ik ga maar weer eens kijken of ik die atletiek sport op kan pakken.
0: Ja.
3: Nou ja, in het begin kon ik niet 1 rondje rennen, hoor, op de baan. Ja. Dus dat heeft zo'n 5 jaar geduurd. En toen bleek ik toch wel talent te hebben voor het een en ander.
0: Wat leuk.
3: Nou, eigenlijk voor alles, ja.
0: Ja.
3: Zo is het gebeuren, 45 jaar geleden.
0: Ja, en merk je dan ook dat je omgeving inmiddels er helemaal niet meer van opkijkt? Dat je gewoon zoveel aan het sporten bent? Of vinden ook bijvoorbeeld je zoons het nog steeds allemaal spannend dat dit gebeurt?
3: Nou, die vinden het wel heel normaal, hoor.
0: Ja.
3: Er is eentje die doet ook atletiek en die vindt het wel heel leuk. Maar ik heb ook 2 voetballers en die zijn een beetje voorzichtig. Die zeggen, moeders, kijk nou een beetje uit met die nieuwe heup. Het is toch landen in die zandbak. En je moet nog langer mee als vandaag, want je wil 100 worden. En die heup, die gaat 50 jaar mee.
0: Ja.
3: Dus daar denk ik natuurlijk ook wel aan. Ik ga nu weer een klein beetje voorzichtig doen.
0: Ik wou net zeggen, want ga je dan nu meteen lekker stil blijven zitten de komende tijd? Vast niet.
3: Nee, dat niet.
0: Nee.
3: Ik moet het bijhouden. Ik mag niet stoppen. Ik mag niet stoppen, want je moet altijd heel rustig afbouwen. Daar ben ik eigenlijk nu al 15 jaar mee bezig met afbouwen. Want toen ik 70 werd, dacht ik, ik moet maar stoppen met die atletiek. Ja. Want er is echt niemand meer in Nederland, weet je, die dat nog doet. Wel atletiek, maar niet de technische nummers. Wel lopen natuurlijk. En toen ben ik maar op een koor gegaan. Maar ja, ja, omdat je niet mag stoppen, moet je heel langzaam afbouwen.
0: Ja.
3: Dus ik ben nog steeds aan het afbouwen eigenlijk. Ja.
0: En hoe bevalt dat tot nu toe, het afbouwen?
3: Ja, dat gaat heel goed.
0: Als je daarbij een Europees record pakt bij het afbouwen, ja.
3: Dat betekent dat trainingen wat minder zijn. Niet meer zo fanatiek en zo. Goed op je lijf letten als je een pijntje voelt. Even goed verzorgen en zo. En dan hou je het misschien nog wel 13 jaar uit. Want ja, dan ben ik 100. En dan wil ik wel weer een record springen.
0: Precies, ja, gewoon even kijken. Maar wil je dan ook meer dan 3 meter? Dat hoeft dan toch niet, of niet? Dan misschien ietsje minder.
3: Nou kijk, ik kijk natuurlijk naar het wereldrecord.
0: Wat is het wereldrecord?
3: Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar het is 3 meter 13.
0: 3 meter 13. Dat is het wereldrecord.
3: Ja, okay. En dat moet eigenlijk. Maar ik ga er niet op jacht. Ik ga nu een klein beetje rustig aan.
0: Ja, nu
3: een
0: beetje.
3: Want okay. Ik moet die kinderen natuurlijk ook een beetje tevreden stellen. Ja. Die zullen daar heel blij mee zijn als ik dat doe.
0: Dus je gaat afbouwen.
3: Ik ga niet stoppen.
0: Nee. Maar zijn er wel andere ambities nog? Dat je zegt van ja, dit wil ik toch ook nog proberen?
3: Nou,
0: of
3: ik heb
0: nog
3: ook het Nederlandse record gelopen op de 100 meter. Dat was ook vakant. En dat heb ik nu inmiddels 3 keer verbeterd.
0: Oh, kijk eens eventjes. Dus wellicht lukt dat dan nog een keer.
3: Ik begon met 1965, toen 1925. En nu was het 1893, ook in Duitsland.
0: Ja, oh, dan man. Onder de 19 seconden. Ja, ongelooflijk. Nou, het klinkt alsof als we allemaal zo mogen afbouwen op die manier, dan mogen we er trots op zijn volgens mij.
3: Nou, ik hoop dat ik een inspiratie ben voor jullie. Nooit opgeven, gewoon doorgaan. Dat.
0: Dan gaan we in onze oren knopen. Dank dat we even mochten bellen. Rietje Dijkmans heeft de Europese record op de naam staan. Namelijk 3 meter verspringen.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
10: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
11: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 7:30. In Grotebroek is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Nog nooit was het zo droog in Noord-Holland als dit jaar. Dat blijkt uit de recente klimaatcijfers die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt de situatie intussen zo zorgelijk dat er een speciaal crisisteam is samengesteld, schrijft de krant. Ook worden er extra controles uitgevoerd vanwege de droogte. 2026 ligt met deze droogtecijfers op koers om dus het droogste jaar ooit te worden. Nu is dat al jaren, het jaar 1976. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride en bedankt alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema op sociale media. De World Pride werd dit weekend afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad ergens ter wereld gehouden. En dit jaar was dat dus Amsterdam. Onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk, zodat ook mensen van gelijk geslacht konden trouwen. Een van de zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij in Enkhuizen van vorige week is alsnog overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Stedenbroek. Twee mensen zijn intussen aangehouden. Hun rol wordt onderzocht. Het gaat om een 50-jarige en een 20-jarige man, allebei uit Enkhuizen, die verdachten dus. De 20-jarige die meldde zichzelf dit weekend nog bij de politie. De buurt die schrok donderdagavond op dus door de vele hulpdiensten in de Prunuslaan daar in Enkhuizen. Nou, dat liep daar dus helemaal mis. En de politie roept nog altijd op om getuigen zich te melden. En een jongen in Zandvoort is lichtgewond geraakt nadat hij met zijn fiets tegen een koord op nekhoogte was gereden. Het koord was tussen twee palen in het centrum gespannen en amper te zien. Burgemeester Molenburg noemt de actie volstrekt onacceptabel en zegt dat het koord bewust is opgehangen. De politie doet nog onderzoek en zoekt ook hier getuigen en camerabeelden. Ja, 2026 dan. Het is extreem droog, maar het is ook een topjaar voor Noord-Hollandse wijn. Wijnmakers Siem en Ada Loos uit Wognum zien het warme weer, dat het warme weer daar enorm aan bijdraagt natuurlijk. En dus is deze wijnmaker erg blij, ook voor alle andere wijnmakers in het land.
14: Voor de hele wijnbouw in Nederland is het natuurlijk een prachtig jaar door al het mooie weer. Het is heel constant en je hoeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is echt een jaar zoals dat in Frankrijk en Italië is.
13: Ja, en het is natuurlijk wel Nederland.
15: Ja, ja. Nou kijk, hij is daar heel positief over. Ja,
13: snap ik ook wel.
15: Ik denk dat ik zo meteen van Jan Visser net iets ander geluid ga horen.
13: Ja.
15: Gok ik zomaar. Toch Jan?
16: Hi Pieter.
15: Hi Jan. De wijnboer is heel erg blij met dit jaar, maar jij toch niet, of wel? qua droog? Nee. Oké. Nee. Kom ik zo op terug dan, Jan?
17: Ja.
15: Bedankt alvast. Maar tegelijkertijd denk ik dan... Ja, ik vind het ook wel lekker.
17: Ja, het is vervelend, hè?
15: Ja, het is vervelend.
17: Maar het is wel de laatste tijd zo warm dat het niet meer zo lekker is. Is dat misschien dat dan...
15: Ik heb daar geen moeite mee.
17: Nee, ik ook niet.
15: Nee. Nee, ik hoor ook de hele tijd dat ik het niet zo lekker mag vinden. Maar ik vind het verrukkelijk.
17: Ja, ik vind die wijn ook zo lekker.
15: Ik heb een klein zwembadje in de tuin. Mm. Ja, dat is helemaal geen straf allemaal,
17: ja,
15: jongens.
17: Maar Piet.
15: Hij heeft ook niet iedereen, dat weet ik.
17: Nee, we moeten het hier... We moeten Jan Visser. We hebben Jan Visser nodig.
15: Ja, ik denk het ook.
17: Of op nnnieuws.nl.
15: Gaan we gauw naar Jan. Jan, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Pieter.
15: Ja, we moeten het met jou over het weer gaan hebben, Jan. Want potverdorie, allereerst wat fijn je weer te spreken. Heb je vakantie gehad eigenlijk? Was je weg?
18: Ik ben ook een ruime week weg geweest, ja.
15: Was jij niet weer naar een heel koud gedeelte? Was je weer naar IJsland, hè, zeker?
18: Nou, weer. Maar ja, okay. Ik was voor het eerst meer dan 40 jaar keer op IJsland.
15: Nou, dus dat is toch weer.
18: Ja.
15: Al was het 80 jaar geleden, ja, zo aan
18: ja,
15: ben je ook
18: maar goed,
15: niet.
18: Dat,
15: nee, goed. Hoe heb je het gehad, Jan? Was het lekker? Was lekker
18: ja,
15: koud?
18: Sommige dagen wel. Maar goed, dat weet je als je daar naartoe gaat natuurlijk.
15: Ja, nee, daar ga je toch voor ook?
18: Ja.
15: Anders
18: maar het was
15: dan,
18: wel mooi weer.
15: Ja, wat lekker. Wat fijn. Maar dan moeten we het even over het weer in Noord-Holland gaan hebben. Want de afgelopen 4 weken ben ik hier niet geweest. Maar ik kwam thuis en ik kon aan het gras en aan mijn hortensia zien... dat het niet veel geregend heeft, Jan.
18: Nee, het heeft vrijwel niet geregend, inderdaad.
15: En daar moeten we allemaal van balen. Maar ergens... Ja, vind ik het dus ook wel heel erg lekker weer gewoon. En voel ik me schuldig over. Oh, dat mag wel.
18: Tuurlijk, waarom zou dat niet mogen? Je mag best van mooi weer genieten. Ik bedoel, degene die zegt dat niet mag. Dat klopt. Alleen, het is zo dat de droogte, ja, die slaat natuurlijk wel enorm toe.
15: Ja.
18: En dat is niet zozeer alleen maar een tekort aan neerslag. Want in juni bijvoorbeeld is op veel plaatsen behoorlijk wat regen gevallen. Maar het is vooral het feit dat we... En dat zag je in het voorjaar natuurlijk ook al. Want vergeet gauw dat het voorjaar ook bijzonder droog is geweest. Met name april. Omdat er ongelooflijk veel water door de hoge temperaturen is verdampt.
15: Ja.
18: Dus de verdamping is gigantisch.
15: Ja.
18: Ja, en dan krijg je dit soort extreme droogtes.
15: Nee, ja, precies. En dat is natuurlijk voor ons in de tuin een beetje vervelend. Maar heel veel boeren zijn bijvoorbeeld al aan de wintervoorraad van het gras begonnen. Hè, omdat het gras gewoon niet meer groeit voor de koeien.
18: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat, de boeren komen in de problemen hierdoor. En niet elke boer natuurlijk. Hè, want sommige sectoren van de land- en tuinbouw... Ja, die hebben er niet zo heel veel minder last van.
15: Aha.
18: Maar anderen weer bijzonder veel. En dan natuurlijk de kwetsbare natuur. Hè, dat is... Ja. Moet ook wel heel duidelijk gesteld worden.
15: Ja, maar goed, laten we dan maar eens naar het weer van vandaag gaan kijken, Jan. Want gisteren hoorde ik je even bij Marcel en toen zei je... Ja, er zou ergens her en der misschien een spatje regen kunnen vallen... want het is wat bewolkter, maar hoe staan we ervoor op dit moment?
18: Ja, het is nu zo grotendeels bewolkt in de provincie. En dat heeft te maken met een koufront dat ter hoogte van de Wadden ligt... en dat schuift langzaam naar het oost-zuidoosten. Het regent inmiddels ook in het Waddengebied. Ja, regen is misschien een groot woord, maar er valt af en toe wat lichte regen. En dat front trekt langzaam door naar het oost-zuidoosten... dus we krijgen er ook iets mee van doen. Althans, in de loop van de ochtend kan er hier en daar een beetje regen vallen. Maar zoals zo vaak dat voor het de grond bereikt heeft... is het meestal weer weg of verdampt. Dus het stelt al weinig voor. Maar er kan dus een beetje regen vallen. Vanmiddag is het weer droog. En dan zien we gaandeweg de zon weer wat vaker tevoorschijn komen. En aan het einde van de middag en vanavond is het zo goed als onbewolkt. Temperaturen zijn wel wat lager, want er wordt minder warme lucht aangevoerd. Gisteren kwamen we op veel plaatsen rond de 30 graden uit. Dat was echt een bijzonder warme dag. Maar vandaag temperatuur...

0: Oh, oké. Okay. Dus ja, want ik merk het. Op het moment dat je eventjes in de schaduw staat, dan is het prima te doen. Als je dan weer vol in die zon staat, ook al is het maar 24 graden, dan is het gewoon meteen echt heel warm, Jan.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Goed, we hebben genoeg om over te praten. Gaan we dan straks ook doen. En dan kunnen we misschien ook internationaal nog even kijken. Hè? Want ik hoorde je gisteren ook al over wat er in Canada allemaal gebeurt. Daar ben ik ook wel weer benieuwd naar.
1: Ja, dat is goed.
0: Tot straks, Jan.
1: Tot straks, Pieter.

0: George Ezra met Shotgun.
1: En ha. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies, helemaal 7:45, hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart voor twee personen met Stroma in Amsterdam. Wat leuk, eindelijk weer kaarten voor een rondvaart weggeven. Ja, toch? Je kunt ze winnen, je hoeft alleen maar te bellen met 088-850-5152... als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Als deze je van achteren nadert, zou ik maar aan de kant gaan.
0: Oeh, ja, wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaart voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Als deze je van achteren nadert, zou ik maar aan de kant gaan.
0: Als deze je van achteren nadert, zou ik maar aan de kant gaan. Waar heeft hij het over? Dat is de vraag. 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor de rondvaart. En voor de duidelijkheid, niet bellen via WhatsApp, want daar kan ik niet opnemen hier. Zou zo zonde zijn van je tijd.
4: Als deze je van achteren nadert, zou ik maar aan de kant gaan.
0: Ja, waar heeft hij het over? Dat is de vraag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Met Loes.
0: Loes, wat denk je dat het antwoord is?
5: Politiewagen.
0: De politiewagen. Eens even kijken. Nee, het is geen politiewagen, Loes.
5: Oké. Okay.
0: Volgende keer beter.
5: Fijne dag.
4: Als deze je van achteren nadert, zou ik maar aan de kant gaan.
0: Het is geen politiewagen, maar wat is het wel? Bellen doe je met 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Rob.
0: Rob, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een ambulance.
0: Ik denk een ambulance. Eens even kijken.
4: Ambulance.
0: Hey Rob! Hartstikke idee!
6: Goed zo.
0: Gefeliciteerd. Je zit ook in de auto op dit moment. Hij rijdt niet achter je, toch, hoop ik?
6: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat scheelt alweer. Waar ben je naartoe onderweg, Rob?
6: Ik ben op weg naar Almere.
0: Oh, wat ga je doen? Daar moet je de provincie uit. Gadverdarrie.
6: Ja, nee, ik werk daar. Dus
0: ach, jongen toch.
6: Ja.
0: Nou ja, we kunnen stilhouden. Laten we dat doen. Laten we wel ervoor zorgen dat die kaarten jouw kant op komen. Want twee stuks zijn voor jou de rondvaart door Amsterdam. Grote vraag is natuurlijk, wie ga je meenemen, Rob?
6: Ik denk mijn dochter Nathalie.
0: Ah, wat leuk. Dat zal ze fijn vinden. Ja. Je kunt er gaan bellen en zeggen dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben samen.
6: Heel goed.
0: Mazzel, fijne dag, Robbie.
6: Dankjewel.
0: Mazzel.
6: Dankjewel. Hoi.

0: Stevie Wonder met Isn't She Lovely.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
0: En Isn't He Lovely. Onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: We zijn weer compleet, jongens.
0: Jeetje, kerel. Wat heerlijk dat je erbij bent.
3: Nou, fijn.
0: Heb je een fijne vakantie gehad?
3: Ja, ik had straf, hè. Dus dat noemen ze dan zo, hè. Dus als je de vakantie hebt, dat noemen ze straf.
0: Want dan,
3: als je werken leuk vindt, toch?
0: Ja, maar goed, ik vind het allebei leuk.
3: Ja? Oh ja, ik was met de tent, hè. Dus dan,
0: Was het pittig?
3: Nou, we zaten in het Zwarte Woud in Duitsland. Ik heb geen één dag onder de 30 graden gehad. Maar laten we niet gaan klagen. Want dat moeten we dan ook niet doen natuurlijk.
0: Nee, maar het was wel warm. Dus wel.
3: Ja. Dus ik heb de tent maar verkocht ook gelijk.
0: Meen je?
3: Ja, ik was
0: er klaar mee. Heb je de tent verkocht?
3: Nou ja, als het constant 30 graden is, dan wil ik niet in de tent liggen.
0: Dus
3: ja,
0: heb ik
3: ja, dat weet ik. Maar het kan ook, kijk, door die klimaatsverandering wordt het natuurlijk ieder jaar warmer.
0: Ja, dus je hebt de tent verkocht.
3: Dus ik denk, ja, dan moet ik volgend jaar weer met die tent. Ik heb geen zin. Ik heb hem verkocht gisteren.
0: Maar ga je dan nu voortaan? Want dan kun je voor wat je ervoor terugkrijgt, kan je ongeveer 2,5 dag een huisje huren ergens, toch?
3: Zeker,
0: of niet?
3: Ja. Zeker. Gevouwen zwaantjes. Ja, zeker.
0: Maar ga je dat weer doen dan?
3: Nee. Ja, caravan. Dus mocht er nou iemand luisteren die zegt, mijn caravan staat te koop.
0: Maar die moet je toch niet nu kopen? Je moet toch een caravan gewoon lekker in oktober kopen of zo? Als iedereen er vanaf moet, die denkt, potverdorie.
3: Ja, maar er komen natuurlijk ook heel veel mensen terug, of niet?
0: Oh ja,
3: dus die willen hem niet in de stalling hebben. Die denken misschien nu... Dus
0: kwijt.
3: Nogmaals, mocht u zitten te luisteren en je denkt van... Nou, ik heb een prachtige woonwagen op wielen te koop. Buiten kansje. Bel even.
0: Ja.
3: 088 850 51 52.
0: Ja.
3: Dan word je doorverbonden, krijg je Anne aan de lijn. Dan maak ik een mooi prijsje.
2: Zit er mee met die caravan?
0: Ik wil je heel even bij benoemen. Ja. Want Sjoerd, jij hebt ook in een garage gewerkt.
3: Ja.
0: En je hebt ook in de autoverkoop gezeten.
3: Ja, zeker.
0: Iets verkopen aan Sjoerd is niet leuk.
3: Ja.
0: Hij gaat tegen die banden staan schoppen. En zegt hij zo, het onafgevuurde gedeelte valt toch een beetje tegen. Of zo. Dan zegt hij zo moeilijks.
3: Ja.
0: En dan denk je, dat doe dan maar 1000 euro.
4: Ik zie het al, de koppakking.
0: Niet zo ver.
3: Nee, maar goed. Nogmaals, mocht u
0: ook even tot
3: rust.
0: Focus.
3: Ik ben weer op weg naar IJmuiden. Want we gaan iets doen met bunkers. Want dat is wel grappig. Het is de laatste dagen nog nooit zo druk geweest bij het Bunkermuseum in IJmuiden. En dat komt natuurlijk door het weer, want in een bunker is het...
0: Ja, lekker koud natuurlijk.
3: Ja, precies. Dus ik ga de bunker in.
0: Wat een goed idee.
3: Ja, moet ik stoppen? Ja.
0: Nee, maar ik word klaar. 8 seconden, succes.
3: Ja. Oké, nou, mocht u nog een caravan hebben...

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Ik dacht een dinosaurus, ja.
1: Het is helaas...
0: Hint 3.
1: Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig.
2: De Amsterdam.
1: Ja! Yeah!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik? Tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
3: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352 of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
17: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
18: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
19: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
20: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
21: Thuis in heel
22: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. In asielzoekerscentra is veel vaker geweld dan de afgelopen jaren. Er zijn meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij die onrust, zeggen ze. Nog nooit was het zo droog in Noord-Holland als dit jaar. Dat blijkt uit recente klimaatcijfers. De droogtecijfers zijn zo erg dat zelfs het recordjaar uit de boeken dreigt te gaan. En fietsers op de pont bij het Noordzeekanaal zijn getrakteerd op een gratis fietsenmaker. Rijkswaterstaat wilde zo de goede wil van veel fietsers belonen omdat ze de auto laten staan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal.
0: En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
1: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
0: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
2: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
0: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
28: geeft ruimte.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: Altijd zeer welkom bij de tandarts Jessie J en haar Price Tag. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op die vroege maandagochtend. Het wordt ietsje minder warm dan de afgelopen dagen, dus dat is wel weer lekker. Maar berg je maar daarna wordt het wel weer warmer. Het is 10 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, allereerst even de administratie. Een paar dingen. Frans is nogmaals bedankt voor het vervangen van mij tijdens vakantie. Daar ben ik heel blij mee. Ik kon het veilig achterlaten, het pand. En het staat ook nog, nu ik terugkom. Dat is ook fijn. Tijgers zijn inmiddels weg. Scheelt ook.
1: Ja.
0: Het is makkelijker de parkeergarage inrijden. Daarnaast is het de 1500ste ontbijttafel vandaag. We gaan er niet te lang bij stilstaan, maar er zijn er 1500 geweest. Leuk. Als we klaar zijn vandaag. Het is echt wel veel, hè, trouwens.
1: Vind ik heel veel.
0: Oh, is veel. En verder is het dus de eerste dag van Frank en van mij na de vakantie.
1: Ja.
0: En als je op vakantie gaat, tenminste, vind ik dan altijd wel leuk om eventjes een souveniertje mee te nemen.
1: Ja.
0: Ook voor de collega's. Ja.
1: Maar, voor ons?
0: Ja, voor jullie. Maar het staat alleen wel nog in de keuken. Want ik ben het vanochtend vergeten mee te nemen. Dus hebben we nog iets om naar uit te kijken?
1: In jouw keuken?
0: Ja.
3: Oh. Ik zat er te kijken in onze keuken. Ja, zo'n koffiezetapparaat. Identiek.
0: Identiek
3: koffiezetapparaat. Knap.
1: Wat lief dat je dat hebt gedaan.
0: Ja, nou.
1: Of moet je het nog kopen?
0: Nee, je zult zien dat het iets is wat niet hier vandaan komt.
3: Oké, dat is fijn aan een souvenir, hè?
0: Okay. Ja. Dat kun je dan weer niet aan afzien. Maar ik zal er wel eerlijk bij zeggen dat ik het niet zelf gekocht heb.
1: Wie heb je het laten kopen? Je kinderen?
0: Nou, de vrouw en mijn dochter.
1: Esther?
0: Ja, want die gingen namelijk naar een grote stad de hele dag shoppen. Dus ik zei, hey, idee. Als jullie nou ook even wat leuks voor Frank en Anne meenemen. Dus het komt echt uit een goed hart. Het is alleen niet mijn hart.

0: Eric Clapton met After Midnight.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, 8:15 op die vroege maandagochtend. Weet je, er kan maar één ding betekenen. We mogen kletsen met ons eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Dag Pieter, goedemorgen.
3: Heb jij veel vakantie gehad nog de afgelopen tijd?
2: Ja,
3: dat is lekker, hè?
2: Tuurlijk.
3: Heb je het naar je zin gehad allemaal?
2: Zeker, zeker. Niks te klagen.
0: Oké, je wilt door naar de sport, hoor ik.
2: Ja, nou ja, het is een hele concrete vraag.
0: Waar ben je geweest?
2: Côte d'Azur.
3: Oké, en wat was de manier van reizen?
2: Met de auto en de caravan.
3: Ah, de caravan, wat heerlijk.
2: Ja.
3: En met hoeveel mensen was je?
0: Ja,
3: precies. Is er nog iets in de fik gevlogen bij jou in de omgeving?
2: Er was wel brand, maar niet in de omgeving. En de auto staat nu met pannen bij de garage.
0: Oh nee, waar jij eigen garage of in Frankrijk nog?
2: Nee, in mijn eigen garage.
0: Oh, dat valt mee.
2: Valt mee, hè? Ja,
0: ja, die van mij is wel eens... Nou goed, laten we daar niet over gaan hebben. Want dat was niet zo'n feest. Maar,
2: ik ben geen auto-expert, maar als je in de vierde versnelling met een caravan naar huis moet rijden, dan is dat niet ideaal.
0: Oh, oké. Okay. Deed de hele vijfde versnelling niet meer? Of?
2: Nee, en de zesde ook niet trouwens.
0: Ach, jeetje. Oké, okay, dus heb je er wat langer over gedaan dan gehoopt?
2: Ietsje langer en ietsje meer brandstof verbruikt. Ja. Maar hey, ik ben er gekomen.
0: Ja,
2: ik
0: je
2: moest
0: bent
2: op tijd terug zijn voor de Johan Cruijffschaal volgende week. Want ik ben alweer een week aan het werken.
0: Hartstikke goed. Ja, want zonder gekkigheid, het viel mij dit weekend meteen al op. Die hele eerste speelronde in de Eredivisie is gewoon helemaal van start gegaan. Hè?
2: Ja, het is helemaal echt losgegaan. Vorige week natuurlijk die Cruijffschaal met PSV AZ. Prijs voor AZ, die gisteren nog eventjes getoond werd aan het publiek. Van gisteren speelden ze zaterdagavond in Alkmaar natuurlijk die schaal nog eventjes getoond. Ja, en nu hebben 3 van de 4 Noord-Hollandse ploegen in het betaalde voetbal hebben hun wedstrijd afgewerkt. En een mooi resultaat, want ze hebben alle 3 gewonnen. En de vierde, die kan voor 4 Parijs zorgen vanavond. Dat is FC Volendam, gedegradeerd aan de Eerste Divisie, helaas. En die spelen dan tegen Jong PSV.
0: Nou, dat kan toch wel leuk zijn als we dan allemaal weer scoren. Maar laten we
2: We hadden gisteren een supporter van Volendam aan de lijn nog eventjes, Tom Dalm. En die was heel enthousiast. Die zei, het wordt 0-5 en we gaan er gewoon met 200 man heen. En we staan in mei of april staan we weer op de heen en weer. Nou, daar hou ik van.
0: Hartstikke mooi. Ja, daar houden we allemaal van natuurlijk. En laten we dan hopen dat we weer eens heen gaan.
2: Ja.
0: Goed, maar laten we bij Ajax beginnen. Die speelde tegen PEC Zwolle. Uit was dat. Hebben ze een beetje indruk gemaakt?
2: Nee, helaas niet. Wonnen wel met 2-0. Doelpunten van 2 invallers. Mokyo en Brand. Brand die overigens als wisselspeler begon. Blind op de bank. Wijndal op de bank. Gods op de bank. En bepalend was wel een rode kaart die PEC Zwolle kreeg. Vlak na rust, Florarens, harde tackle op Rosa. En pas toen, in dat laatste half uur, kon Ajax het verschil maken. En ik zei het al, Gods was wissel. Ja, daar is natuurlijk veel om te doen. Transfer, wel of niet naar Paris Saint-Germain. Franse topclub natuurlijk. Hij stond in de catacombe eigenlijk klaar om te gaan spelen. Maar op het allerlaatste moment ging het trainjackie weer aan. En ging hij dus niet van start. Ja, en dan komen de geruchten natuurlijk weer meteen op gang. Dat hij niet wilde spelen voor Ajax.
4: Nee, ik denk dat de mensen me hopelijk goed genoeg kennen dat ik gewoon professional ben. Dat ik, als ik echt niet wilde spelen, dan had ik de laatste wedstrijden ook niet gespeeld. Dus dat maakt sowieso al de wereld uit. Ik hou van Ajax. Ik ben hier groot geworden in de eerste team. En ik ben blij dat ik nog voor Ajax kan spelen. En het was gewoon puur om even te kijken wat het slimste was. En ik denk het slimste om te eindigen en nog beslissend te zijn in plaats van na 20 minuten eruit te stappen en het team ook niet te helpen.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, ik hoor ook meer Franse tongval dan ik me kan herinneren. Klopt dat? Of,
2: ja, het is een Vlaming, dus hij komt uit België. Dus misschien zit hij al op Franse les. Je weet het niet als hij dat verder moet perfectioneren.
0: Maar is hij er donderdag bij, denk je?
2: Nou ja, dat vraag ik me echt ten zeerste af. Hij heeft wat hamstringklachten voor de duidelijkheid overgehouden aan die wedstrijd tegen Shelbourne FC, die ze afgelopen donderdag met 3-1 wonnen.
0: Mooie pot trouwens, echt van genoten.
2: Nee, echt waar?
0: Ja, ik vond dat er heerlijk uitzien.
2: Nou, daar ben ik echt totaal niet mee eens.
0: Oh ja, ik heb maar 10 minuten gezien, maar er waren 10 prachtige minuten.
2: Ja, lekker is dat.
0: Ja, ik vond dat heerlijk eruit zien. Ik dacht, nou, het is wel lekker Ajax-achtig spel in ieder geval.
2: Nou, maar de tegenstander, ik zei afgelopen vrijdag in deze uitzending, zei ik nog tegen Francis van, die tegenstander, Shelbourne FC, daar wint Telstar en Volendam, winnen daar ook met gemak van. Dus dat stelt echt helemaal niets voor.
0: Okay.
2: Dus dat je daar leuk tegen speelt, mag het. Het had 8-0 moeten zijn, maar goed. We zijn het lekker eens. Donderdag dus de return in de Conference League. En dan, jouw vraag was, is Gods daarbij? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de Paris Saint-Germain wel door gaat pakken. Maar die 65 miljoen of 60 miljoen, dat vind ik wel heel erg veel geld. Hoor. Ik denk niet dat Ajax dat gaat krijgen voor Mika Gods.
0: Oké, maar goed, 50 miljoen zit er misschien nog wel in.
2: Ja, of 52 of 53. En misschien nog met een leuk doorverkooppercentage, et cetera. Dan kom je echt wel een heel eind. Het is een heel mooi bedrag voor echt een hele goede speler. Dat wel.
0: Ja, het is wel jammer dat we hem kwijtraken dan natuurlijk. Zeker. Als Ajax zijn. Ja. Goed. Zaterdag dan, AZ en Telstar in actie gekomen. En dus ook gewonnen, zeg jij?
2: Ja, AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Dat was voor de pauze niet heel bijzonder. Maar in de tweede helft werd wel echt het verschil gemaakt. Ook hier dankzij invaller, in dit geval Kelvin Stenks. Die was bij beide doelpunten betrokken. Hij is dus terug in Alkmaar. Is in het buitenland bij Antwerpen geweest. Bij Nice, bij Pisa in Italië. Niet succesvol dat laatste avontuur. En recent transfervrij vertrokken bij Feyenoord. Maar Stenks, die scoorde en betrokken was bij het andere doelpunt. Die werd echt door het publiek in het AZ-stadion met open armen ontvangen.
5: Ja, het is een trots gevoel. Een mooi gevoel om terug te keren. En vorige keer bij Eindhoven, toen voelde ik het ook al. Maar ja, hier dan, als je thuis speelt, is dat extra mooi.
2: Ja, dat is extra mooi. Stenks speelde ook goed, maar blijft wel de kanttekening. En dat zei zijn trainer ook, Lior Echtold. Dat moet niet 3-4 weken zo blijven, maar hij moet echt een heel seizoen eens een keer fit blijven. Dan heeft AZ er echt een hele goede speler aan.
0: Oké, okay, nou, dat is te hopen dan. Was Telstar een verrassing van het weekend te noemen?
2: Ja, want die winnen met 2-1 bij NSC. En je kan je herinneren, NSC was vorig jaar de revelatie van de eredivisie.
0: Derde geworden, toch?
2: Uiteindelijk op de derde plek, inderdaad. Ja. Spelen nu voorronde Champions League. Misschien dat wel meespeelt, want op donderdag waren ze nog in Griekenland en dan op zaterdagmiddag tegen Telstar spelen in de Goffert. Telstar wint met 2-1, dat is echt een knappe prestatie. Want daar is heel veel veranderd, heel veel nieuwe spelers en een nieuwe trainer natuurlijk. Henk Brugge in de plaats van Anthony Correa. Nou, die kennen dus een geweldig debuut, die Henk Brugge. Maar zelf is hij daar toch nog wel nuchter onder.
6: Het is het effect van de jongens. En er is geen Henk Brugge effect. We doen het met een hele goede staf. En met een groep jongens die er iedere dag voor werken en willen knokken. En dat heb je vandaag teruggezien op het veld.
2: Mooi resultaat voor Telstar dat vrijdag thuis speelt tegen Sparta Rotterdam. En dan zou je zomaar ineens de situatie kunnen krijgen, Pieter, dat als Telstar een punt pakt of meer, dat ze bovenaan in de eredivisie staan.
0: Dat zou toch mooi zijn?
2: Dat zou echt geweldig zijn.
0: En weet je wat ik ook knap vind? Is dat ze met deze Henk Brugge iemand hebben gevonden die precies dezelfde stem heeft als Anthony Correa.
2: Nou, als iets hetzelfde resultaat levert, dan...
0: Ja, dan is het prima. Maar hoor je dat niet? Het is toch precies hetzelfde
2: stem,
0: toch?
2: Ik ga er nog wel beter naar luisteren,
0: ja. Moet je eens opletten. Ja. Goed, Volendam vanavond, had je gezegd. Ja. Zijn die de titelkandidaat, denk je?
2: Nou ja, volgens Tom Dam, die we gisteren spraken, supporter van de Hexsite, zeker wel. Ik wil het eerst nog wel zien, maar ze hebben wel een goede selectie waarin ze echt wel bovenin mee moeten kunnen gaan draaien. Maar ook voor Volendam geldt, net als voor Ajax, AZ, al die andere ploegen. De transferwindow is nog open, hè, tot 2 september. Dus er kan nog van alles vertrekken en er kan ook nog veel binnenkomen. En dat beseft de trainer van Volendam, Erwin van der Looij, zich ook.
7: Als je vraagt, zijn we al helemaal klaar voor een heel seizoen? Dan denk ik niet, want we zijn nog steeds bezig om de selectie te versterken. We hebben ook een aantal jongens de laatste week, 1-2 weken binnengekregen die misschien nog niet helemaal klaar zijn. Die hebben niet de voorbereiding gehad die ze hadden moeten hebben, laat ik het zo zeggen. Dus, maar dat is nou eenmaal de situatie waarin we zitten. Dus ik vind, voor de rest zijn we wel klaar.
0: Ze zijn de oude tribunes in ieder geval aan het wegslijpen op het moment.
2: Ja, ik denk deze opmerking gaat komen. Ze zijn dit stadion ook nog niet helemaal klaar, hè? Nee, daar wordt nog flink geklust. Nee, en zo'n selectie die moet ook gaan passen. Het is echt zo'n puzzel die je als trainer moet gaan leggen. Dus daar heb je even wat tijd voor nodig. Maar Volendam gaat echt wel met de bovenste ploegen meedoen. Vanavond in ieder geval gaan we zien hoe ze het tegen Jong PSV doen. Daar moeten ze eigenlijk wel gewoon van winnen. Om 8 uur is de aftrap op de Hertgang in Eindhoven. En die wedstrijd kun je volgen via het live-log op onze site ennasport.nl.
0: Hartstikke goed, Edward. Ik dank jou. We spreken elkaar vrijdag weer.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: De sportexpert van NH, Edward.

Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH, waar het zometeen tijd is voor het nieuws en het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. En we hebben een hoop te bespreken, want het wordt wat frisser en het wordt weer warmer en er gebeurt weer van alles. Zometeen meer na

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Let's
4: go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
10: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 8:30 in Grootschermer, is het 21 graden.
12: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In asielzoekerscentra is veel vaker geweld dan de afgelopen jaren. Er zijn meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij die onrust. Vorig jaar was 11% van de volwassenen bewoners in zo'n AZC landelijk betrokken bij een incident. Tegenover 29% van de minderjarigen. De toename in asielzoekers daardoor is ook het aantal incidenten gestegen, zeggen kenners op die opvanglocaties. Een van de zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij in Enkhuizen vorige week is alsnog overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Stedenbroek. Twee mensen die zijn inmiddels aangehouden, hun rol wordt onderzocht. Het gaat om een 50-jarige en een 20-jarige man uit Enkhuizen die aangehouden zijn. De 20-jarige meldde zichzelf alsnog bij de politie dit weekend. De 50-jarige werd eerder al aangehouden. De buurt die schrok donderdagavond op van dat geweld daar. Vele hulpdiensten kwamen in de straat op de Prunuslaan. Getuigen of mensen die in bezit zijn van camerabeelden wordt nog altijd gevraagd om die te delen met de politie. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer, nu het nieuwe schooljaar zo langzaam maar zeker weer voor de deur staat. Het studiejaar gaat bijna beginnen en daarom zijn er volgens de studentenvakbond veel nep-advertenties te zien voor een kamer dus.
14: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
15: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. Studenten hebben dan hun borg daar ook verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
13: Ja, de eerste studentensteden die starten langzaam maar zeker met de introductieweken. In Noord-Holland is dat overigens nog niet het geval. Dan gaat het wat later beginnen. Maar in Utrecht of Leiden bijvoorbeeld, daar lopen de studenten vanaf vandaag weer door de stad. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride en bedankt alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, zegt ze op sociale media. Het ging om de World Pride natuurlijk. Die werd dit weekend afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. En dit jaar was dat dus Amsterdam. Ja, en terwijl het bijna elke dag zweet is en bijna weer 30 graden wordt later deze week, is er één plek in de duinen in Noord-Holland waar het dit weekend heeft, let op, gevroren. In Schorl was dat het geval. We hadden te maken daar met nachtvorst.
6: Hier is het gebeurd.
7: Hier is het gebeurd. Hier werd het van was het vrijdag op zaterdag nacht. Om 3:55 in de nacht, in de ochtend. Werd hier op 1,5 meter werd min 0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
6: nachtvorst.
7: Nachtvorst.
6: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
7: Ja, dus het kan zo 40 graden worden hier.
13: Ja, hoe dat nou precies kan, dat kan Jan ons natuurlijk allemaal uitleggen. Ja. Volgens mij komt het vaker voor.
12: Ja,
13: het is wel een gek gevoel natuurlijk.
12: Het blijft vreemd en het is dan wel heel specifiek op een paar centimeter boven de grond volgens mij. Ja. Alleen in dat duimpannetje en dan nou weet ik veel. Dus uitstraling, weet ik het.
13: Ja, ik weet het ook niet precies.
12: Het kan ook jouw uitstraling zijn.
13: Ja hoor,
12: ijskoud.
13: Ijskoud, inderdaad. De temperaturen duiken eruit. Het is nou trouwens dan weer niet goed om lekker daar naartoe te vluchten... als een soort klimaatvluchteling in dat duinpannetje lekker te slapen bijvoorbeeld. Want er zijn heel veel muggen.
12: Oh, echt? Ja. Die komen er ook op af?
13: Die komen er ook op af.
12: Oké, maar gewoon goed insmeren. En dan,
13: ja, klamboetje mee. Niks aan de hand.
12: Heerlijk. Goed idee.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Pieter.
12: Ja, dat kan dus voorkomen die nachtvorst, Jan, in die duinpannen.
16: Dat kan. Dat is, ja. Dat is niet alleen nu. Dat is in het verleden wel eens vaker gebeurd. En die duinpannen, de grondsoort, de zand, heeft ermee te maken. En in die koude lucht is zwaarder. We hebben wel eens nachten de laatste tijd en natuurlijk ook in andere tijden. Maar dat koude lucht is zwaarder en blijft dus hangen in die duinpannen. En dan kan het behoorlijk afkoelen. En droogte speelt ook een rol natuurlijk.
12: Ja.
16: En dan kan de temperatuur tot net iets onder nul komen. Maar dat is natuurlijk verre van representatief. Hè?
12: Nee, tuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Want ik lig nog steeds met klamme handjes in mijn bed, hoor, Jan.
16: Ja, echt.
12: En dan druk ik me voorzichtig uit.
16: Ja, zeker. Daarom. Dat, dus wat anders. Het is gemeten, maar het is niet echt, echt... Het is niet uniek, laat ik dat erbij zeggen.
12: Nee.
16: Het kan voorkomen, ook in de hoogzomer. En dat is het eigenlijk.
12: Oké, laten we naar vandaag gaan. Want ik heb zoveel vragen allemaal met al die droogte en toestanden. Maar laten we gewoon even rustig met vandaag beginnen. Wat voor weer krijgen we, Jan?
16: Ja, het is nu in het noorden van de provincie nog bewolkt. Elders begint geleidelijk aan de zon er al door te komen. De bewolking kan zich nog wel wat uitbreiden. Maar zal ook geleidelijk aan het einde van de ochtend en vanmiddag gaan oplossen. En dan hebben we vanmiddag een mix van zon en wolken. En uiteindelijk lost alles op. En dan is het later vanmiddag en vanavond is het weer zonnig. Het heeft een klein beetje wat geregend op Texel. Heel klein beetje. Dat geldt met name ook voor Terschelling en Ameland de laatste uren. Dat is nog niet helemaal voorbij. Maar dat regengebied trekt langzaam naar het oosten. Weg. En ja, regengebied is al een groot woord. Want echt regenen deed het voornamelijk boven de Duitse bocht en in het noorden van Duitsland. En wat er in, op de Wadden viel was echt nauwelijks meetbaar. Maar goed, een beetje regen in ieder geval daar.
12: Ja, een spatje.
16: Nou, de temperatuur die komt vandaag uit op zo'n 22 tot 23 graden. En we hebben te maken met een zwakke tot matige wind die nu inmiddels overal noordwestelijk is. Noordwest tot noord. En die kan nog ietsje toenemen. Voor de komende dagen is een hoge drukgebied van belang, voor de zoveelste keer deze zomer. Het hoge drukgebied meldt zich morgen boven de Noordzee. Dat betekent voor ons land dat het droog weer is met flink wat zon. Komende nacht kan het trouwens wel behoorlijk afkoelen. We zitten dan weer in de polaire lucht. En dan

0: Ja, toch wel zo'n 32 graden op donderdag. Misschien zelfs een graadje hoger. Vrijdag misschien ietsje minder. En dan in het weekend zien we een langzame afname van de hitte. En dan neemt ook, zeker vanaf zondag, de kans op een enkele bui toe.
1: Ah, oké. Okay, ja, want dat was even mijn glazen bolvraag. Komt er inderdaad wat water aan? Ik hoor verschillende berichten erover. Maar dat lijkt dus over een weekje wel iets aan te komen, begrijp ik?
0: Ja, we zien wel geleidelijk een westelijke stroming. Het is allemaal nog niet erg je van het, om het maar zo te zeggen.
1: Nee.
0: Maar zo af en toe kan er dan volgende week wat regen op een bui vallen. Dus de neerslagkansen nemen toe. Er valt niet veel, maar ja, wat er valt, dat is ook weer mooi meegenomen.
1: Precies, we mogen er ook niet over klagen, want het is broodnodig, Jan. Dat mag duidelijk
0: zeker
1: zijn.
0: Ja.
1: Want ja, dat vroeg ik je dan een uur geleden nog. Het is in Canada, staat er ook weer een hele hoop in de fik, hè, zag ik.
0: Ja, British Columbia, ja.
1: Ja, dat hoorde ik je al even over gisteren bij Marcel. En in Frankrijk is daar hoop gedoe geweest. En dan is het pas half augustus, niet eens eigenlijk. Dus er gaat ook nog wel een tijdje door, of niet?
0: Ja, zeker, zeker. Dat mag je stellen. Ja, Frankrijk is natuurlijk, en dat geldt ook voor Zuidoost-Engeland. Dat is echt een verschrikking qua droogte.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar de bodem, de Franse meteoroloog Serge Jaca, dat is een agrometeoroloog die zich dus bezighoudt met de meteorologie en de landbouw en de consequenties daarvan. Die heeft vorige week een statement gemaakt en die zei van in de eerste 2 meters van de grond in Frankrijk, in grote delen van Frankrijk, niet overal, maar wel in een heel groot deel, zeker in westelijk Frankrijk, zit er maar 17% vocht in de grond.
1: Ja,
0: en de eerste 2 meters.
1: Veel te weinig natuurlijk, ja. Kortom, een beetje water is van harte welkom en daar gaan we rijk als er naar uitkijken met z'n allen.
0: Zeker,
1: goed? Ja. Oké, okay, Jan, dank en tot later.
0: Tot later.
1: Anne, je hebt verkeersinformatie van de ANWB voor het eerst vandaag. Het is rustig op de weg de hele tijd, hè?
2: Ja, heel erg. We hebben ook maar 1 file, hoor. Op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Wel bijna 10 minuten, komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.

0: Soul to Soul met Keep On Moving.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ik heb nog geen caravan aangeboden gekregen.
3: Nee, echt niet?
0: Nee. Oh, er is niemand die zijn caravan aan jou wil verkopen. Nee, dat snap ik ook wel.
3: Nou, dat weet jij helemaal niet.
0: Je bent zo iemand die de hele tijd terugkomt. Die dan de hele tijd zegt, ja, trouwens, het hendeltje van dit kastje zit trouwens ook helemaal niet zo goed vast.
3: Nee. Ik kan gewoon prima zelf maken, hoor. Maar goed, we hebben nog... morgen vraag ik wel, doe ik alweer een oproepje.
0: Oké.
3: Ja, kom wel goed, Pieter.
0: Maar belangrijke zaken, je bent de kou aan het opzoeken, hè?
3: Nou, dat is wel, was wel nodig de afgelopen dagen, inderdaad. Ja. En ik ben nu in IJmuiden aan zee. En er staat een lekker windje. En dat geeft ook een beetje dat koele briesje. Dat is gewoon echt heel erg lekker. En ik ben bij het Bunkermuseum, want daar is de afgelopen dagen... Of de afgelopen week echt lekker druk. En vermoeden zou best wel eens kunnen zijn dat dat dan komt. Omdat je natuurlijk in het bunker, Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is het natuurlijk hartstikke prima toeval op dit moment.
4: Ja.
3: Ja, toch?
4: Best wel aan de koele kant. Maar later op de dag dan denk je van nou, ik zoek ook even de koelte op.
3: Ja, wordt het dan vanzelf weer warmer in zo'n bunker? Ja.
4: Kijk, als je de deur open hebt, dan stroomt de warmte ook naar binnen. Dus
3: ja, dat is waar. Maar is het dan net zoals bij een tent? Ik heb dan een tent en dan is het overdag bloedheet. Ja. Maar dan koelt het door de s'nachts koelt het dan weer heel erg snel af.
4: Het koelt al snel af, want er ligt een dikke laag grond overheen. Dus het wordt niet zo snoeiheet als je schuurtje of je huis.
3: We staan nu op het hoogste punt van het Bunkermuseum. Het is werkelijk indrukwekkend om te zien. Ik zie in de overkant de zee. We lopen nu tussen de duinen eigenlijk. We zien hier de loopgraven. Ja. We zien een van de bunkers, van de vele bunkers. Hè? Want hoeveel bunkers heeft het Bunkermuseum?
4: We hebben er hier zes.
3: Oh ja, zes. Ja. En zijn het dan allemaal van die afweerschut?
4: Nee, dat zijn allemaal slaapvertrekken. En, om te eten en dat soort dingen. Dus een beetje manschapjunkers.
3: Ja, nou, ik dacht bij mezelf, we gaan er eventjes in. Maar dat gaat niet, want dan ben ik gelijk mijn verbinding kwijt. Hè? Want je kan,
4: dan heb je kans dat je de verbinding
3: krijgt. Het zou zonde zijn natuurlijk. Willen we niet hebben.
4: Waarom
3: je
4: niet?
3: En, nu je zegt van de slaapvertrekken. Maar was dat een beetje goed toeven dan hier in de zomer? Want als het dan inderdaad ook zo heet werd.
4: Ja, nou ja, goed. De problemen waren er toen. En die zijn er nu nog steeds.
3: Dus als je geen airco.
4: Nee. Dus als het warm is, dan is het warm. Ja. Dan moet je de koelte gaan opzoeken. En overdag dan hadden die soldaten, die hadden dan ook vrij. Als het werk erop zat. En dan gingen ze ook strand op.
3: Achter de meiden aan?
4: Die mochten hier niet komen.
3: Oh nee, dat is waar natuurlijk inderdaad. Ja.
4: Goed, en als ze wat anders wilden, dan gingen ze de plaats in. Of als ze de vestung uit wilden, dan moest je natuurlijk ook je pas hebben. En dan konden ze wel naar Alem of je kon naar andere plaatsen gaan. Maar...
3: Zullen we eens even door een loopgraaf lopen? Ik ben nog nooit door een loopgraaf gelopen, inderdaad. Het is dus wel drukker. Het is echt druk geweest de laatste tijd.
4: Heel erg druk. Heel
3: waar
4: erg
3: verklaar
4: druk.
3: Je dat dan voor? Is dat toch ook inderdaad even de koelte opzoeken? Want vorige week was ik op vakantie. Peter, ik ga weer een zijstraatje in, heb je het hoor. Was ik op vakantie en toen... ik had het ook warm. En toen zei mijn vrouw, zullen we gaan fietsen? Ik zei, nee. Ik zeg, zullen we een stadje bezoeken? Ik zei, nee. Ik zeg, laten we een museum bezoeken, want daar is airco. Toen dacht ik, dat zou ook een reden kunnen zijn om een bunkermuseum te zoeken.
4: Ja, misschien is dat ook hier de reden geweest. Maar je hebt natuurlijk ook de vakanties waar het allemaal invalt.
3: Ja.
4: Er waren gewoon enorm veel buitenlanders, Engelsen, heel veel Duitsers.
3: Duitsers, die komen kijken wat ze gemaakt hebben.
4: Wat er nog van over is.
3: Wat er nog van over is, zeg maar, inderdaad. Ja.
4: Van opa.
3: Vinden ze dat echt interessant dan? Want het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Kom, we gaan door het loopgraafje.
4: Goed, die mensen die denken er nu ook al heel anders over.
3: Ja, dat
4: door.
3: Is natuurlijk ook zo.
4: Ik bedoel, wat geweest is geweest. En, je moet er ook een keer een punt achter zetten.
3: Nee, dat is ook wel zo. Maar oké, het is toch, hè?
4: Ja, het is wel een beladen iets, maar ja.
3: Stellen ze dan ook andere vragen dan Nederlanders?
4: Ja, ze zijn toch even iets voorzichtiger.
3: Ja. Dat ze weten of het nog hier leeft, ja of nee.
4: Ja, nou, ze weten juist wel dat het hier allemaal vergeven en vergeten.
3: Kom, we gaan nu echt een loopgraaf inlopen. Want dit is dus een van die loopgraven hier bij het Bunkermuseum. Ik voel nu gelijk al dat het wat koeler... Het is echt lekker koel, ja.
4: Het is even wat koeler, dus...
3: Hey, en hier ligt een zakje, wat is dit? Dan moet je even netjes opruimen.
4: Een of andere zwerver of wat dan ook, die laatste spullen weer achter.
3: Want je kan hier gewoon komen, hè?
4: Je kan hier gewoon komen, dat is een beetje jammer.
3: Ja, dus een museum zonder omheining.
4: Ja, zonder omheining. De hekken moeten open blijven, want er is een officieel pad... wat altijd een eeuwig vrij moet blijven voor toeristen... die een ronde aan het wandelen zijn of zo.
3: Hey, wat is dit nou voor een bunker? Want we zijn in IJmuiden. Ik bedoel, het was een Duits de Duitsers hebben dit gemaakt. Dus als de geallieerden kwamen, ja, dan kwamen ze natuurlijk hier aan. Want je zit gelijk aan het water. Ja. Dus het was een heel belangrijk strategisch punt.
4: Ja, dit zijn, ze zijn natuurlijk begonnen met eerst de manschapsbunkers. En aan het eind van de oorlog, dat zijn pas die grote bunkers die je net daar verderop zag leggen.
3: Ja.
4: Die zijn toen pas gebouwd. Dat is in 1944. En in sommige bunkers die waren net aan
3: 1945.
4: Waren ze klaar, vlak voor de oorlog.
3: Ja, en dan zagen ze de schepen aankomen. Of ze zagen bijvoorbeeld de vliegtuigen aankomen. Dan was het heel makkelijk onderscheppen natuurlijk.
4: Het was heel makkelijk onderscheppen. Oh, maar ze konden onderscheppen.
3: Zo klinkt het natuurlijk. Ja. Maar dan keken ze door een gaatje en dan zeiden ze, hey, daar komt er een.
4: Ja,
3: daar komt er een. Dat is ik moet even net doen. Als, ja.
4: Met de hele grote kijkers waren ze natuurlijk in die bunkers aan de gang. En dan waren ze wel op vele kilometers afstand. Er zijn ook nog radars staan in de duinen. Dus ze pikten ze altijd wel op.
3: Het leuke is dat we aan de overkant, we lopen gewoon weer door die loopgraaf heen nu. Het leuke, het is trouwens wel heel smal hier. Het is een metertje breed. En de hoogte van de loopgraaf is denk ik een metertje van 1,70 meter, denk ik.
4: Ja, zoiets, ja.
3: 60 inderdaad. En het loopt nog inderdaad aardig door. Aan de overkant, ik kan net niet over de duinen heen zien, maar daar zien we de snelbootbunker. Dat is een bijzonder ding, hè?
4: Ja, dat is een heel bijzonder ding. Het is ook de grootste bunker die hier in Nederland is. En, maar die was nodig omdat wij hier geen onderzeeërs konden hebben.
3: Omdat de Noordzee is niet diep genoeg?
4: Niet diep genoeg.
3: Nee,
4: 20 meter op het diepste.
3: Ja, bizar. Dat wist ik dus niet. Dat de Noordzee zo niet diep was.
4: Ja, maar goed.
3: Ja, dan heb je dus helemaal niks aan een onderzeeboot.
4: Dan heb je er niks
3: aan. Nee, dan zie je hem vanuit de lucht ook liggen.
4: Ja, en dit werkt ook heel erg goed, heel erg snel.
3: Want daar zaten hele snelle bootjes in.
4: Ja.
3: Voor die tijd dan, hè?
4: Ja. Nou ja, goed. 70 kilometer.
3: Hoofd ik hard. Dus die kon dan ze even snel en dan kwamen ze weer terug.
4: Ja, dan kwamen ze weer terug. Ze beschoten een schip met torpedo. En het was omdraaien en wegwezen.
3: Ja, dan gaan we, wat is dit nu? Oh, dit is weer. Het is wel een doolhof hier.
4: Maar dit is weer van steen.
3: Oh,
4: en waar we net doorheen liepen, dat was allemaal hout.
3: Ja.
4: Dus.
3: Ja. Even, hoe vaak zijn jullie nou open? Want dat is ook een beetje mij onduidelijk.
4: Twee keer in de maand. Dat is de eerste zondag en de derde zondag van de maand.
3: Ja. Zou je in deze periode niet langer open willen zijn? Dat je elke dag gewoon. Want het is natuurlijk hartstikke.
4: Er is wel vraag naar.
3: Ja.
4: Omdat er veel meer cruiseschepen komen. En dan is het ook van of wij meer open willen.
3: Ja.
4: Voor die cruiseschepen.
3: Moet IJmuiden een beetje op de kaart zetten, hè, Peter? Hey, want er is altijd heel veel negativiteit over IJmuiden. Van lelijk en niet om aan te gluren. Ja. En dat, maar als ik hier zo kijk, dat is prachtig.
4: Ja, goed. Het is hier ook prachtig. En
3: ja. Je moet je niet omdraaien. Maar.
4: Nee, maar goed, een jaar en dag dat er al heel veel toeristen hier naartoe komen. Maar ja, goed, daar leeft toch wel heel veel van. We hebben campings, we hebben winkels en noem maar op. Dus die leven er echt wel
3: van. En ik kon nog gratis parkeren.
4: Ja, goed. En van het Bunkermuseum, die moeten het er ook van hebben van de toeristen. Dus,
3: Want het is ook wel een populair uitje aan het worden.
4: Ja.
3: Hey, wat zien we binnen? Want ik kan natuurlijk nu niet naar binnen, maar we zien hier een hele grote stalen deur. Is dit dan ook een deur die er destijds al in zat?
4: Dit zijn ongeveer deuren die erin zaten. Alleen toen waren ze nog even zwaarder, even dikker.
3: Nog zwaarder en dikker, ja?
4: Ja.
3: Daar kwam je echt niet in zonder...
4: Nee.
3: Ja, hoe deed je dat dan? Belde je dan aan? Of hoe doe je dat?
4: Nee, goed.
3: Kloppen?
4: Er waren natuurlijk altijd mensen.
3: Ja, oké. Okay. Dus, dus die deden dan voor je open.
4: En die hadden het gebied wel afgezet.
3: Ja. Hey, wat zie je binnen dan?
4: Nou, binnen zijn er dan... opstellingen van allerlei spullen die gevonden zijn. Of poppen die we aangekleed hebben. En die staan daar met een geweer of wat dan ook.
3: Ja.
4: Dus dat soort dingen allemaal.
3: Ja.
4: En andere bunkers, er staan op zich radarapparatuur. Of kijkers of wat dan ook. Dus er is van alles, er is van alles te zien.
3: En we stonden net boven op een plekje, hè, Peter, samen.
4: Ja.
3: En toen zei jij tegen mij, ik vind hier nog wel eens een gulden of een dingetje.
4: Ja, daar vind je nog wel eens wat. Als het zand even een beetje
3: echt weg. Vroeger.
4: Dus er ligt rommel zat in de grond.
3: Ja, nou, hier begint nu het zonnetje een beetje door te breken op het loopgraaf. En op mijn bolletjes moeten we toch insmeren hier. Dus ik zou zeggen, we gaan de bunker in.
0: Lekker koud, hoor. Ik begrijp het wel.
3: Ja, dat snap ik inderdaad. Hoeveel graden is het dan in zo'n bunker, denk je, Peter?
4: Nou, ja, als het zonnetje de hele tijd erop staat, dan loopt het ook wel op naar 25 graden.
3: Ja, maar met kou een beetje zo.
4: En met kou, ja, dan blijft het altijd wel ruim boven het vorst.
3: Oh, heerlijk. Nou, dat is een natuurlijke airco, Peter. In het Bunkermuseum, met name uit de AC.
0: Hartstikke mooi, dankjewel, Sjoerd.

Martijn en Merk met Morgen wordt fantastisch. Nou, vandaag is ook al best wel lekker hoor, wat mij betreft. Het is 9:04, zometeen tijd voor het nieuws. Maar eerst Paul Simon. Ja, die heeft een heleboel verschillende liedjes gemaakt. Waaronder deze Mother and Child Reunion.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
0: Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
4: Dit was een uittip.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
0: Dit is een uittip.
3: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen... voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
10: Ik ben Joshua uit Heilo.
11: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
12: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
13: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
14: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
15: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In asielzoekerscentra in Noord-Holland is veel vaker geweld de afgelopen jaren. Het zijn meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij onrust. Er zijn ook veel meer asielzoekers de laatste tijd. Op de Schepenlaan in Amsterdam-Noord staat een woning in brand. Betreft hier een woning van een galerijflat. Meldt de brandweer, komt flink van wat rook vrij. En een klassiek rondje hardlopen dit weekend in het Flevopark in Amsterdam, letterlijk in dit geval. Want de hardlopers werden live begeleid door een orkest dat muziek van Beethoven speelde. En of dat een beetje lekker rende, nou, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
20: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
19: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
21: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
19: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Eén file en die staat op de A1 nog steeds van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 5 minuten, komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
29: Goed, het is gelukt.
28: Wat is er gelukt?
29: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
28: Fluitje van een cent dus?
29: Nou, het was wel wat meer dan dat.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: De ontbijttafel. Met Pieter Kok.

0: The Jacksons met Can You Feel It. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op een prachtig mooie maandagochtend. Want hij begint een beetje bewolkt. En dat is ook wel weer eens een lekker toch? Ja, al die zon de hele tijd. Zonnebrillen zouden van opbranden ongeveer. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik lach omdat je zei, zie je iets aan mij? En ik zou moeten zien dat jij enorm bruin geworden was. Maar
1: zie je dat niet?
0: Het is mij niet gelukt tot nu toe. Kan ook het licht zijn hier
1: in de studio. Ik heb helemaal een horloge afdruk, hè?
0: Echt waar? Ja. Moet ik niet zo strak doen. En Frank is erbij voor redactie voor het nieuws.
1: Wil je kijken?
0: Nou ja, het komt nog witter.
1: Ja.
0: Jeetje mij toch.
1: Niet normaal.
2: Dus nou, dit kan inderdaad wel in het nieuws, ja. Ja.
0: Zo. Frank schrijft het eventjes allemaal. Jongens, om het hele vakantieverhaal, want dat weten we nou inmiddels wel. We zijn terug van vakantie. We zijn weer helemaal vol gas begonnen. Maar om dat even af te ronden, wil ik toch nog even afsluiten met hoe mijn vakantie afgesloten is. Namelijk met een Franse bekeuring op de mat.
1: Oh!
0: Altijd in hetzelfde gedonder.
1: Nou, wat heb je gedaan?
0: Nou, ik weet ook dat ik hem kreeg. Ik zou de foto moeten opdragen, want ik denk dat ik er glimlachend op sta.
2: Goed zo. Ja, dat is leuk.
0: Ik reed een afstand tussen het zuiden van Frankrijk en het noorden van Frankrijk.
1: Ja.
0: De vakantie was in twee delen gesplitst. Het eerste deel was in het zuiden, het tweede deel was in het noorden. En er was precies 1000 kilometer rij. En dan ging 980 kilometer helemaal prima.
1: Ja.
0: Maar dat laatste stuk was op een soort binnenweg waar je 80 mocht, wist ik ook. En er reed iemand voor mij 73. Ja, trok niet.
1: Ja.
0: Dus daar wilde ik omheen. En dat deed ik keurig netjes. En die haalde ik in. En toen liet ik de auto een beetje terugzakken. Toen reed ik harder dan 80. Lullen is lullen. En toen dacht ik, hey, een flitskast. En toen dacht ik, oh, ik rijd nog iets hard. Ga ik nu heel hard remmen? Nou, dat is ook mijn eer te na.
2: Ja,
0: dacht
2: ik. Snap ik.
0: Ken je dat gevoel?
2: Ja, dat snap ik heel goed.
0: En toen dacht ik, laat ik dan maar gaan glimlachen.
2: Ja, dus.
0: En dus, toen zei mijn vrouw, na de flits, wat zie jij nou te lachen?
1: Nou, vraag hem ook even voor ons aan. Kunnen we hem hier ophangen?
0: Ja, daar had ik hem moeten aanvechten. Maar ik heb hem gewoon al meteen betaald. Dus dat,
2: hoeveel was het dan?
0: Nou, ik bleek 86 te rijden nog maar. Ja. Dat is bijgesteld naar 81 kilometer per uur.
1: Oké. Okay.
0: €45 toch ook in Frankrijk inmiddels.
1: Oh.
0: Ja, voor 1 kilometer per uur te hard.
2: Maar ja, geen geld. Geen geld van een goede
0: leuke foto. Ja.

0: P1.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, de zomervakantie zit er voor veel mensen alweer op. Ook voor oud-koffietijdpresentatrice Quinty Trustful. Want waar de meeste mensen op vakantie zijn geweest met bijvoorbeeld de tent, een caravan, een camper, koos Quinty een andere vakantievorm voor haar nieuw programma. Koos ze namelijk het ruime sop. En ik heb er aan lijn. Quinty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was de vakantie eigenlijk zelf? Waar ben je geweest? Nog lekker in Spanje gezeten bijvoorbeeld?
2: Ja, we zijn naar Spanje geweest. Dat was heel lekker en heel fijn. Maar daar zijn we natuurlijk best geregeld, omdat we daar een heel lekker plekje hebben. Dus dat voelt gek genoeg. Het is wel...
0: beetje thuis vakantie. Eigenlijk daar.
2: Ja, het is meer thuis.
0: Ja,
2: maar
0: kan
2: dat
0: ik
2: is
0: me
2: hier
0: voorstellen.
2: Gek genoeg vind ik dus Amsterdam heel lekker in augustus
0: ja,
2: ook.
0: Ja, want dan is het niet zo druk ook, hè? Qua, zeg maar...
2: ja, minder
0: studenten.
2: Auto's.
0: Ja.
2: Dat... studenten, noem het maar. Dus dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Ik vind dit heel lekker nu.
0: Ja, maar dan even terug naar je nieuwe programma. Want je hint er een tijdje geleden bij ons al op. Je zei van, ik ga samen met mijn dochter Mo, met Moïse, ga ik iets leuks doen. Wat is dat precies?
2: Nou, wij gaan vanaf 31 oktober presenteren wij Cruise Life. En dat is een programma over cruisen. En wij zijn dus afgelopen week naar Noorwegen geweest. En daar hebben we een prachtige cruise gemaakt door allerlei fjorden heen, langs allerlei steden, Oslo aangedaan. En ja, dat was fantastisch. En daar doen wij dus verslag van. En dat doen we echt een beetje vloggend bijna. We nemen de kijker echt mee in onze beleving.
0: Ja,
2: dus dat
0: eigenlijk ook een beetje. Want het klinkt een beetje stalkerig. Maar Moïse, ik heb er wel een paar keer mogen ontmoeten. Volg ik ook op Instagram. Die zie ik inderdaad wel vaker op zo'n cruiseboot zitten ook volgens mij.
2: Ja, die had het al een keertje. Tenminste, we hebben het al een keer eerder gedaan. En toen hadden ze dat dus ook gezien, dat we dat gedaan hadden. En toen was men zo enthousiast over hetgeen dat wij gepost hadden op onze Instagram.
0: Ja.
2: Dat wij gevraagd werden voor dit programma, wat natuurlijk superleuk is. Dus,
0: ja, te gek.
2: Ja, hoe leuk
0: en dan
2: is
0: samen, met je, samen met je dochter, ja.
2: Ja.
0: Ik weet dat je nogal een familiemens bent.
2: Klopt.
0: Dus dit moet verrukkelijk zijn voor jou.
2: Nou, dat was heel bijzonder. Kan niet anders zeggen. Want natuurlijk, we hebben wel vaker werkdingetjes samen gedaan. We hebben een keertje samen koffietijd gepresenteerd. Toen er iemand ziek was. En we hebben wel eens een avond een film gepresenteerd. En dat soort dingen. Maar gewoon een week lang op pad met een ploeg. Om gewoon heel Noorwegen te filmen. En de cruise. En alle belevingen op het schip. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat anders. Maar het was ontzettend leuk. En een hele fijne ploeg. En heel gezellig met elkaar ook.
0: Was het een grote ploeg? Was dit meteen met 30 man die boot op? Of,
2: Nee, zeker niet. We waren met z'n vijven. Dus dat was reuze gezellig. Inclusief Moïse en ikzelf. Dus dat was eigenlijk heel klein maar fijn. En daardoor ook wel heel prettig werken, vind ik altijd hoor. Want hoe groter de groep, hoe lastiger het vak is. Want iedereen moet verplaatsen. Dat weet je zelf ook. Maar dus dit was top. En het was ook heel leuk. Want daardoor was het ook niet zo'n invasie voor de gasten op het schip zelf. Dus die vonden het eigenlijk alleen maar leuk als we aan het filmen waren. Het was ook niet irritant voor ze.
0: Nee, precies. Dat is ook fijn inderdaad.
2: Ja,
0: dat is
2: top,
0: ja. Oké, ik moet je wel heel eerlijk bekennen. Op een cruiseboot zitten, het is wel een van mijn grootste nachtmerries volgens mij. Heen en weer naar Engeland. Dat zou ik nog wel kunnen doen.
2: En waarom dan?
0: Ja, omdat ik het idee heb dat ik dan vastzit op dat ding en dat ik de hele tijd met andere mensen in een ruimte moet zijn of zo. Kun je wel makkelijk even terugtrekken? Ja, behalve
2: zeker.
0: In je hut natuurlijk. Maar het lijkt me zo druk de hele tijd.
2: Ja, maar dat is ook een beetje... natuurlijk ga je mensen zien, want je zit op een schip met mensen. Maar goed, als je op straat loopt, zie je ook mensen.
0: Ook weer zo.
2: En je kan zeker jezelf terugtrekken. Nou, heel veel verschillende barretjes, restaurants, een hele lekkere gym. Nou, echt met een uitzicht. Nou, Pietje weet natuurlijk, ik hou van sporten.
0: Ja.
2: Dus die gym was echt, en dan had je zo helemaal aan de voorkant. Dus helemaal die ronding van dat schip. En dan zag je dus alleen maar de zee voor je. Nou, en die gym was heel rustig, dus ik zat geregeld.
0: Je was helemaal happy daar.
2: Helemaal happy in de gym. Ja. En ze hebben een spa waar ik ook geregeld zat. En die was ook heerlijk rustig en fijn. En je hebt allerlei barretjes die dan ook rustig zijn. Weet je, je kan de drukte opzoeken, maar je kan het ook echt...
0: Je kunt ook wel even
2: gewoon
0: wat relaxter hebben. Nou ja, nee, misschien weet je me nog wat te overtuigen op deze manier. Maar de gym in op de cruise, dat gaat me wel vrij ver dan hoor. Dat is, ik weet dat je ervan houdt, schat, maar dit is potverdomme.
2: Nee. Maar geloof me, je eet daar zoveel. Het eten is zo insane goed. En net als jij hou ik ook heel erg van eten, dat weet je.
0: Ja.
2: Ik ben zo'n vrouw die heel veel eet. Dus dus dan wil je ook af en toe echt even wel wat doen, hoor. Want
0: er
2: dan
0: moet
2: ben
0: wel
2: je
0: wat eraf natuurlijk.
2: Ja, nee, maar je hebt gewoon het gevoel dat je anders gewoon alleen maar aan het eten bent. Het is zo lekker allemaal.
0: Je zei het 31 oktober komt dit allemaal op televisie.
2: Ja.
0: Waar is dit te zien?
2: RTL4.
0: Kijk eens eventjes. En die hebben jou gewoon gebeld op het moment dat je een Instagram-post had over een cruise. En die bellen jou dan op. Wat ga je hierna voor programma maken? Want je kunt het gewoon op Instagram zetten.
2: Ja, ik moet er nog even over nadenken.
0: Ja, je kunt er eigenlijk maar, wel weer... bijvoorbeeld doe binnenkort een keer een kroegentocht, zou ik zeggen. Dan kun je daar een programma over maken.
2: Hey. Ja, daar ga jij wel mee natuurlijk.
0: Ja, daar ga ik wel mee. En dat sterker nog, gaat het hele team hier mee. Dan heb je geen 5 man, maar heb je meteen 10 man achter je aan.
2: Iedereen, ja. Nee, ik ga nu wel in Bali spieken. Over 5 minuten word ik opgehaald, want ik ga zo meteen weer een aantal winnaars verblijden met een mooie prijs. Ergens in het land, ik vertel me niet waar. Het is wel een stukje rijden, dat mag dan.
0: Oh, jammer. Oké, okay, dus dan sta je niet bij mij op de stoep straks met die envelop. Dat is wel weer even jammer.
2: Vanaf Amsterdam, ja, kan hè.
0: Ja, nou dat zou je niet ver rijden vinden. Maar goed, ik vind het toch spannend.
2: Het is toch spannend, het is toch altijd weer leuk. Dus goed. Ik heb mijn rode shirtje aan, dus ik ga weer aan de slag zo.
0: Cruise Life dus in oktober op televisie.
2: Ja, vanaf 31 oktober.
0: Vind je het leuk om even langs te komen met Mo, anders hier bij de studio? Dat we het even lekker inluiden, het begin van het programma.
2: Nou, dat lijkt me reuze gezellig.
0: Kijk eens eventjes. Laten we dat dan ook eens eventjes gaan regelen. Zorgen wij voor de kassantjes.
2: Ik hoop dat dat lukt.
0: Zou wel weer druk zijn.
2: Nee, maar we gaan het wel even regelen. Ik regel dat wel even met Anne.
0: Ja, precies. Anne doet dit allemaal. Die doet de agenda en dan komen we er wel uit.
2: Anne is fantastisch.
0: Lieve schat, fijn dat we even mochten bellen. Heel veel plezier vandaag natuurlijk met je opnames. En weer heel veel geld uitdelen aan alle mensen in Nederland.
2: Oh, dat is het leukste. Dat we mensen blij maken. Ja.
0: En in de tussentijd jezelf ook een beetje blij gemaakt op de cruise. En dat is dan weer te volgen vanaf 31 oktober. Dank en tot gauw dan, hè.
2: Dank je wel, lieverd. Bye. Hoi.

0: Shane Kane met The Dreams Are Ten A Penny.
1: De ontbijttafel.
2: Ann.
3: Ja, Piet.
2: Zometeen natuurlijk tijd voor het nieuws en weerbericht, dat soort dingen. Maar daarna ook het weggeven van een kaasschaaf.
3: Ja, heb je dat gemist op je
2: vakantie? Is dat nog steeds een beetje een ding of is dat weggeëpt in de afgelopen vier
3: weken? Weggeëpt?
2: Ja, dat mensen
3: niemand
2: niet
3: hem meer wil.
2: Dat kan.
3: Nee.
2: Dat is geen probleem.
3: Heel veel mensen die hem willen.
2: Oh, mooi zo. Gaat het zometeen doen, hoor. Nee.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
5: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
6: Ik ben Ingrid uit Oude Kerk aan de Amstel.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9:30, in de grote keten is het 20 graden.
9: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Na een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur dat ontstond vanochtend rond 8:30 in een woning aan de Schepenlaan, in een appartement. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat al die appartementen in het complex ontruimd moeten worden. Wanneer iedereen weer terug naar huis kan, dat is niet bekend. De brandweer is nog bezig met blussen van de brand en we houden hier op de hoogte van de brand dus in de Schepenlaan in Amsterdam-Noord. In asielzoekerscentra is veel vaker geweld dan afgelopen jaar het geval was. Er zijn meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij die onrust. Vorig jaar was 11% van de volwassenen betrokken bij een incident, tegenover 29% van de minderjarigen. Blijkt allemaal uit cijfers van het COA. Dat komt, zeggen zij, door de toename in asielzoekers. Het zijn er gewoonweg meer, dus zijn er ook meer incidenten, zeggen ze. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat nu bijna beginnen en daarom zijn er volgens studentenvakbond veel nep-advertenties te vinden.
11: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
12: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
10: Nee, dat is een dure grap. De eerste studentensteden, daar wordt vandaag al begonnen met de introductieweek. Noord-Holland had later vakantie, dus begint ook later in Amsterdam nog weinig studenten te zien. Maar bijvoorbeeld in Leiden en Utrecht, daar barst het allemaal alweer los. Een van de zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij in Enkhuizen vorige week is alsnog overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Stedenbroek. 2 mensen zijn intussen aangehouden. Hun rol wordt onderzocht. Het gaat om een 50-jarige en een 20-jarige verdachte, allebei uit Enkhuizen. De 20-jarige verdachte die meldde zich dit weekend bij de politie. De 50-jarige werd eerder al opgepakt. Ja, en dan nog even hardlopen in het Flevo Park, maar dan met live muziek van Beethoven. Zo'n 300 lopers die renden gisteren in Amsterdam 5 kilometer door dat Flevo Park, terwijl de 5e symfonie van Beethoven dus live werd gespeeld. Belangrijke regel voor de run: je moest wel voor de laatste slotnoot binnen zijn.
13: Harder, Patrick, harder!
14: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. 2 werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring,
15: ja. Ja. En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
14: Ja, ik heb geen idee.
10: Nee, ik heb geen idee.
16: Prima. Niet. Ja.
10: Maar het schijnt dus heel goede hardloopmuziek te zijn, die van Beethoven.
16: Oeh.
17: Ik vind ademen tijdens het hardlopen al lastig.
15: Ja, dat is het.
17: Je nagaan als ik ook nog naar muziek moet gaan zitten luisteren. Dat gaat helemaal mis. Toch?
15: Misschien wel makkelijker, omdat je dan niet echt op focust.
17: Ja, hardloopt wel, Anne.
15: Heel erg mee gestopt.
17: Ja?
18: Mee gestopt?
17: Is dat klaar alweer?
15: Dat is wel klaar, ja.
17: Je hebt laatst ook wel nog een fietstocht met je pa gedaan. Ja, een hardlopen deed je ook met je pa. Hij gaat jou wel deze week wel weer een keer bellen. Denk ik.
15: Voor het hardlopen, ja.
17: Hij is wel weer een paar zitten luisteren en hij denkt...
18: Maar dat kan dus, op de beat van Beethoven.
17: Maar hoe doe jij het dan tot nu toe met je ademhaling? Of zit je gewoon te kletsen met je vader de hele tijd?
15: Nou, mijn vader wil wel kletsen altijd. Maar dan zit...
17: Dat red jij net niet.
15: Nee, dat red ik niet. Hij kletst vooral. En ik zeg alleen maar, leuk.
18: Leuk. Nou, moet je hier naar luisteren, want dit was het.
17: Oh, moet je daarop hardlopen? Nou, omdat je bang bent.
18: Ja. Doodsbang. Enzovoort. Wel mooie muziek.
17: Leuk. Ja, prachtige muziek.
18: Ik zou gewoon lekker op een bankje gaan zitten met mijn Walkman op. Meer nieuws in de
17: app. Spelen jullie maar door, jongens.
18: Oh ja, ze spelen live natuurlijk. Nou, ik zou lekker luisteren. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
19: Vanochtend zijn er hoofdzakelijk in het noorden van de provincie wat meer wolkenvelden. Elders laat de zon zich geregeld zien en het blijft nagenoeg overal droog. Vanmiddag, zeker in de loop van de middag, worden de opklaringen breder. Meer zon dus, en dat geldt ook voor vanavond. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 22 tot 23 graden... en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen is het droog, er is veel zon en het wordt zo'n 22 tot 23 graden. In de Noordkap zijn de temperaturen iets lager. Het komt ook door een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.
17: Jan, dankjewel.

0: Jamie Liddell met Another Day.
1: De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, die kaasschaaf is nog wel gewenst, zie ik al. Ik had nog helemaal niet gezegd dat je hem kon winnen en en allemaal mensen het woord kaasschaaf aan het appen.
2: Ja, toch maar proberen vast.
0: Ja, tuurlijk.
2: Snap ik wel.
0: Zeker doen. Hoe werkt het ook weer? Het is tijd om hem te winnen. De enige echte ontbijttafel kaasschaaf. Dat doe je hier exclusief bij de ontbijttafel. En het winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk. Je stuurt de appje naar 088-850-51-52 met het woord kaasschaaf. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Waarom lach je? Ik heb dit al 1000 keer verteld.
2: Ja, de lijst was ik even vergeten.
0: Oh ja. Nou goed, jij neemt op, zegt drie keer achter elkaar kaasschaaf en je wint kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks. Het begin van een nieuw seizoen. Strenge regels, strenge scheidsrechter, alles streng.
2: Ik hoor het, dus je bent strenger teruggekomen van vakantie.
0: Er is één ding wat je respijt geeft, dat is het technisch mankement. En ik bepaal of dat zo is. Oh, ik heb er echt zin in. Gewoon drie keer kaasschaaf zeggen en dan is hij gewoon helemaal van jou. Maar niet eerst je naam, niet eerst goedemorgen, niet allemaal van dat soort sociale dingen. Daar zitten we allemaal niet op te wachten.
2: Je hebt de hele vakantie over nagedacht.
0: Ja, zeker weten. En lekker. Julio Iglesias tot kaasschaaf met Quiereme.
3: Hoy me quieres igual que ayer. Que nada cambiado que

0: Blijf een beetje in de span. Zo lekker warm in je vloeden. Van Julio, sorry, daar hou ik mee op. Julio Iglesias met Quiereme.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaas gaaf.
2: Waarom?
0: Nou, gewoon. Ik wil wel eens hebben. Het is even tijd om serieus te worden, Anne.
2: Oké, okay, Piet.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. En ik ben daar streng en maar medium rechtvaardig in.
2: Oh, serieus?
0: Ja.
2: Is goed. Gaan we?
0: Ja, ik ben klaar voor. Ik hoop de persoon die we bellen ook. Oké, okay, hij gaat over.
3: Kaasgaaf.
0: Is goed! Goed is goed, zo ben ik dan ook wel weer. Met wie spreek ik?
3: Hier spreekt Henk uit Amsterdam.
0: Henk uit Amsterdam, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, Tom, bij tafel kaasgaaf.
3: Ah, geweldig.
0: Dat is helemaal niet zo moeilijk, toch, uiteindelijk?
3: Zeker niet. Het is een makkelijk spelletje.
0: Ja, zat er nog een beetje spanning in bij je of helemaal niks eigenlijk?
3: Jawel, zeker wel. Ik had dit niet verwacht.
0: Nee, nou ja, dat is ook eigenlijk precies het idee natuurlijk van het spel. En ook dat het wel eens misgaat, maar dat heb jij nu verpest eigenlijk, Henk.
3: Ja,
0: dat kan er best overkomen.
3: Nee.
0: Waar komt hij te liggen bij jou, de kaasgaaf?
3: In de keukenlaag.
0: Ah ja, daar ligt hij ook het liefst. Ik moet wel zeggen trouwens, het kan een klein beetje rauw op het dak vallen van iedereen. Ik heb die van mij natuurlijk heel intensief in gebruik, dat mag duidelijk zijn. Maar ik heb het idee dat het logo... Ik zou hem niet elke keer in de vaatwasser doen, laat ik het zo zeggen.
2: Hoezo?
0: Henk?
3: Nee, dat ga ik ook zeker niet doen, want die heb ik niet.
0: Nee, perfect. Nou, dan blijft hij de rest van je leven goed. Dat is
3: zeker.
0: Even een mazzeltje.
3: En
0: die gelukkig
3: kan de duim sparen.
0: Ja, nou dat scheelt ook weer inderdaad. Ik wens je er heel veel plezier mee en wens hem heel veel succes in je keukenla.
3: Zeker, hartelijk dank en een mooie uitzending nog.

0: Lois Lane met Fortune Fairy Tale. En de fairy tale tegenover mij is natuurlijk Bart Slim zelf. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat fijn om dit team weer in zijn oorspronkelijke bezetting samen te zien. Het is een soort reunieconcert.
0: Ja, zo voelde het wel een beetje.
1: Ik
0: voor onszelf ook, hoor.
1: Alsof je dat, they put the band back together.
0: Ja, nee, het was heel fijn om hier gewoon weer gezellig met ze... Nou, ik mag ook wel zeggen vieren, want Sjoerd was er natuurlijk ook weer bij vanochtend. Ja, heerlijk. Heerlijk dit fijn thuiskomen zo naar de vakantie.
1: Nou, welkom terug.
0: Dankjewel. Wat ga je doen vandaag?
1: Lekkere muziek draaien. De Rolling Stones komen langs. Honky Tonk Woman. Miles Smith en Niall Horan ga ik ook nog draaien. Drive Safe. Vorig jaar deed ik met enige regelmaat een bakkie met Thijs Overgoor uit Monnikendam. Telstar-fan.
0: Ja.
1: Allemaal met in het achterhoofd dat ene jaar van Telstar in de Eredivisie. Nou, kijk waar we staan.
0: En kijk wat er dit weekend weer gebeurt.
1: Ik bedoel maar. Dus we hebben besloten om daar maar gewoon mee door te gaan.
0: Lijkt me verstandig.
1: Dus straks eens even bellen met Thijs.
0: Zo meteen horen in Bart Slim en zijn Goedemorgen naar Queen.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik?
2: De meester.
1: De meester. Nee, dat is niet goed helaas.
0: Hint 2.
1: Ik word helaas nogal eens genegeerd.
3: Dat lijkt mij een verkeersbord.
0: Oh!
1: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
16: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
17: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
18: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
19: Thuis in heel
6: Het is 10:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In asielzoekerscentra is veel vaker geweld dan de afgelopen jaren. Er zijn meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen ze bij het COA. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij de onrust. Het is op zich niet gek, zegt de COA, want er zijn ook veel meer asielzoekers. Dus is de kans op onrust ook groter. Op de Schepenlaan in Amsterdam-Noord is een flat ontruimd na een brand in een van de appartementen. Het vuur is intussen wel onder controle. En een klassiek rondje hardlopen dit weekend in het Flevopark in Amsterdam, letterlijk in dit geval. Want de hardlopers werden live begeleid door een orkest dat muziek van Beethoven speelde. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, van al die wegwerkzaamheden waar we mee te maken hadden de afgelopen tijd is er nog eentje over. En die speelt zich af op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Muidenberg. En dat duurt nog tot 17 augustus aanstaande, weet je dus nog. En de andere melding betreft het treinverkeer. Tussen Haarlem en Voorhout rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een beschadigd viaduct.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: Ja, handjes op 10 over 10 met Miles Smith en Niall Horan. You're the Drive Safe. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH. Het is het begin van weer een nieuwe week. Week 32 tikken we aan. En de tropische temperaturen ook, volgens mij. Ja, het wordt volgens mij weer een prima weekje wat dat betreft. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Dat van mij was wel oké. Eigenlijk ja, zat wel weer redelijk vol. Beetje gesport. Oh ja, ik heb gisteren mijn platenkast dus opgeruimd. Want ik heb nogal eens de neiging om dan plaatjes te draaien en al... Pleur je zo over al die binnenhoezen en die hoezen en die LP's neer. En dat ging mij een beetje tegenstaan. Dus ik dacht, ik ga er eens even mee aan de slag. Nou, voor je het weet, ben je een uur verder. Maar het staat allemaal weer keurig netjes. En daar word ik toch ook altijd wel heel erg blij van. Zondag, gisteren, nog even heel vroeg een duik in zee genomen. Ik lag nog voor 8:00 al bij Parnassia te dobberen. Dat was magisch. Goed, wat ga ik doen de komende uren? Nou, jou weer verwennen met de lekkerste muziek. Dat is toch een beetje de core business van dit programma. Muziek is weer prima puik en picobello. Het nieuws uit onze regio is actueel, heet van de naald, vers van de pers. En tot je gebracht tot niemand minder dan Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat fijn om weer samen met jou in één ruimte te mogen.
1: Nou, dat is lang geleden.
0: Vertoeven. Ja, man, dat is echt lang geleden.
1: Maandje, denk ik, want jij was volgens mij iets eerder weg dan...
0: Ja, we gingen net even... Nou, de laatste keer dat we elkaar voor soort van spraken... zat ik in Castricum en jij hier. Nou, dat was al een soort hello, goodbye-achtige toestand.
1: Nou, dat voelde al zo ver weg.
0: Voelde als een
1: soort... Hij stond met je voetjes in de branding.
0: Ja, man, dat was fijn. Ik ben daarna nog een paar keer teruggegaan.
1: Dat snap ik wel, ja.
0: Echt fijn toeven daar. Dus. Maar dan hebben we het over 4 weken geleden inderdaad.
1: Man, wat vliegt de tijd.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Wat fijn je weer te zien.
0: Ja, insgelijks, Frank. Welkom terug. En lekker, man. We gaan er een lekkere show van maken. Jan Visser, die weet of dat wat ik dat net zei... over die tropische temperaturen ook echt een beetje klopt. Straks is allebei zo rond 11:30, Frank en Jan. En dan doe ik straks ook weer een bakkie. Vandaag dus met Thijs Overgoor uit Monnikendam. Ja, de competitie is weer begonnen. En wat weinig mensen toch voor mogelijk hielden... is dus toch gebeurd. Hè. Telstar heeft zich gehandhaafd. En vorig jaar belde ik dus regelmatig met Thijs... om het over zijn clubje te hebben en hoe die, nou ja, die toch die bijzondere aanhang van de Witte Leeuwen dat afgelopen seizoen beleefde en meemaakte. En daar gaan we maar gewoon mee door. Straks is een bakje met Thijs, maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12:00. Straks Bluff en Dansen aan Zee. Eerst Aretha Franklin en R-E-C-P-E-T-E. Ja, dat is Aretha Franklin met dyslexie. En net als voor alle toeschouwers en deelnemers aan de Westfriese Dorpenomloop, die dit weekend voor het eerst in 17 jaar werd gehouden, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Thijs Hovengoor uit Monnikendam, goedemorgen.
2: Hey Bart, goedemorgen.
1: Ja, sterk zwart en een beetje suiker, dat heb ik onthouden.
2: Dat vind ik wel netjes van je, hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb stiekem aantekeningen gemaakt natuurlijk, hè, het afgelopen jaar. Hey Thijs, fijn om je weer even aan de lijn te hebben. Ja, vorig jaar deden we met enige regelmaat een bakkie. En blikten we een beetje terug of vooruit op de prestaties van jouw clubje Telstar. Als daar aanleiding toe was, hè, dat is eigenlijk een beetje wat we hadden afgesproken.
2: We dachten dat gewoon een pakje doen.
1: Ja, die aanleiding was er meer dan genoeg het afgelopen seizoen. Ja, nu je een beetje de zomervakantie eroverheen is geweest. Hoe kijk jij zelf eigenlijk terug op dat afgelopen voetbalseizoen?
2: Nou, het is eigenlijk... je merkt aan andere mensen dat het toch wel heel bijzonder was.
1: Ja.
2: En je ziet bijvoorbeeld aan het aantal Telstar-shirtjes wat je in de zomer ziet... merk je dat het toch wel bijzonder was. En hoe mensen reageren als je een trainingsjurkje aan hebt of zo. Vroeger werd je uitgelachen en nu gaat iedereen toch nog steeds praatjes met je maken. Ja. Iedereen is eigenlijk verbaasd over wat daar gebeurd is.
1: Ja.
2: Nou, en ik eigenlijk ook nog steeds wel.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, laten we eerlijk zijn, Thijs. Toch eigenlijk bijna niemand had toch gedacht dat... He, de insteek het vorig jaar was een beetje, dat zag je ook in alle berichtgevingen en dergelijke, van nou, dat ene jaar van Telstar in de Eredivisie. Maar kijk hoe je dat gedaan hebt, man. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè?
2: Ja, echt. Ik begon er op een gegeven moment wel een beetje in te geloven dat we wel puntjes haalden, zeg maar. Ja. Maar ook met de manier waarop ze voetbalden, vond ik ook gewoon hartstikke leuk om te zien. En weinig gestolen, hè? Weinig echt geluk gehad of zo.
1: Ja.
2: Dus op een gegeven moment moet je het gaan hebben over dat ze daadwerkelijk wel iets goed deden in plaats van dat het mee zat.
1: Het is goed dat je dat nog even aanstipt. Het is absoluut geen... er valt gewoon niks op af te dingen. Jullie hebben eerlijk met prachtig spel. En door het winnen van de latere kampioen twee keer hebben jullie dat gewoon gepresteerd. Dat komende seizoen dan, Thijs. Hoe ga je dan met hetzelfde verwachtingspatroon erin? Of denk je van nou... toch een beetje... vind ik lastig inschatten.
2: Ik ook. En heel eerlijk, denk ik er nu al anders over dan vorige week. Ik dacht tot een week of twee geleden... en als ik met andere Telstar makkers erover had... Nou, we moeten nog maar eens zien hoe dit gaat lopen. Want we hebben heel veel... vertrouwen in ons vorige trainer gehad. En wij denken dat hij een echt aanzienlijk aandeel heeft gehad in het succes de afgelopen 2-3 jaar.
1: Ja,
2: die is weg. Dus ga dat dan maar eens opvullen.
1: Ja.
2: En wij denken wel, en ik ook, dat hij dat vooral gedaan heeft met keihard werken, met duidelijke afspraken. En als je daaraan houdt en je doet het allemaal voor 110%, misschien dat je dan redt.
1: Ja.
2: Dat is vorig jaar gelukt.
1: Ja.
2: Dus ik dacht eigenlijk, er zijn een paar jongens weg natuurlijk... en er komen een paar jongens bij waarvan je nog nooit gehoord hebt. Dus dan denk je, ik weet het niet, dit wordt heel moeilijk.
1: Ja.
2: Maar wat ik veilig zag, zaterdag...
1: Ja,
2: dat gaf toch wel weer hoop voor de toekomst, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik wou dat zeggen, jullie seizoen begint werkelijk voortreffelijk. Door even te winnen van NEC, toch ook een van de verrassingen afgelopen seizoen. Dat hadden ook weer niet heel veel mensen zien aankomen, denk ik.
2: Nee, ik zeker niet. Want ik moet zeggen, ik zat te kijken naar NEC in de voorronde van de Champions League. Ik vond dat gewoon uitstekend. Ja. Ik dacht, dat wordt een ramp zaterdag. en ik hoopte, ik zal eerlijk zijn, ik hoopte op een hele vervelende 0-0. Ja. Dat we konden zeggen, nou, we hebben een puntje gestolen.
1: Ja, precies. Ja,
2: maar als je dan binnen 30 seconden voorstaat, dan ga je toch anders op je stoel zitten.
1: Ja. Moet je nagaan. En jullie competitie begonnen met een uitwedstrijd. Dus bijvoorbeeld het echte Telstar-gevoel daar op Schoneberg, dat is natuurlijk komend weekend gaat dat pas gebeuren.
2: Ja. En op vrijdag, dus dat is fantastisch. Hè? Ja. Want we houden van de vrijdag.
1: Ja, precies. Dus de voortekenen zijn goed, Thijs. Tot slot, we hebben het er vorig jaar regelmatig over gehad... of afgelopen seizoen, hè, hoe belangrijk het is... dat de ziel en het karakter van Telstar behouden blijven. Ondanks de successen. Hè? Wat zegt jouw gevoel daarover nu?
2: Nou, het is een enorm monster aan het worden, in de positieve zin. Afgelopen week was er in Zandpoort en IJmuiden, was een feestweek. Nou, als je op Facebook filmpjes ziet van wat er allemaal in feesttenten gebeurt... op het moment dat Telstar scoort, dan lijkt het wel een WK-finale. maar het blijft nog steeds allemaal heel vrolijk en sympathiek en positief. En zolang we dat kunnen houden, dan ben ik helemaal tevreden.
1: Ja. Nou, laat dat ons het leidmotief worden dan het komende seizoen, Thijs. En dan moet het allemaal goed komen. Fijn om je weer even gesproken te hebben, Thijs. Neem je koffie lekker mee. De competitie is begonnen. We spreken elkaar heel snel weer.
2: Als wij vrijdag een puntje pakken, hè?
1: Ja.
2: Dan staan we gewoon zelfstandig bovenaan in de Eredivisie, hè?
1: Ik spreek je volgende week maandag, Thijs.
2: Oké, bye.
1: Goedjes. Hoi.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
10: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
11: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 22:30. In Assen-Delft is het 21 graden. En het doet me een groot plezier om te mogen zeggen. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Na een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur ontstond vanochtend rond 20:30 in een appartement aan de Schepenlaan, daar in Noord dus. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat alle appartementen in het complex ontruimd moesten worden. Wanneer iedereen weer terug naar huis kan, dat is nog niet bekend. De brandweer is inmiddels wel klaar met blussen van de brand. Het vuur is onder controle. Ze moesten alles nog ventileren in het gebouw en dan kunnen de meeste buren waarschijnlijk wel weer terug naar huis. Het appartement waar het vuur woedde, dat is verwoest door de brand. In asielzoekerscentra is veel vaker geweld dan afgelopen jaren. Er zijn veel meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij die onrust. Vorig jaar was 11% van de volwassen bewoners in een AZC betrokken bij een incident. Tegenover 29% van minderjarigen, dat is fors meer dus. Door de toename in asielzoekers is het aantal incidenten gestegen, zeggen ze bij het COA. Ze zijn dus niet verrast door de cijfers. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat weer bijna beginnen. Maar volgens de studentenvakbond zijn er veel nep-advertenties in omloop.
15: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
16: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
14: Ja, zo beginnen aan je studie is natuurlijk flink balen. Even opletten dus. De eerste studentensteden die beginnen vandaag alweer aan de introweek. Het zijn vooral Leiden, Utrecht en Groningen. In Noord-Holland valt het nog mee. Hebben we nog eventjes vakantie, ook de universiteiten. En een van de zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij in Enkhuizen vorige week is alsnog overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek. 2 mensen zijn aangehouden, hun rol wordt onderzocht. Het gaat om 2 mannen, 1 van 50 en 1 van 20 jaar, allebei uit Enkhuizen. De 20-jarige man die meldde zichzelf uiteindelijk bij de politie dit weekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Even wat klassieke muziek doen, van Beethoven om precies te zijn. Want dat blijkt dus heel erg lekkere muziek te zijn om op hard te lopen, zeggen kenners. Nou, zo'n 300 lopers die deden dat gisteren in het Amsterdamse Flevo Park. Terwijl de 5e symfonie van Beethoven live gespeeld werd, renden ze dus een rondje door het park. Nou, 5 kilometer was 1 regel, wel voor de laatste toon binnen zijn.
17: Harder, Petje! Harder!
12: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. Twee werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring, ja.
17: Ja. En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
12: Ja, ik heb geen idee.
18: Ja, heb je dat weer.
13: Ja, die laatste spreker trouwens, want ik had, ik had filmpjes zitten kijken... is onze collega Wietse de Jager, hè, radiomaker.
19: Oh, ja, die had geen idee.
13: Nee, die had geen idee. En ik had het idee dat degene die hem interviewde geen idee had dat Wietse de Jager was.
19: Dat is eigenlijk het leukste. Ik trouwens ook niet.
13: Ja, maar ik zag Bill en Dick Verrek, die deed dus ook mee aan het... ja, leuk bedacht, hè, inderdaad.
19: Nou, Wietse, als je geen idee had, dit was de muziek.
18: Ja, ik ken hem allemaal.
13: Ja, en meteen zin om eraan hardlopen.
19: Precies.
13: Oké, okay, en voor een triviantje dan nog even, Frank. Wat was ook weer bijzonder aan de componist Beethoven?
19: Nou, dat, die werd doof.
13: Juist!
19: Ja, dat is vreselijk.
13: Kan je nagaan wat een mooie muziek die had gemaakt als hij gewoon gehoord had. Hè? Ja. Dit soort een beetje voor de hand liggende...
19: Ja, hè? Nee, dit soort...
13: Jij en ik ook kunnen bedenken, toch?
19: Dit, ja, dit kent iedereen, toch? Ik bedoel, ja, dat kan ook iedereen. Ach ja, wat een muziek.
13: Niet te geloven.
19: Schitterend. Meer mooie muziek en nieuws en weet ik het allemaal. Vind je allemaal in de app of op nanieuws.nl.
20: Thanks, Frank.
13: Jan Visser, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Bart.
13: Nou, volgens mij wordt het toch wel weer een week die we als tropisch zouden kunnen omschrijven deze week, toch?
21: Ja, dan het accent op donderdag, vrijdag, hoor.
13: Ja, precies.
21: Dus zeker wat onze provincie betreft is er de komende dagen, inclusief vandaag, betrekkelijk weinig aan de hand. En dat is natuurlijk eigenlijk het beste bericht, het fijnste bericht, want die tropische temperaturen, die kunnen menigeen wel gestolen worden.
13: Ja.
21: En dat is gelukkig zeker vandaag niet aan de orde. We hebben te maken met de passage van een zwak koufront. Voor het front uit is het nu nog zo'n 23 graden. Er kan nog iets bij komen. Maar later vandaag, aan het einde van de ochtend en begin van de middag passeert het front en dan zien we de temperatuur wel ietsje zakken. Maar het blijft wel boven de 20 graden, dat wel. Verder was er vanochtend al wat neerslagactiviteit in het Waddengebied. Dat is weer weggetrokken, maar er zitten nu weer wat buitjes samenhangend met dat front ter hoogte van Texel. En die trekken dus het Waddengebied binnen. Misschien dat er nog een enkel buitje overblijft voor de Noordkop. Maar voor de rest blijft het droog met nu veel zon nog, maar geleidelijk dus wat meer bewolking. En in de loop van de middag dan verdwijnen de wolken weer achter het front. En dan is het weer tamelijk zonnig. De wind die is nu noord tot noordwest en zwak tot matig. Die neemt nog iets toe en waait hoofdzakelijk uit het noordwesten. Morgen arriveert boven de Noordzee een nieuw hoge drukgebied. Het is dan droog, er is veel zon en de temperatuur... Ja, we zitten nog in de polaire lucht, dus de temperaturen blijven wat aan de lage kant. Ja, laag, wat is laag? Helemaal niet laag eigenlijk.
13: Nee.
21: Maar aangenaam, zeg maar. 22 tot 23 graden op de meeste plaatsen. In de Noordkop iets lager. Dus eigenlijk prima weer dus, hè?
13: Ja.
21: En een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Woensdag wordt het warmer, dan gaat het hoge drukgebied via Denemarken naar de Oostzee. En wordt de stroming aflandig. Betekent dat de temperatuur weer oploopt tot boven 25 graden, maar geen 30.
13: Okay.
21: Donderdag en vrijdag is dat echter wel het geval. Dan wordt het toch op veel plaatsen zo'n 32 tot 33 graden weer. Dus het is weer even afzien. En in het zuidoosten van het land zelfs 35, 36 graden. Houdt me niet op dus. En pas in het weekend, dan zien we... zaterdag is het nog warm, hoor, overigens. Maar dan begint het toch al wat te veranderen. En vanaf zondag daalt de temperatuur enkele graden. Beneden de 25 dan, waarschijnlijk in het grootste deel van de provincie. En bovendien neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Van tijd tot tijd passeert er volgende week een storing, een zwakke storing... met een verhoogde neerslagkans. Het is nog niet echt dat je zegt van jongens, nou pakken we de droogte aan... Maar er komt wel wat nattigheid dus.
13: Ja, dat is dan die in ieder geval even die bekende druppel op de gloeiende platen volgende week.
21: Ja, nou ja, maar iedere druppel is welkom. Hè, want in de natuur zie je vaak zelfs bij dauw dat het 's morgens dus op die planten en bloemen dat het alweer wat vocht geeft.
13: Ja, ja.
21: En dat het alweer een beetje kan opleven.
13: Nou, we snakken er met z'n allen naar. En vooral de natuur, hè, natuurlijk.
21: Ja, zeker.
13: Een beetje hemelwater. Oké, Jan, dankjewel voor nu. En over een uur dan horen we weer.
21: Ja hoor.

Kylie Minogue hoor je met Spinning Around. En dit waren natuurlijk de Beatles. Ja, John Lennon was de enige Beatle die de harmonica beheerste. En dus is hij te horen op dit Love Me Do. En nog op 15 andere liedjes van de Beatles waarop een mondharmonica te horen is. Ja, als je de enige bent in de band die het kan, ja, dan word je dus regelmatig gevraagd. 16 liedjes dus in totaal van de Beatles. Voorzien van één.

mondharmonica, gespeeld door John Lennon. Hey, straks in Goedemorgen. De beste die we ooit hebben gehad, hè? André Hazes en Bloed en Zweet en Tranen. Eerst als wat. Ja, dat is geen vraag. Dat is een band. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. In Goedemorgen is dit Don't Turn Around.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Als Ajax volgend weekend zijn eerste thuiswedstrijd speelt, dan zal deze absolute klassieker natuurlijk weer door de Johan Cruijff Arena schallen. Samen met de Three Little Birds natuurlijk, hè, van Bob Marley. Het liedje wat ze altijd in de rust draaien. En de Ajax-mars, vanzelfsprekend. Een beetje de playlist van die club uit Amsterdam. Later deze week ga ik het hier in Goedemorgen trouwens nog uitgebreid over die arena hebben. Want ja, dat stadion dat viert een feestje en er is een bijzonder boek verschenen. Althans, dat verschijnt aanstaande vrijdag. Over de arena, later dus in Goedemorgen. Dit is Brian Ferry.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT. Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
6: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
8: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
11: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Michael uit Amsterdam.
13: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
14: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op de Schepenlaan in Amsterdam-Noord is vanochtend een flat ontruimd. Dat moest gebeuren na een brand in een van de appartementen daar. Buren moesten allemaal de straat op, maar het vuur is intussen onder controle. In asielzoekerscentra, AZC's, is veel vaker geweld dan de afgelopen jaren het geval was. Er zijn veel meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners. Komt vooral omdat er meer asielzoekers zijn, dus ook de kans op incidenten een stuk groter is. En een klassiek rondje hardlopen dit weekend in het Flevopark in Amsterdam. Want daar werden de hardlopers begeleid door de Vijfde van Beethoven. Live en wel door een heus orkest. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt de Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantelzorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
27: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.

0: Hey, goedemorgen Bart. Ik heb zoetjes meegenomen.
1: Oh, goedemorgen.
2: Ja, hoi. Goedemorgen Bart.
1: Koffie, dubbel suiker en melk.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Een lekker bakje met wat havermelk.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart.

0: Alex Warren. En Passenger. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Hey. Zijn we weer. Uurtje 2 van deze Goedemorgen van de Maandag. En dat uurtje begon dus met Amy Stewart en Knock on Wood. En dit uur nog muziek van Jackie Graham onder andere en de Brothers Johnson. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. En wie weet is het winnen van een klein maar fijn prijsje ook op deze maandag wel weer een spreekwoordelijk fluitje van een cent. Want ik heb weer een liedje ingefloten. De melodie dit keer, zeg ik dat goed? Ja, de melodie van een heel bekend Nederlands liedje. En als je het herkent, onmiddellijk die telefoon pakken en bellen. Ja, en dan is de uitdaging, de vraag is altijd, geef je me gewoon het liedje, de titel en de uitvoerende artiest. Ja, dat kan. Maar dan is het wel een heel bescheiden prijsje. Maar als je het aandurft om samen met mij te neurien of te fluiten of te zingen, ja, dan breiden we het prijspakket een beetje uit, hè. Gaat er een iets meer gevulde envelop jouw kant op. En dat levert altijd een beetje chaotische tafereel op. En dat vind ik altijd wel leuk. Een beetje ontregelende radio. Ja, toch? Dat allemaal op deze maandag. Het is 10 augustus en op nhnieuws.nl dat verhaal. Ja, daar hoorde je Frank net ook al even over. Dat bijzondere hardloop-evenement gisteren in het Flevo Park in Amsterdam. Een wedstrijd over 5 kilometer. Terwijl tegelijkertijd de 5e symfonie van Beethoven werd gespeeld. En je moest voor de laatste noot binnen zijn.
2: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. Twee werelden waar ik van hou.
3: Ik denk dat ik een beetje rustig ga lopen en vooral van de muziek ga genieten.
2: Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring, ja. Ja.
4: En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
2: Ja, ik heb geen idee.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Easy peasy lemon squeezy, toch? Welk liedje floot ik hier? Weet je het antwoord? Onmiddellijk bellen 088 850 5152.
1: Fluitje van de Cent.

0: Fluitje van een cent.
1: Ja, dat was even een snel schakelmomentje. Ja, je laat dan die opdracht horen. En er kwam er ook nog iemand in de studio hier binnenlopen die ik lang niet had gezien. Dus ik snel hier weglopen, iemand knuffelen. En ondertussen zag ik dat telefoonscherm oplichten werkelijk. De ene na de ander belde met een goede oplossing. John onder andere en Rinette en ook Tera belden. Allemaal goed. Heb ik ook nog een heel zootje appers. Ga ik ook even snel langslopen. Heel misschien sla ik er eentje of twee over. Maar dat is dan niet zo bedoeld. Hè. Frank heeft het bij het rechte eind. Geldt ook voor Margriet. Dit is, je moet dan even snel aanklikken. Dit is Yvonne. Heeft hij het goed eigenlijk? Ja, hartstikke goed. Jos heeft het soort van goed. Ja, ik doe vandaag niet zo heel erg moeilijk om de titel. Want jullie hebben dan een bepaald antwoord wat dan heel erg slaat op wat ik float. Jolanda bijvoorbeeld. Maar de titel is dan net even anders. Maar goed, nogmaals, ik doe niet zo heel erg moeilijk. Ik vind het wel leuk als degene die dan belt ook even meedoet en meefluit of meeneuriet. Dus ik ga dat eens even vragen aan Connie. Connie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het, Connie? Jij zit in de auto, geloof ik, hè?
2: Ja, ik zit in de auto, ja, klopt.
1: En normaal gesproken, waar woon je in Noord-Holland? Als je dat prijs wil geven?
2: Ik
1: kan ons oog. Oké. Hey, jij zit lekker in de auto naar de radio te luisteren. Eigenlijk de beste plek, hè, om naar de radio te luisteren.
2: Zeker.
1: Ja, weet je wat mijn favoriete radiomomentjes altijd zijn? Midden in de nacht. En dan zo, als je van een concert terugrijdt of zo.
2: Ach.
1: Ja, en dan zo weer na 12 en dan zo die radio aan. Man. Heerlijk. Hey, jij hoorde mij een liedje fluiten. Een heel bekend liedje van Vaderlandse Bodem. Toen belde jij en jij gaf mij net al even titel en uitvoerende artiest. Nou, dat kan jou een heel klein prijsje opleveren. Maar als wij nou eens met z'n tweeën een poging doen om mee te fluiten, neurieën, zingen met de oplossing, dan kunnen we het prijzenpakket een beetje uitbreiden. Durf je dat aan, Connie?
2: Ja, zeker.
1: Nou, dan zit er natuurlijk altijd een beetje vertraging op de lijn. Dus dat wordt chaos troef. Maar chaos, chaos op de radio is het leukste wat er is. Ik ga aftellen, Connie, en dan komt hij in 3, 2, 1.

0: maar nu dat is dat verleden tijd.
1: Nou, nog even voor de volledigheid, voor de hele strenge jury. Liedje en uitvoerende artiest?
2: Roep de Nijs met Ritme van de Regen.
1: Ja, hartstikke goed. En een extra pluim, Gornie, want jij had inderdaad de titel goed. Heel veel mensen zeggen dan, zachtjes stikt de regen tegen het zonnegaan.
2: Ja, ja, ja.
1: Nee. Maar jij hebt het helemaal goed. Ritme van de Regen is de officiële titel. Het levert jou een klein maar fijn prijsje op. Gefeliciteerd.
2: Helemaal leuk.
1: Dankjewel.
2: Hij
1: komt eraan. Heb even geduld. Vrijdag gaat hij de deur uit.
2: Is goed.
1: Oké, handjes aan het stuur.
2: Bedankt.
1: En behouden vaart. Groetjes. Hoi. Heerlijk toch? Beetje chaos op de radio. Ik hou ervan. Goed, dit zijn de Mavericks in Goeiemorgen. Dan luisteren we naar Tot aan het nieuws van 11:30 met Frankie Boer. En een weerupdate van Jan Visser. Dit is Dance the Night Away. Goeiemorgen.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
14: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
15: Ik ben Rob uit Heilo.
16: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
17: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 11:30. In Driemond is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Na een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur ontstond vanochtend rond 8:30 daar in een appartement aan de Schepenlaan. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat alle appartementen in het complex dus ontruimd moesten worden. Wanneer iedereen weer terug kan naar huis, dat is niet bekend. De brand is al wel een tijd weer onder controle. Buren stonden lange tijd op straat daar in Amsterdam-Noord. In asielzoekerscentra is veel vaker geweld dan afgelopen jaren. Het neemt dus toe. Er zijn veel meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzies, zeggen kenners althans. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken bij onrust. Vorig jaar was 11% van de volwassen bewoners in een AZC betrokken bij een incident, tegenover 30% bijna van de minderjarigen. Nou, zegt het COA, dat is op zich niet heel opvallend, want er zijn veel meer asielzoekers, dus daarom neemt het aantal incidenten ook toe. De toename bij jongeren wijten ze vooral aan de onrustige fase in hun leven. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat weer bijna beginnen. Daarom zijn er volgens de studentenvakbond veel nep-advertenties in omloop.
21: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
22: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. Studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
20: Nou, je gaat dus flink in de papieren lopen wat dat betreft. In Noord-Holland gaat het studiejaar overigens nog niet meteen van start. Dat duurt nog even, hier is nog vakantie. Andere studentensteden, daar duiken de studenten ook weer op in het stadse leven daar. Een van de zwaar gewonde slachtoffers van de steekpartij in Enkhuizen vorige week is alsnog overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Stedenbroek, de gemeente. 2 mensen zijn daarvoor aangehouden, hun rol wordt onderzocht. Het gaat dus om een 50-jarige en een 20-jarige man uit Enkhuizen. De 50-jarige man die als verdachte werd aangehouden, die werd donderdag al opgepakt toen die ruzie was. 20-jarige man meldde zich dit weekend bij de politie. Ja, en dit jaar, dat is de andere kant van de hittemedaille, lijkt een topjaar te worden voor de Noord-Hollandse wijn. Wijnmakers uit Wognum zien het warme weer daarom altijd graag komen. Deze wijnverbouwer Siem is niet alleen blij voor zichzelf, maar ook voor alle wijnbouwers in Nederland.
1: Voor de hele wijnbouw in Nederland is het natuurlijk een prachtig jaar door al het mooie weer. Het is heel constant en je hoeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is echt een jaar zoals dat in Frankrijk en Italië is.
20: Ja, dat is dan ook meteen een beetje een probleem natuurlijk. Hè?
2: Ja.
20: Dat is niet de bedoeling.
2: Nee, het is een beetje een, noem je dat, een dubbele entendre. Hè? Dus met een beetje een dubbel, twee zijden van de medaille, wat je net al zei.
20: Ja,
2: dat je, two sides of a coin.
20: Precies, als je een wijnliefhebber bent.
2: Ja.
20: Ja, je ziet, we missen een beetje de heuvels hier, hè?
2: Ja, precies. En een beetje dat leisteen ook, hè? Van die witte, dan weerkaatst dat licht goed, heb ik al eens laten vertellen. En
20: dan, Ja, dan goed. Dan Maar wie weet wonen we in de toekomstige...
2: Een Château de Boer.
20: Nou, of een Château Slim. Nou,
2: of een Château Slim, of een Château Migraine.
20: Ja, nee, wie ben zuur? Ik krijg er wel hoofdpijn van. Meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
2: Ja. Dankjewel, Frank. Het weer dan, Jan Visser.
15: Vanochtend en aan het begin van de middag is er in het noorden van de provincie een kleine kans op een buitje. Elders blijft het droog, met naast zonneschijn ook bewolking. In de loop van de middag wordt het overal weer tamelijk zonnig. Ook vanavond is er weinig bewolking. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 23 tot 24 graden, maar geleidelijk vanmiddag toch wel wat lagere temperaturen door een matige noordwestenwind achter een zwak front. Morgen is het droog, er is veel zon en het wordt in de middag zo'n 22 tot 23 graden. In de Noordkop zijn de temperaturen wat lager. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. Ja, we komen uit een periode van veel wegwerkzaamheden. Kriskras door onze regio. Dat is bijna helemaal voorbij. Op 1A, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Maarderberg. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dat deel van de A1 is dicht. En dat blijft hij nog tot 17 augustus aanstaande. En er is nog een vertraging bijgekomen. Die speelt zich af op de A7 Hoorn-Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Breesanddijk doe je er nu 5 minuten langer over.

Onze Haagse vrienden van Somjeu hoorde je. En daarvoor ook nog UB40. Met Sing Our Own Song. Ja, daar toeren geloof ik 3 versies van nu. Hè? Van één en dezelfde band. UB40 with Ellie Campbell. En dan nog een versie van UB40 met een broer van Ellie Campbell. En dan denk ik nog een UB40 met allemaal oud-leden of zo. Nou ja, goed. Ze melken dat behoorlijk uit. Straks een goedemorgen Level 42 en wat lessen in de liefde. Maar eerst een nummer dat geschreven werd door een bijzondere man. Een man die eigenlijk nooit de erkenning kreeg die hij wat mij betreft toch wel een beetje verdiende. Toen de gitarist van de Rolling Stones, Mick Taylor, overleed. Nou, het verhaal ken je wel, hè? Die was er vanaf het begin bij. Ja, toen zat de Rolling Stones nog even met een probleem. Namelijk geen goede gitarist. Ja, Keith Richards hadden ze natuurlijk. Maar ja, Mick Taylor viel weg. En toen werd deze man benaderd om hem op te volgen. Dat gebeurde allemaal dankzij een gemeenschappelijke kennis. Ja, de grote Billy Preston. Ze zaten met z'n allen bij elkaar, zeg maar, backstage. En toen zei Billy Preston, zal ik anders deze meneer bellen? Nou, dus waar de Stones bij waren, belde hij met de vraag van, joh, zou jij Mick Taylor willen vervangen? En toen bedankte hij voor de eer, want hij vond zijn solo-carrière belangrijker. En die wilde hij nastreven. Hij begon met gitaarspelen toen hij amper 2 jaar oud was. En hij speelde vanaf zijn 11e in de band van zijn vader. Zijn vader was een bluesgitarist, Johnny Otis. En dan vermomde hij zichzelf met een plaksnor of een zonnebril, zodat hij wat ouder leek. Hij maakte in zijn leven 4 albums, 3 daarvan in de jaren 70 en eentje begin jaren 80. En daar staan prachtige liedjes op, die nooit echt hit zijn geworden. Net zoals de carrière van deze man eigenlijk nooit echt van de grond is gekomen. Totdat hij herontdekt werd door een aantal producers. En die gingen muziek van hem samplen. En toen ontstond er een soort revival van de muziek van Shaggy Otis. Want dat is de naam van deze bijzondere gitarist en zanger. Dat hij in de afgelopen jaren behoorlijk worstelde met allerhande verslavingen, dat hielp ook niet echt mee natuurlijk. Maar ik raad je echt aan om eens een keer naar deze man te luisteren. Shaggy Otis, zo heet hij dus, 4 albums gemaakt. En vooral het album Inspiration Information is een absolute aanrader. Daar staat ook het nummer op wat ik nu ga draaien. Geschreven door hem dus. En een hit voor The Brothers Johnson. En die hoor je nu in Goedemorgen. Strawberry Letter 23.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wat ga je doen?
3: John, wat ga je doen?
2: John, wat ga je doen?
3: John,
2: wat ga je doen?
4: Wat leuk dat iedereen zo een beetje weer terug is. Vind
0: geweldig, hè? De hele familie is bijna weer compleet.
4: Ja, alle schaapjes zijn weer op het droge.
0: Dus maar wat leuk ook dat jij zo'n nieuw overhemd aan hebt.
4: Ja, nou, speciaal voor de gelegenheid. Pas een beetje bij die van jou.
0: Kleur,
4: couleur, lokaal.
0: Barbara is er ook weer en die zit boven op het nieuws vanmiddag.
4: Ja, hartstikke boven op het nieuws.
0: En vanaf donderdag is Maarten er weer.
4: Ja, nou moet je nagaan. Dan
0: familie is
4: alles
0: nog niet helemaal compleet.
4: Nee, er is nog één verloren zoon.
0: Nog even wat stiefbroertjes en zusjes. Ja. Goed. We hebben straks twee hele leuke meiden, Marieke en Ilse. Ze hebben een podcast gemaakt over opvoeding en hoe je dat kan doen zonder geweld.
4: Oké.
0: Ja, maar... maar dan ook verbaal geweld, denk ik. En dan maakt ze ook binnenkort een theatervoorstelling over.
4: Okay.
0: Dus zij zijn de gast. Sjoerd, ook weer terug van vakantie.
4: Ja.
0: Die is op pad gegaan. Sterker nog, ik heb hem de natuur ingestuurd.
4: Heel goed.
0: Dus dat doen we ook. Dus dit zijn even de belangrijkste dingen. En Django Wagner heeft een nieuwe single.
4: Nou, het kan niet op. En dat rad wordt zo naar binnen gereden.
0: Ja.
4: Staat er wel. Ja, god. Dat is allemaal zo dadelijk. Heel veel plezier bij June en de rest van de dag op dit fijne radiostationnetje. Maak er een mooie dag van. Toedaloo. En dit is Petula Clark.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
4: Dit is een uittip.
5: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
14: Ik ben Gaby uit Medemblik.
15: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
16: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
17: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
18: Ik ben Banne uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Bijna 12 uur en jawel, daar is ze weer. Barbara Mulder.
21: Goedemiddag.
20: Welkom terug met het laatste nieuws uit Noord-Holland.
21: Zo is het. Nou, de pontjes over het IJ bij Amsterdam, die moeten met minder schippers gaan varen. Het GVB wil zo het personeelstekort te lijf gaan. De schippers zelf, ja, die zijn kritisch. Ze zijn bang voor de veiligheid aan boord. In Amsterdam Nieuw-West wordt opnieuw onderzoek gedaan naar het ongeluk waarbij een 13-jarige jongen om het leven kwam. En het hete weer van de afgelopen tijd heeft één groot voordeel. Het is namelijk een topjaar voor Noord-Hollandse wijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
26: June tot 2.

0: hele goede middag en welkom bij het programma June Till 2. Het programma waarbij we gewoon dagelijks of bekende Nederlanders over de vloer hebben. Of andere interessante gasten waar we allemaal iets van op kunnen steken.
1: Ja, dat is gewoon wel uniek bij jou, hè?
0: Ja, ik zit er bovenop. Bastiaan Meijer zit er ook bovenop, want jij vervangt 3 dagen lang nog even Maarten Faber.
1: Zeker.
0: Dat kun jij heel goed. Barbara.
2: Hey,
0: goedemiddag. Terug van vakantie.
2: Zo is dat, helaas.
0: Oh, binnenblijsten.
2: Nee hoor, leuk om er te zijn.
0: Nou, je was 2 weken vrij, dat vliegt voorbij.
2: Zo is dat.
0: Ik denk dat jij nog wel wat dagen over hebt voor de rest van dit jaar.
2: Gelukkig.
0: Oké. Maar nu we hier toch zitten met z'n drieën, wil ik even iets persoonlijks in de groep gooien.
1: Oh.
0: Maar als je thuis zit te luisteren of op je werk of onderweg, denk even mee. Ben je wel eens bij een bruiloft geweest, bij een huwelijksvoltrekking, waar iets geks gebeurde? Dan vind ik het leuk als je mij even belt. Want ik probeer babs te worden, dat wil ik heel graag. Ik heb nu een soort stagebegeleider, zonder haar naam te noemen. Ik heb nu 2 huwelijken bijgewoond en ik mag er nog 2 doen.
1: Wat leuk.
0: Heeft alles te maken met een ceremonie die ik straks ga leiden bij een huwelijk in Spanje op 11 september.
1: Een mooie datum ook.
0: Ja, 9-11. Dat is niet officieel een huwelijksvoltrekking, maar ik doe het ceremonieel. Lang verhaal kort. Afgelopen vrijdag was ik bij een huwelijk. Daar gebeurde iets geks. Ik ging hier weg van het werk. Rijden, haasten. Oh, ik had alles tegen. Het huwelijk zou plaatsvinden om 3 uur. Dachten we. Het bruidspaar kwam 20 minuten te laat.
1: Oh nee.
0: Zij kwamen gewoon 20 minuten te laat. Dat was dikke stress. Op een gegeven moment zei de ambtenaar van de burgerlijke stand: ik weet niet of dit huwelijk wel kan doorgaan. Want jullie zijn te laat en ik had je van tevoren, had ik je gewaarschuwd. Binnen die cultuur, zonder te vertellen waar ze vandaan komen, is het normaal dat je af en toe te laat komt.
2: Maar een beetje Latino's of zo?
0: Ja. En de moeder van de bruidegom stond op een gegeven moment te huilen. Want die dacht, god, dat hele huwelijk gaat niet door. Buiten stond allemaal publiek, vrienden, familie. En iedereen stond te wachten op het bruidspaar. En het bruidspaar kwam 20 minuten te laat.
1: Oh nee.
0: Dat was niet zo grappig.
1: En daar stond jij als stagiair erbij?
0: Ik stond er als stagiair bij. Leuk.
2: En gingen ze zich verexcuseren? Of hoe ging dat dan?
0: Nou, dat heb ik niet gehoord. Ze kwamen uiteindelijk binnen. Toen gingen ze in de gang nog heel veel foto's maken. Iedereen zat al binnen in de zaal. En nou, dan ging ze op hun gemak nog even foto's nemen. Toen keek ik om het hoekje, toen stonden ze uitgebreid te bidden. Dat hoort er waarschijnlijk ook bij.
1: Dat het door zou
0: gaan. Afgaand aan het huwelijk. Maar toen dacht ik nu even bij mezelf: het is ook mooi om te zien hoe deze ambtenaar van de burgerlijke stand dat oplost. Echt mooi. Gesprekken, de woorden die ze zei. Ik vond het echt doortastend. Maar heb jij wel eens huwelijken bijgewoond?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Gekke dingen of allemaal leuk, hysterisch?
1: Van familie. Nou, wat we wel een keer hebben gedaan, je hebt heel vaak met dat mensen op huwelijken stukjes doen, toch?
0: Ja.
1: Van die saaie ABC'tjes of dingen. En
0: mijn
1: zusje en ik dachten, we willen wel iets doen, maar we willen dat niet. Dus we hebben op een gegeven moment jarenlang voor elk familielid dat ging trouwen een muziekvideo gemaakt. Dus op de muziek, op de tune van een bekend liedje, maar dan wel echt gewoon de muziekvideo 1-op-1 gekopieerd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment hadden we het liedje Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell. En daar heb je dus allemaal van die kreetjes in, van Everybody Get Up.
0: Ja.
1: En we hadden dus oma, die als in het grootste geheim had meegewerkt. En dat wist dus het bruidspaar. Mijn neef en nicht wisten dat dus ook niet. Dus voordat we beginnen, ja, dat dacht, oh, daar hebben neefje en nichtje hebben weer een stukje gemaakt. Maar toen zeiden we, er heeft dus iemand in het geheim hieraan meegewerkt.
0: Nee.
1: En dan mogen jullie, tellen we tot 3 en dan mogen jullie allemaal wijzen naar degene die het is. En toen stond oma dus op van, ik was het.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus dat was eigenlijk leuker dan het hele stukje.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar dat, en toen het jaar daarna, toen mijn andere neef trouwde, toen kwamen we Johan Derksen tegen. Vlak voor de plek waar de ceremonie was. Dus die heeft de afsluiting van de video ook nog verzorgd. Dus ja, dat zijn wel de gekke dingen die we... Dus
0: heb jij leuke dingen meegemaakt?
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Ja,
1: en dan
0: ben
1: ik zelf nog niet eens getrouwd.
0: Wat een ontzettend goed geval. Nee, moet je nagaan. Je weet het, hè? Als je gaat trouwen, dan kan ik dat huwelijk doen. Als jullie willen.
1: Dat kunnen wij niet betalen, Joe.
0: Nou, zoveel verdienen ze allemaal niet daar. Bar, heb jij wel eens een gekke dingen meegemaakt op een huwelijk?
2: Denken. Ik ben wel zelf...
0: gemeentehuis, kerk, dat je denkt, oké, dit is heel bijzonder.
2: Nee, ik weet wel dat ik een speech ging houden. Een kleine speech op een bruiloft van een vriendin van mij. En dat allemaal best wel lang duurde. Dat ik eindelijk aan de beurt was en dat ik iets te veel gedronken had. Dus dat was niet zo handig gewoon. Maar ik weet niet of dat gek is. Maar niet zo
0: nou,
2: handig.
0: Voor jou niet waarschijnlijk. Maar het is wel heel leuk voor het verhaal.
2: De spanning liep gewoon hoog op bij mij.
0: Ik denk ook dat ik ga indrinken hoor. Voor die ceremonie op 11 september.
2: Moet je wel net goed timen.
0: 088 850 51 52. Heb je wel eens leuke, bijzondere, een beetje gekke dingen meegemaakt bij een huwelijksvoltrekking of de trouwerij?

Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Aparte dingen, leuke dingen, gekke dingen die je meegemaakt hebt bij een bruiloft. Daarnaar ben ik even op zoek. Of misschien te krappe schoenen, dat je denkt, oh, ik kan niet meer met die blaren.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Het zijn vooral mensen die appen, hè? Want ze durven je niet zo goed over te bellen.
1: Nee, want er zitten ook wel wat biechten tussen.
0: Ja. Ja, maar vind ik toch een beetje apart. Want het kan maar zo zijn dat je denkt, oh, oké, okay, ik heb dit meegemaakt. Weet ik veel. Ik heb één keer ook gezien, maar dat was niet bij mezelf. Want het stond bij het stadhuis in Weesp. Dat was een trouwerij. Mooi stadhuis trouwens om te trouwen. En de bruid stapte uit de auto. Maar daar had niemand een beetje opgelet hoe zij eruit stapte.
1: Oh nee.
0: En toen zat die sleep zat voor een deel aan de achterkant in haar, ja, weet ik veel, in haar centuur. Waardoor die helemaal aan de achterkant omhoog was. Ze liepen ongeveer in de achterkant, bijna in de ondergoed.
1: Oh nee.
0: Ja. Maar ja, dan sta je daar te kijken, gewoon als publiek. Ga je er iets van zeggen?
1: Ja.
0: Dus ze heeft er wel even toch wel een paar minuten zo bij gestaan. Totdat inderdaad de moeder van de bruid zei, hoe keer je, volgens mij moet die sleep ergens anders
1: naar. Ja, er is iemand die dan moet denken van, ga ik het zeggen?
0: Ja, ja, precies, ja, ja, ja, precies. Wat kwam er binnen, Bastiaan?
1: Nou, er kwamen drie opmerkelijke verhalen binnen waar ik toch wat aandacht aan wil besteden. Marcel, die zei dus, op mijn trouwdag was mijn moeder niet zo te spreken over mijn kleding. Ze vond het niet mooi genoeg om in te trouwen, dus ik moest hals over kop nog even naar de winkel om iets nieuws te halen.
0: Serieus?
1: Ja, want die moeder die schaamde zich kennelijk zo. Die zei,
0: echt waar, wat had hij aan dan?
1: Dat heeft hij er niet bij gezet.
0: Nee, oh, wat heftig.
1: Ja, ja, ja, maar uiteindelijk, ja, dat kan niet op maat gemaakt worden nog, zo kort dag. Dus
0: nee,
1: dat was volgens mij
0: de juiste lengte hebben.
1: Precies, een net iets te groot pak nog, zeg maar. Ja. Weiko, die had ook een mooi verhaal. Die zei, tijdens de plechtigheid zijn wij dus vergeten de ringen bij elkaar om te doen. Tijdens de receptie stop ik mijn hand in mijn colbert en ik voel daar dus het doosje met de ringen. En ik laat die dan ook stiekem aan mijn ouders zien. Niemand heeft het gezien, de ambtenaar ook niet. En tijdens het diner hebben ze samen maar nog even stiekem de ringen omgedaan. En tot op de dag van vandaag wisten alleen die ouders dat.
0: Dus, maar wacht even. Dat betekent dat ze tijdens de plechtigheid niet elkaar de ringen omgedaan hebben. Maar die ambtenaar van de burgerlijke stand, die zei dat dus ook niet.
1: Nee, die is dat denk ik ook vergeten. Die dacht ook, nou, ga maar kussen nu.
0: Ja, en, ga maar kussen, zijn we er klaar mee.
1: Precies, okay, maar het opmerkelijkste verhaal, dat kwam binnen van Jonneke. En die was heel kort, die zei, ja, de bruid heeft tijdens het huwelijk toegegeven verliefd te zijn geweest op haar getuige. En toen is de trouwerij afgelast en ze hebben een hoop vrienden verloren. Het was een hele moeilijke dag. Maar ja, goed, het was ook wel weer sensatie.
0: Wat een verhaal, wat zou hier gebeuren?
1: Nou, inderdaad. Ja, maar heb je toch wel eens dat mensen dan eigenlijk van tevoren al denken, ja, ik weet niet of dat huwelijk nou helemaal doorgaat.
0: Ja, ja. Weet je dat je, dat heb ik geleerd tijdens mijn stageperiode, je kunt bezwaar maken tegen een huwelijk.
1: Ja.
0: Als je denkt, nou ja, weet je, ik heb een reden en ik zie dat huwelijk niet zitten. Dan moet je, dat kan tot uiterlijk een dag voor het huwelijk.
1: Oh.
0: En dat moet je dan doen bij de gemeente, bij de burgerlijke stand, waar zij trouwen, waar dat bruidspaar trouwt.
1: Maar dus alles wat in die films dan altijd zit van, is er iemand die bezwaar heeft, dat kan dus helemaal niet.
0: Nee, dan gaat het wettelijk huwelijk wel door. En dan is het wel zo dat de desbetreffende gemeente een onderzoek instelt na afloop. Maar het wil niet zeggen dat dat huwelijk dan wordt ontbonden.
1: Maar waarom zou je dat doen? Omdat diegene al getrouwd is?
0: Ja, of omdat je, weet ik veel, verhalen erover gehoord hebt en die allemaal niet kloppen, dat je je zorgen maakt.
1: Maar dat is toch ook zonde voor dat bruidspaar van het geld?
0: Ja, dat is ook zonde. Dus je kan het beter maar gewoon wat eerder doen.
1: Dat
0: niet dat het dan leuker is, maar dat maakt het dan misschien iets minder ingewikkeld.
1: Dat zal het zijn.
0: Ja. Maar wat je inderdaad ziet in die films, dat klopt niet.
1: Oké.
0: Nee.
1: Dan ga ik nu alvast even bedenken wanneer ik bezwaar ga maken tegen het huwelijk van Maarten.
0: Nee, dat is niet aardig.
1: Nee, maar ik ben nu nog op tijd, toch?
0: Ja, je bent zeker op tijd. Maar Maarten is dol op zijn Jeroen.
1: Oké, dan ga ik geen bezwaar maken.
0: Nee, kan echt niet. Hey, maar hartstikke goed. Dank jullie wel voor de vele appjes en de belletjes. En dit is Donna Summer. En daarna het nieuws met onze eigen Barbara.

0: Gaat gewoon over Barbara, deze plaat. Terug van vakantie. Onze nieuwslezer, she works hard for the money. Ga toch nog even terug naar die huwelijken. Loes Dorenspleet, goedemiddag.
1: Ja, hallo meis, hallo, goedemiddag.
0: Ja, wat is jouw verhaal?
1: Ja, maar joh, mijn jongste dochter ging trouwen. En toen was mijn schoonzoon geworden, was ze dus. En die wil bukken en die scheurt uit zijn broek.
0: Nee, wat een ellende.
1: Hij stond zonder broek. Oh. Maar net, hij heeft een nieuwe broek gehaald bij van de team. Het was toch de Middens op de hoek van de Kerkstraat.
0: Ja.
1: Maar goed, ze woonde vlak bij de Havenstraat, dus ze was vlakbij.
0: Ja.
1: Maar toen ze terugkwamen van de feest, toen zijn ze met de taxi naar huis gegaan.
0: Ja.
1: En toen deden ze de achterklep open en er zaten de ballonnen in met geld. Maar die zaten met, met helium. Hebben ze vergeten die helium eruit te prikken. En hup, toen gingen de ballonnen.
0: Nee, die gingen allemaal de lucht in met die centen.
1: Met die centen, allemaal weer.
0: Oh, dikke briefjes, 25,50 euro, nooit meer teruggevonden.
1: Maar ja, zonde, hè? Ja, ja.
0: Oh.
1: En ze beter leeg te prikken. Je moet er meer voor je in die hadden ze voor moeten doen voor ze die taxi.
0: Ja, dat lijkt me handig.
1: Even leeg prikken en dan erin doen. Maar ze zijn nog achteraan gegaan. Maar ik kon wel gaan kijken, maar ik kon niet meer vinden.
0: Wat een verhaal. Dankjewel, Loes.
1: Ik hoop dat er iemand is die het goed kan gebruiken, zegt, en dan heeft hij er nog wat aan.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik hou je niet langer op, want het nieuws komt er dan.
0: Ja, dankjewel, Loes. Dag. Ja. Nou, nieuws komt bijna, want ik heb ook nog even Ria. Dag Ria, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jij, heb je ook nog een hysterisch verhaal?
2: Een meisje wat bij ons paard reed, op een, we waren heel close.
0: Ja.
2: En die stond voor de koets waarin ze naar het stadhuis gebracht werden.
0: Ja.
2: Dus dat de ambtenaar vroeg in het gemeentehuis van wilt u als man of als vrouw?
0: Ja.
2: Dat weet jij beter hoe ze dat vragen.
0: Ja.
2: Toen gaf het paard luidschreeuwen.
0: Oh, die begon te hinneken?
2: Ja.
0: Neem je aan tot je wettige echtgenote, dan hoorde je dat paard.
2: Ja.
0: Ach. Maar waar stond dat paard en waar was die trouwerij? Was dat paard naar binnen?
2: Nee, die stond voor het gemeentehuis.
0: Oh, en, die stond buiten bij die koets.
2: Die taal is ook aan de wegkant.
0: Ja.
2: Dus je kon hem luid en duidelijk horen. En dat, het was wel heel emotioneel.
0: Oh, paard was jaloers, denk ik ook.
2: Misschien wel.
0: Wat een mooi verhaal, dankjewel.
2: Oké.
0: Okay. Oh, wat heerlijk. Goed zo.
2: Doei.
0: Ah, dat kan ook nog, Bastiaan, dat er gewoon zo'n paard een rol speelt in die huwelijksvoltrekking.
3: Nou, inderdaad, en dat hij niet in de gang stond, was ook nog een ding.
0: Ja, paard in de gang. Ik zit toch nog een beetje met het bezwaar dat jij wilde maken tegen Maarten. Dat
3: het was een grapje, liever.
0: Oh. Je bent niet verliefd op hem, toch?
3: Nee, zeker niet.
0: Je bent ook niet jaloers?
3: Nee.
0: Oké. Okay,
3: en ik ben ook niet van de mannenliefde. Dus,
0: nee, oké. Okay. Nou ja, wat niet is, kan nog komen, hè?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Maar wat wel komt, is het nieuws.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Ik ben Johan uit de Purmerbuur.
11: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
12: Ik ben Willem uit Lekkerbuur.
13: Ik ben Anne uit Naarden.
14: Ik ben Govert Opstroet. Thuis in heel
0: Noord-Holland. minuut over 12:30 en Weide Worm is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Amsterdam Slotervaart zijn vannacht twee taxis op elkaar gebotst. Een van de bestuurders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere, is opvallend, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en ook rijden zonder geldig rijbewijs. Door de botsing raakten beide auto's zwaar beschadigd. In asielzoekerscentra is veel vaker sprake van geweld in vergelijking met afgelopen jaren. Er zijn veel meer vechtpartijen, steekincidenten en ruzie, zeggen deskundigen. Vooral minderjarige asielzoekers lijken betrokken te zijn bij de onrust. Ja, het aantal incidenten is gestegen door de toename van het aantal asielzoekers in de opvanglocaties. Bij een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur ontstond rond 8:30 in een huis aan de Schepenlaan. Er kwam zoveel rook vrij dat alle appartementen in het complex dus complex ontruimd moesten worden. Wanneer iedereen weer terug kan naar huis, dat is niet bekend. Brandweer is nog bezig met nablussen. En het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat natuurlijk beginnen en daarom zijn er volgens Studentenvakbond op TikTok heel veel nep-advertenties voor kamers.
11: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
12: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
9: Nee, kijk dus uit voordat je borg betaalt, als je zeker weet dat het huis er is en dat je het mag huren. En 2026 lijkt een topjaar te zijn voor Noord-Hollandse wijn. Wijnmakers Siem en Ada Loos uit Wognum, ja, die zien hoe het warme weer daar enorm aan bijdraagt. Ja, Siem is blij voor alle wijnmakers in ons land.
13: Voor de hele wijnbouw in Nederland is het natuurlijk een prachtig jaar door al het mooie weer. Het is heel constant en je hoeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is echt een jaar zoals dat in Frankrijk en Italië is.
9: Ja, nou, dat warme weer.
0: Nu heb ik dorst.
9: Dorst in wijn. Ja, het is nog iets te vroeg. Liquid lunch? Nou, moet kunnen misschien.
0: Zou kunnen, maar dit gaan wij niet doen.
9: Na 2 sowieso.
0: Want dan komen wij niet goed uit onze woorden.
9: Of nog beter, dat weet je niet. Nou goed, meer nieuws in ieder geval in de app en op nanieuws.nl.
0: We kunnen het proberen, Bar.
9: Ja, we zouden dat ook al een keer doen met Aperol, geloof ik.
0: Oh ja.
9: Nou goed, laten we dat voor vandaag dan nog niet doen.
0: Nee, laten we dat doen
9: op een vrijdag.
0: Nou, kijk, als Maarten er is en we gaan met Maarten aan de drank.
9: Ja.
0: En die drinkt gelijk je halve fles witte wijn leeg.
9: Ja, dus te gevaarlijk.
0: Ja.
9: Dan valt het bij ons wel mee.
0: Ja. Nou, we vragen wel een keer toestemming aan luisteraars.
9: Dat is goed. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar de grote weerman. En dat is natuurlijk Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
15: Jon, goedemiddag.
0: Drink je af en toe een glaasje, Jan?
15: Nou, heel weinig hoor.
0: Oh, en als je dan iets drinkt, wat is dat dan?
15: Ja, qua wijn bedoel je?
0: Ja, wijn of bier of
15: ja, jenever biertje,
0: of Aperol. Of,
15: nee, Aperol vind ik een verschrikkelijk Aperol.
0: Nou, maar wacht even.
15: Aperol,
0: waarom vind je Aperol verschrikkelijk?
15: Nou, vind ik gewoon helemaal niks aan.
0: Nou, maar wat vind je niet lekker dan aan de Aperol?
15: Ja, ik vind het gewoon een hele vreemde smaak hebben.
0: Ja, maar soms moet je ook een beetje doorzetten, Jan.
15: Ja, maar dan drink ik liever iets anders.
0: Nee, dat is een grapje. Oké, Barbara, we hoeven Jan niet uit te nodigen voor onze
15: Aperolletje. Nee,
9: ik heb het hoor. Ja, ik snap het wel. Het is een aparte. Het is meer een vrouwendrank, heb ik het idee. Ja, sorry.
0: Ja, dat zou kunnen.
9: Dat denk ik.
0: Ja.
9: Maar goed, laten we.
0: Ik
9: heel
0: stel me nu Jan als vrouw voor, maar dat doe ik niet. Jan, we gaan maar gauw naar het weerbericht met je fluitje.
15: Ja, zo is het.
0: Oké, tot. Ja, wat gaat het worden vandaag?
15: Ja, het is eigenlijk best wel goed weer. In die zin, ja, goed weer is natuurlijk ook betrekkelijk, hè. Want heel veel mensen zitten natuurlijk op regen te wachten. Maar qua temperatuur is het in ieder geval best wel aangenaam. We hebben op dit moment een graadje of 20 op Texel. En het is 23 graden elders in de provincie. En we hebben feitelijk al de maximumtemperatuur zo'n beetje gehad. Want er is een koufront aan het passeren, zwak front. Maar daarachter wordt met een noordwestelijke wind, die inmiddels al aan het toenemen ook is, matig en aan de kust af en toe vrij krachtig, ook op het IJsselmeer, wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar we blijven wel boven de 20 graden vanmiddag op de meeste plaatsen. Dus dat wel. En verder, ja, er is een enkel buitje actief geweest in vanochtend in de provincie. Stelt allemaal weinig voor. Nu nog wat wolkenvelden. Maar gaandeweg de middag wordt het opnieuw behoorlijk zonnig. En dat is eigenlijk het beeld voor vandaag. En dan morgen dan, ja, krijgen we opnieuw te maken met een volgend hoge drukgebied. Dat bevindt zich vanavond boven de Britse eilanden. Dat wordt daar opgetuigd, als het ware. En morgen ligt het hoge drukgebied boven de Noordzee. We hebben dan een noordoostelijke wind die opnieuw, ja, toch wel redelijk aangename lucht naar ons land transporteert. Temperaturen morgen 22 tot 23 graden. In de Noordkop en op Texel 21. Dus prima weer, droog weer en flinke periode met zon. Misschien wat sluierwolken. Dus ja, dat is eigenlijk goed te doen. Woensdag, dan begint het verder te verwarmen opnieuw. Want het hoge drukgebied trekt namelijk naar de Oostzee en Polen. En daardoor wordt de stroming continentaal. Mm-hmm. Nou is het woensdag nog wel zo dat de temperatuur in onze provincie althans beneden de 30 graden blijft. Wel boven de 25. Verder droog en zonnig. En dat is natuurlijk met het oog op de zonsverduistering. Van woensdagavond is dat natuurlijk fijn dat er weinig of geen bewolking is.
0: Ja, precies. Want dan kunnen we het allemaal goed zien.
15: Ja, zo is het. En dan donderdag en vrijdag, ja, dan wordt het wel eventjes afzien. Want dan stijgt de temperatuur opnieuw naar waarde boven de 30 graden.
0: Ja, 33, 34 of zo?
15: Ja, dat gaat wel richting 33 graden op donderdag. Vrijdag zal het misschien een fractie minder zijn. Ondertussen begint de luchtdruk ook wat te zakken boven West-Europa. Ja.
0: Ik kan niet meer.
15: En maar ja, we moeten nog even doorbijten.
0: Ja, maar Jan, het houdt toch een keertje op met die temperatuur. Ja, dat, boven de 30 graden. Het is toch niet te doen, dit, voor heel veel mensen?
15: Nee.
0: Is dit de laatste keer dan in augustus dat het zo achtelijk heet wordt?
15: Dat durf ik niet te stellen, want het is een hele rare zomer wat dat betreft. Maar het is in ieder geval wel zo dat in het weekend dat de warmte gaat afnemen. Ja. Zaterdag waarschijnlijk geen 30 graden meer in onze provincie. En dan zondag, dan neemt de warmte verder af. Temperaturen beneden 25 graden. En dan begint ook geleidelijk aan toch de kans op een regen- of onweersbui toe te nemen. Ja. Het is allemaal nog niet het grote werk zoals het zich nu laat aanzien. Maar er vestigt zich wat lage druk boven onze omgeving. En dan kan het van tijd tot tijd volgende week tot wat buien komen met onweer. Dus dat is in ieder geval een beetje perspectief in het kader van de grote droogte natuurlijk.
0: Nou, precies. Als je om je heen kijkt en je ziet hoe droog alles is. Ja. Het is bovendien ook levensgevaarlijk. Hey Jan, ik zit nog even met onze weddenschap. Die staat in mijn agenda op 13 augustus. Gaan we het halen, 60 dagen boven de 20 graden?
15: Ja, daar gaan we overheen, want we moeten er overheen. Hè?
0: Ja, wie gaat er verliezen dan, Jan?
15: Ja, je hebt mij aangewezen dat ik verlies, hè?
0: Ja. Jij bent een verliezer dan.
15: Ja.
0: Oké, mooi dat je dat nog even onder de aandacht brengt.
15: Ja, eerlijk moeten we toch wel zijn. Ja, hè?
0: Maar je hebt je zoveel gewonnen in je leven, dan maakt zo'n dagje verlies ook niet uit. Nee, precies. De luchtdruk dan en de weerspreuk.
15: 1017. En het is vandaag Sint Laurentius.
0: Ja.
15: Die is bekend in de volksweerkunde. Heel bekend. De patroon van de boekhouders. Nou ja, daar kan ik een hele lange lijst op noemen.
0: Nee,
15: doe
0: er maar twee.
15: En bierbrouwers en banketbakkers.
0: Oké.
15: En hij wordt aangeroepen bij huiduitslag en aardappelziekte. Maar de volksweerkunde zegt, op Sint Laurentius van het klooster ligt de wereld op een rooster.
0: Nou, dat is ook zo.
15: Dat klopt inderdaad, ja.
0: We liggen al heel lang met z'n allen op een rooster.
15: Ja, ja.
0: Ja, daar willen we af. Maar goed, even geduld nog en er zijn ergere dingen in het leven. Dankjewel Jan, tot over een uur.
15: Ja hoor.
0: Goed zo.
15: Hoi.
0: Ik verheug mij op donderdag. Oké. Okay. Ja.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
1: June tot 2
4: speelt Pim Pam Pet.
0: En Bastiaan Meijer, race topproducer van dit programma, bereidt de gesprekken voor. Verzint de vragen voor Pim Pam Pet. Is gewoon heel betrouwbaar. Werkt keihard.
5: Nou, dit ga ik allemaal op mijn cv zetten. Dankjewel.
0: Allemaal complimenten van mij.
5: Dankjewel, heel lief. Ik vind het ook heel fijn dat jij er bent.
0: Ja, dank je. Oké. Krijg je nog meer complimenten dan alleen mijn aanwezigheid?
5: Zeker, je ziet er fantastisch uit vandaag. Okay, je bent een leuke interviewer, een sfeervolle presentatrice. En ik vind het knap hoe je altijd met iedereen een gezellig gesprek kan voeren.
0: Oké. Ik weet niet of de luisteraars hier wat aan hebben, maar dank je wel. Ik vind het lief dat je het zegt.
5: Ja, ik was ook niet van plan om het te doen, maar je was zo aan het vissen.
0: Ja, dat is waar. Oké, op een maandag kan ik dat altijd wel gebruiken. Let op, de selectievraag voor Pim Pam Pet. Het zijn natuurlijk weer actuele vragen vandaag. Je hebt ze allemaal gemaakt, maar dan doe ik de selectievraag maar. Die eigen ik mezelf toe. Dit jaar is het een topjaar voor Noord-Hollandse wijnen. Dat hoorde je ook in het nieuwsbulletin van Barbara. Noem een drankje. Leuke vraag. Noem een drankje. Wordt het de A van Aperol? Wordt het de M van melk? Wordt het de L van limonade? Wat wordt het? Het is de T van Tinus. Dus noem een drankje met de T van Tinus. Kunnen we even over nadenken? Oh, maar doe je ogen dicht bij het luisteren van deze plaat. Want dan zitten we gewoon ergens aan een meer in Italië. En als het aan mij ligt, dan een Aperol. Maar dat doen we niet, want het drankje voor Pim Pam Pet heeft een thee. 088 850 51 52.

0: De Coming Arts en Never Can Say Goodbye. Dat is eigenlijk wel mijn lijflied, denk ik.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Goed, een topjaar is het voor Noord-Holland als het gaat om de wijnen. Noem een drankje met de thee van Tinus en wat kwam er binnen?
2: Tonic kwam binnen, thee kwam binnen van Ellie en Peter onder andere. Yvonne die kwam met de Tia Maria, Jennifer Tia met Maria. Tequila. En ja? Jelle die kwam nog met de tamarindesap.
0: Tamarindesap, ja. Van de tamarinde.
2: Ja, dat zit in de naam, hè, op zich.
0: Mooi. We gaan spelen met Els en met Peter. Dag Peter en Els, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Els.
3: Ja, volle prettige zende presentatrice.
0: Oké, dank je. Oké, Els, wat is je antwoord op de vraag? Het drankje?
4: Tia Maria.
0: Tia Maria. Hartstikke goed. En wat had jij, Peter?
3: Ik had tonic en thee.
0: Oké, één van beide. Allebei goed trouwens. Maar één van beide had je kunnen noemen. We gaan beginnen. Quizmaster Bastiaan, de eerste vraag is voor jou.
2: Zeker, in Amstelveen kunnen 2 miljoenen villa's niet worden opgeleverd omdat er krakers in zitten. Waar moet je aan denken met krakers met de letter?
0: Met de letter P van Pieter. Dus waar denk je aan bij krakers met de P van Pieter?
3: Een pand.
2: Ja, hartstikke goed. Die zitten in een pand. Ja.
0: Keurig, oké. Okay.
2: Puntje
0: Els,
2: voor Peter.
0: Ik hoorde bij Els nog een diepe zucht, die was nog aan het nadenken. Els, volgende vraag voor jou en voor Peter uiteraard. De New York Times die prijst Haarlem aan als alternatief voor Amsterdam. Noem een plaatsnaam in Noord-Holland met de volgende letter. Een plaatsnaam in Noord-Holland met de volgende letter. Het is de E van Eduards.
3: Edam.
2: Ja, hartstikke goed, Peter.
0: Keurig. Els.
4: Meneer is heel snel.
0: Ja. Oké, ja, dan kunnen wij niet helpen.
3: Ja, sorry.
4: Nee.
0: Sorry, Peter, dat je zo snel bent. Vraag nummer 3. Ja.
2: Woensdag en donderdag zijn er 2 mooie natuurverschijnselen te zien bij ons in de provincie. Een meteorenregen en een grote zonsverduistering. Noem een natuurverschijnsel met een letter, namelijk...
0: De M van Marie.
3: Ja.
0: Ja, denk nog even aan de vraag. Daar zat het eigenlijk al in.
3: Ja, ja.
0: Oké, dus een natuurverschijnsel met de letter M van Marie. Els.
4: Ja, dat
0: en Peter.
3: Oké. Okay. Meteor.
0: Ja, precies.
4: Ja,
2: hartstikke goed.
4: Ja,
0: Els.
4: Ja, jammer.
0: Lieverd, dat zat in de vraag. Oké, veel Noord-Hollandse scholen die kampen met hitteproblemen... doordat de klaslokalen niet goed koelen. Noem iets dat je kunt vinden in een klaslokaal. Wat kunnen we vinden in een klaslokaal? Met de volgende letter. De S van Simon.
4: Schrijverij.
2: Ja.
0: Ja, keurig.
2: Els, een punt.
3: Goed.
0: Hartstikke goed. Laatste vraag, Bastiaan.
2: Whitney Houston die krijgt postuum haar eigen Barbie pop. Noem iets waarmee je kan spelen met de letter.
0: Oh, wordt het de B van Barbie of wordt het iets anders? Het rad draait en geeft de volgende letter aan. Oh, het is de B.
4: Barbie.
0: Ja. Hartstikke goed. Je kwam keihard terug, Els, maar het is helaas niet genoeg.
4: Helaas, jammer.
0: Ja, maar wel gewoon met 3-2 verloren. Dus dat is in ieder geval beter dan dat het 5-0 geweest was.
4: Klopt, hoor.
0: Ja, toch?
4: Nou, fijne dag.
0: Ja, oké, Els, volgende keer kom je keihard terug.
4: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Peter, goed zo. Peter, gefeliciteerd, hè.
3: Dankjewel, June.
0: Blijf in de lijn.
3: Nog.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is een uittip.
12: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
15: Hilco uit het zonnige Annapolona.
16: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie...

0: minuten over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. De organisatie noemt het zeer verdrietig. Inbrekers in Den Helder hebben zich bij een inbraak per ongeluk verstopt in een wespennest. Ze waren op de vlucht voor de politie. En de pontjes over het IJ bij Amsterdam moeten met minder schippers gaan varen. Het GVB wil zo het personeelstekort te lijf gaan. De schippers zelf, ja, die zijn kritisch. Ze zijn bang voor de veiligheid aan boord. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: June tot 2.

0: minuten over twee. En dit programma heet inderdaad Jong tot Twee, met onderwerpen waar we allemaal veel van op kunnen steken. Want als je kinderen hebt, of kleinkinderen, dan weet je dat opvoeden iets heel erg lastigs kan zijn. Hoe zorg je dat je consequent blijft, maar niet al te rechtlijnig? En wat kun je beter doen en wat moet je vooral laten? Nou, dat is een thema waar Marieke van Ginneken en Ilse van den Heuvel al jaren mee bezig zijn. Het begon eigenlijk een beetje als werk. Maar ja, het werd een podcast. En binnenkort zijn de dames ook te vinden in het theater. En ze zitten alle twee hier. Ilse en Marieke, goedemiddag.
1: Ja, hoi.
0: Wauw, wat een belevenis. En jij hebt zelfs volgens mij Ilse je dochter meegenomen.
2: Ja, ja, precies.
0: Die leidend voorwerp is
2: in de podcast.
0: Ja. Even voordat wij gaan naar de podcast. Jullie hebben allebei kinderen, mag ik aannemen?
1: Ja, zeker.
0: Marieke,
1: ja.
0: Hoeveel?
1: Twee, een dochter van 19 en een zoon van 16.
0: Zo, lekker in de puberteit.
1: Kan elke dag thuis oefenen.
0: Mooi. Je ziet er nog goed uit. Maar, en als we dan naar jou gaan, Ilse, je hebt dus een dochter van, ondertussen heb ik begrepen, 13.
2: Ja, en een zoon van 18.
0: En een zoon van 18.
2: Ja.
0: Is die van 18 uit zijn puberteit of zit die er nog in?
2: Ja, die is er nog niet echt in geweest. Ze zit ik nog op te wachten.
0: Oké, nou dat herken ik.
2: Ja.
0: Ja, dat kan ook. Ja, ik vraag me dan af of dat goed is.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: Dat moet later blijken. Ja, het is wel makkelijk.
0: Ja, jullie werk draait om verbindend gezag en geweldloos verzet. En dan mag jij me even uitleggen, Marieke, wat is dat? Wat versta je eronder?
1: Nou, eigenlijk officieel gezien is het een methodiek. Maar Ilse en ik zeggen altijd, het is eigenlijk meer een attitude, een houding. Hoe je kijkt naar de ander eigenlijk. Het is niet eens alleen in opvoeding, maar het is, wij zeggen altijd, het is voor alles en iedereen geschikt, hè, Ilse? Zeker. Ook aan het kerstdiner en zo, en in corporate en zo, al die dingen. Maar het gaat er eigenlijk over dat je vooral invloed hebt op jezelf en niet op de ander. Dus geen controle hebt over de ander.
0: Ja.
1: En dat je vanuit verbinding kinderen wilt opvoeden of hopen ze iets mee te geven en iets te leren.
0: Ja.
1: En niet vanuit macht en controle.
0: Okay, zoals dus niet wijzen met je vingertje.
1: Nou ja, als je wil wijzen met je vingertje, dat is prima. Maar wij vragen ons altijd af, wat wil je ze ermee leren en op welke manier? En vroeger, zeggen wij altijd, zoals wij zijn opgevoed, heel veel mensen zijn opgevoed vanuit de oude autoriteit. Hè? Ja. Want jij moet naar mij luisteren, ik ben jouw ouder.
0: Dit zijn de regels.
1: Ik ben de baas. En heel veel als-dannetjes noemen wij dat. Dus mijn vader zei bijvoorbeeld, als je je bord niet leeg hebt, dan geen toetje.
0: Ja.
1: Dus heel veel met dreigen eigenlijk en manipuleren. En verbindend gezag zegt eigenlijk altijd je gezag, dus vanuit het woord zegt het al, vanuit verbinding een kind dingen leren en niet vanuit
0: dreigen. Oké, maar even terug naar de bord. Als de bord niet leeg is, dan krijg je geen toetje. Hoe zou jij dat dan nu doen, vanuit verbindend gezag?
1: Ja, dat vind ik altijd, dat zijn altijd leuke.
0: Even alternatief vragen. Ja, ik moet even het alternatief weten.
1: Ja, heel goed. Dat willen onze luisteraars ook altijd weten. Ik denk dat ik op dit moment geen strijd zou maken op het moment zelf. Ik zou gewoon uitstralen, goh, mama en papa vinden het belangrijk dat je verschillende groenten of dingen eet. Dat je verschillende dingen eet. En ik zou dan mijn verwachting uitspreken. Dus ik verwacht dat je gewoon wat eet. En als mijn kind dan niet zou eten, dan zou ik de uitgestelde reactie, zoals wij dat noemen, inzetten. En eigenlijk markeer je dan het moment. Dus ik zou dan zeggen, goh, papa en mama vinden dit niet oké. Hier gaan we het nog later met elkaar een keer over hebben, want gezond eten is heel belangrijk. En dan zou ik niet dat moment pakken om te eisen dat mijn kind het opeet. Want eigenlijk voel je dan controleverlies als ouder. Dus laat ik het over mezelf hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dan dacht ik, oh nee, maar ze moeten bord leren eten, want. En dan allerlei redenen. En vanuit die onmacht ga je dan vaak zitten op controle. En dan zou ik vroeger gezegd hebben, ja, nou opeten, want anders krijg je niks meer, bijvoorbeeld. En nu zou ik ademen, zeggen wij altijd. Nog een keer een beetje ademen. En dan zou ik zeggen, goh schat, hier gaan we het nog over hebben.
0: Ja.
1: En dan zou ik het laten, maar dat is ongelooflijk moeilijk.
0: Ach, wat is dat moeilijk. Jemig, ik ben blij dat hij van mij is. Dat hij in ieder geval 10 jaar ouder zijn. Ilse, jij hebt een achtergrond in de gespecialiseerde jeugdzorg.
1: Ja.
0: En jij, Marieke, je hebt een achtergrond in familieopstellingen, modellenwerk, kindermeditaties en zelfs ook idols, zagen we.
1: Maar je vergeet het belangrijkste.
0: Ja.
1: Ik ben echt 20 jaar groepsleider geweest en in de jeugdhulpverlening gewerkt.
0: Ja, precies. Maar dat kwam hier nog achteraan. Want dat heb ik hier staan. Maar hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?
2: Ja, op een verjaardag van een gezamenlijke vriend. En toen hebben we gekletst. En toen bleek Marieke eigenlijk dezelfde passie te hebben als ik. En ik gaf toen al training. En ja, zo ben je eigenlijk...
1: Ja, ik werk
2: eigenlijk
1: voor
2: via mijn ex-vrouw zelfs.
1: Ja. En Ilse's ex-vrouw zei... Marieke moet voor jou komen werken, Ilse. Ja. En Ilse zei, nou, dat weet ik nog zo net nog niet. Nee. Maar 3 maanden later ben ik eigenlijk voor haar ook trainingen gaan geven... in verbindend gezag en geweldloos verzet. Ja. En inmiddels heeft Ilse een team van 7... nee, meer al, maar...
2: 10, ja.
1: trainers door heel Nederland om hulpverleners en leerkrachten. En nou, iedereen die het maar wil horen.
0: Hey, maar ik heb begrepen dat jullie geweldloze podcast eigenlijk ontstaan is als een soort naslagwerk voor jullie cursisten. Maar nu is dat natuurlijk een hele andere tak van sport, want alles en iedereen kan luisteren. Ja. En er wordt ongelooflijk veel naar geluisterd. Ilse, een beetje uit de hand gelopen?
2: Ja, echt uit de hand gelopen. Ja, wij dachten echt, we begonnen met opnemen om als inderdaad als naslagwerk. En het werd gedeeld en gedeeld en gedeeld. En nu luisteren er ruim 2,8 miljoen mensen.
0: Wat
2: vooral heel veel ouders. Ik heb gisteren nog de mailboxes doorgelopen. En schreef een oma, ontzettend dankjewel voor de podcast. En ik ben een fijnere oma. En ik kan mijn zoon beter steunen in de tijd waar die nu in zit.
0: En dat zijn de complimenten waar je het voor doet.
2: Ja.
0: We gaan straks verder naar de plaat. Want dan gaan we het ook hebben over jullie theatershow. Want jullie gaan het theater in. Met een andere titel, Opvoeden. Hoe dan? Met een vraagteken. Maar de podcast, even, er komen appjes over binnen. De geweldloze podcast van Marieke van Ginneken en Ilse van den Heuvel. En dochter Lief van 13 jaar, die is hartstikke lief. Want die zit helemaal niet in de puberteit. Want die staat gewoon alles te filmen. Weet je wel, wat een ongelooflijk braaf kind. En ik hoop niet met tegenzin. Dit is June tot 2 en je luistert nu naar Dotan. En de plaat heet Home.

0: Dothan & Home. En we hebben het over de podcast van Marieke van Ginneke, Ilse van den Heuvel. En die heet dus De Geweldloze Podcast. Er komen toch bij mij, Marieke en Ilse, ook wat vragen binnen. Ik ben opgevoed met regels, hè, zoals dat gewoon altijd gebeurde. Zo laat thuiskomen. En als je een 2 keer te laat kwam, dan ging je de dag daarna ging je niet uit. Je moet je bord leeg eten. En anders dan blijf je maar langer aan tafel zitten. Sterker nog, mijn vader die heeft ook al eens een keer dat hij zo in je neus. En dat je dan, toen was ik wel jonger, dat je dan zo'n hapje gevoerd krijgt. Er waren regels. En zonder geweld hoor, zonder wapperende handen. Maar als kind heb je ook wel regels nodig, toch Ilse?
1: Zeker, ja zeker. We hebben, eigenlijk maak ik wild gebruik van 2 handen. De stophand, dus de hand, 1 hand recht naar voren. En 1 hand naar je toe, je 2e hand. Dus de verbindingshand. Maar die stophand hebben kinderen...
0: Stop en verbinden.
1: Ja, allebei. En je kan heel de tijd zeggen, ja, als je niet eet, dan dit. Of als je te laat thuis bent, dan mag je de week niet meer weg. Maar vanuit verbindend gezag en geweldloze zet gaan we juist kijken, wat zijn de kaders, wat zijn de regels? Die moeten er zijn, anders wordt het echt chaos.
0: Ja, maar dan lopen ze allemaal over je heen, hè?
1: Ja, nee, 100% zeker. Maar het gaat er vooral uit, hoe straal je je regel uit? Hoe doe je dat? Zeg je, je mag er volgende week niet uit. Ja, wat gaan kinderen dan doen? Waarschijnlijk gaan ze beter leren
0: gaan
1: liggen.
0: Gaan ze de grens opzoeken.
1: Ja. Ja, gaan ze weglopen, gaan ze door het klepraam naar buiten. Het gaat veel meer om hoe blijf jij kalm als opvoeder... en blijf je bij je regels en blijf je staan voor wat je staat. En doe je dat dus ook samen, dus met je partner... of als je dit doet als docent met je team. Dus hoe straal je je regels nu uit op een kalme, maar vastberaden manier... en hou je dus ook vol.
0: Ja, ik hoor aan jou dat jij dat heel goed kan.
1: Ik ben lang aan het oefenen.
0: Ja.
1: Ik zit hier al 14 jaar op.
2: Op deze club.
1: Op deze sport.
0: Ja. Ja. Marieke, er wordt veel naar jullie geluisterd. Jullie gaven al aan, hè, 2,8 miljoen. Niet alleen ouders en grootouders, maar ook leerkrachten. Ja. In hoeverre krijg je daar reacties op?
2: Ja, heel veel. Heel veel leerkrachten die ons berichten sturen. Maar ook groepswerkers en inmiddels ook gemeentes. En nou ja, allerlei andere mensen die ons echt berichten sturen... om te zeggen, ja, jullie hebben ons echt geholpen om anders te kijken. Want scholen lopen ook steeds meer aan tegen ingewikkeld gedrag... of moeilijk begrijpbaar gedrag. En willen daar graag op een andere manier mee omgaan. Omdat ze beseffen, het werkt niet meer zoals we het eerst deden. Hè? Nablijven,
0: je hoort
2: straf.
0: Niet, vroeger was alles beter.
1: Nu wel, natuurlijk.
2: Dat horen we wel.
1: Ja. Ja. En ook als kinderen wel luisteren, omdat er een zware straf boven hun hoofd hangt, zeggen sommige ouders ook, of leraren, ja, nou, dat maakt me dus niet uit.
2: Het werkt, zeggen ze dan. En wij leggen dan uit, dat klopt, korte termijn kunnen wij altijd winnen, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus ook een docent kan winnen op korte termijn. Maar lange termijn, verbindend gezag kijkt lange termijn. Ja. En dan, dat werkt niet op de lange termijn. Nee. En laatst kregen we echt een mail van mensen die, en dan moeten wij ook huilen altijd, als we dat in de podcast voorlezen, dat mensen zeggen... ja, jullie hebben ons leven teruggegeven. He, dus
0: omdat mensen op een gegeven moment opvoeders ook machteloos zijn.
2: Ja, en ook docenten die zich zo eenzaam voelen voor de klas... omdat ze niet met hun collega's durven te delen dat ze het zwaar hebben... dat ze de overtuiging hebben dat ze het alleen moeten oplossen. En door de podcast en door het delen van leed... want dat is wat we eigenlijk ook doen, een soort van clubje over... want we vinden het best wel pittig... dat mensen zich gezien en gehoord voelen, niet meer alleen voelen... Ja. En verbindend gezag gaat over it takes a village to raise a child. En ja, dat precies. Is wat we graag willen doen.
0: Oké, duidelijk. En nog even, de titel van de podcast is De Geweldloze Podcast. Maar jullie gaan ook het theater in, Ilse.
1: Ja.
0: Met z'n tweeën. En misschien met al jullie pubers wel op rij 1 bij de première. Geen idee.
1: Ja.
0: Opvoeden, hoe dan?
1: Ja.
0: Is dat een soort verlengstuk van de podcast?
1: Ja, en het is vooral ook voor mensen die op de titel komen. Want niet alle mensen die komen, die hebben natuurlijk de podcast geluisterd. Maar je krijgt eigenlijk een 1,5 uur tijd ongevraagd opvoedadvies. En dat doen we met z'n tweeën. En dat proberen we op een luchtige, leuke manier te doen. Waardoor je in 1,5 uur tijd echt opvoedtips krijgt.
0: Ja.
1: Van gebaseerd op verbindend gezag en geweldloze zin.
2: Ja. En het is ze noemen het theatercollege, maar het is een combinatie tussen scènes die we spelen, die heel herkenbaar zijn voor ouders, en een stukje theorie, maar niet taai. En het is ook interactief en we nemen onszelf een beetje op de korrel. En nou ja,
0: heel goed. En wat is nou het geheim, vind jij, Marieke, van een goede opvoeding?
2: Oh, wat een mooie vraag. Ik denk de onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijke liefde en verbinding. Dat is denk ik, en we maken allemaal fouten. En ben niet zo streng voor jezelf, lieve ouder. En ben een beetje lief. En wat Ilse net ook al zei, even in de pauze... je mag het altijd weer goed maken. Ook 10 jaar later.
0: En ook je fouten toegeven.
2: Ja,
0: Ja. Hoe zit het met die rode knoppen, Ilse, waar jullie het over hebben?
1: Ja, dat is pittig. Rode knoppen komen uit je geschiedenis. Dus hoe je bent opgegroeid, opgevoed door je ouders die ook het allerbeste hebben gepoogd te doen. En het kan zijn dat je daar dingen hebt opgelopen waar je nu ineens je trigger in voelt. Dus als er iets gebeurt dat je nu denkt, oh, en dat je van 0 naar 100 gaat en je als ouder of opvoeder of leraar verliest in je eigen controle.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn echt rode knoppen.
0: Ja, want daar zit je ook nog mee. Hè? Je eigen opvoeding blijft ook de rest 100%. Van je leven in je lijf zitten. Goed, de voorstellingen die eraan komen zijn volgend jaar in onze provincie. 25 maart in Theater de Vest in Alkmaar. 8 april het Singer in Laren is dat. Theater de Campagne in Den Helder. Op zaterdag 10 april. En dan heb ik er nog eentje staan in onze provincie. 29 mei in Theater de Purmerijn in Purmerend. Ik hoop eigenlijk dat jullie gewoon volgend jaar nog even terugkomen. Want het begint in september.
2: Ja.
0: Trek jullie door het land. Heel veel andere provincies. Noord-Holland iets later. Dus ik zou zeggen, schuif gewoon met z'n tweeën weer aan in februari.
2: Leuk. We hebben nog wel iets heel leuks voor de luisteraar eventueel. We hebben een winactie. En als je gaat naar de Geweldloze Podcast op Instagram, dan kan je de winactie zien. Moet je wel een stukje verder rijden. Maar dan kan je 2 kaarten winnen voor de voorstelling in Spijkenissen.
0: In Spijkenissen. Nou, dan ga je wat eerder en dan maak je er gelijk een leuke dag van.
2: Toch?
0: Ja. Spijkenissen, wanneer kom je daar nou? Zelden, toch?
1: 18 september.
0: Althans,
1: zeg ik
0: niet. 18 september. Oké, okay. Dat is best wel snel. Hey, hartstikke goed. Marieke van Ginneken en Ilse van den Heuvel, de Geweldloze Podcast, waar dus iedereen wat van op kan steken. Of je nou ouder bent, grootouder, of dat je gewoon, weet ik veel, werkzaam als leerkracht, of dat je in de jeugdhulpverlening zit. Kan allemaal. Bastiaan zit te lachen. Ja, jij kan ook nog steeds luisteren.
3: Zeker, nee, maar ik dacht, jij gaat nu gewoon elk beroep opnoemen met kinderen.
1: Ja, heel goed.
0: Nee, dat gaat te ver. Dit is Bill Withers op NH. Lovely.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ik ben Dante en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben William en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Alissa en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Lily en ik kom uit Den Helder.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 2 minuten over 2:30. In Andijk is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. Ja, bij het meldpunt noemen ze het erg verdrietig dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben, zijn lastig gevallen. Voor het eerst waren dit jaar overal in de stad, in Amsterdam dus, zogenoemde safer spaces aanwezig. Mensen die zich onveilig voelden konden daar ondersteuning vinden. Tientallen keren is daar gebruik van gemaakt. Bij een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur ontstond rond 8:30 in een huis aan de Schepenlaan. Er kwam zoveel rook vrij dat iedereen het huis uit moest. Wanneer iedereen weer terug kan, is nog niet bekend. Brandweer is nog even bezig geweest met nablussen. Geen eigen playlist bij het hardlopen, maar live muziek van Beethoven. Ja, zo'n 300 lopers renden gisteren in Amsterdam 5 kilometer door het Flevopark, terwijl de 5e symfonie van Beethoven live werd gespeeld.
14: Ja, dat is toch prachtig?
13: Fantastisch, hè? Misschien heb je het al eerder gehoord. Maar één belangrijke regel was er van die run: je moet voor de laatste slotnoot binnen zijn. Mooi, toch?
14: Ja, schitterend.
13: Oh, er komt nog even een
14: naam. Ja, dat gaan, ja, want dit is niet het slotstuk van het
13: zo is dat. We hebben nog tijd voor één berichtje.
14: Heel veel flupjes komen er nog achteraan.
13: Ja, dat sowieso, ja. Maar KLM gaat vanaf oktober de catering op Europese vluchten aanpassen. Ze hebben een nieuw concept en passagiers krijgen volgens de luchtvaartmaatschappij meer keuze in eten, drinken en ook de mogelijkheden om een maaltijd vooraf te bestellen of aan boord iets van de menukaart te kiezen. KLM lijkt daarmee het voorbeeld te volgen van veel andere luchtvaartmaatschappijen. Ondanks het uitgebreidere betaalde aanbod blijft KLM trouwens nog steeds een van de weinige maatschappijen,
14: ja, gratis,
13: die überhaupt gratis catering aanbiedt.
14: Ja, maar het is wel goed dat ze een keer iets anders doen dan die pasta kip en
13: Ik heb nu een aantal keer met KLM gevlogen. Dat had ik nog niet zo vaak gedaan. Maar je krijgt dus altijd Je krijgt altijd een sandwich bijvoorbeeld met kaas en daar zit er enorme saus op. En die saus, dat ga je. Jij luistert helemaal niet wat ik zeg.
14: Ik moet bijna huilen. Ik moet bijna huilen, want ik zie Maarten daar ineens staan.
13: Oké, nou, daar gaat mijn verhaal. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
14: Sorry, ik weet ook helemaal niet waar het over ging.
13: Nee, maakt niet uit, joh.
14: Oh, wat erg. Het is net alsof ik die jongen gewoon een jaar niet gezien heb. Oké,
13: hij is ook onherkenbaar zo bruin.
14: Maar hij ziet er, man, hij heeft ook een nieuw overhemd aan. Hij is heel bruin. Hij ziet er ook heel ontspannen uit. Nou, wacht maar tot hij donderdag weer werkt met mij. Jan Visser, het weer.
15: Het blijft vanmiddag vrijwel overal droog met naastbewolking. Gaandeweg meer zonneschijn. De temperatuur schommelt rond de 21 tot 22 graden en het waait meest matig uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Morgen is het droog, zonnig, met temperaturen omstreeks 22 graden... en een matige noordoostenwind. Aangenaam zomerweer dus.

0: Dit was Swing Out Sister. Ah, oh, zo leuk. Maarten, die kwam gewoon even lekker buurten.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja.
1: En verwarrend.
0: En heel verwarrend.
1: Ja, maar dat is als je
0: ik
1: iemand...
0: Ik schrok gewoon echt.
1: Gewoon iemand die met vakantie is, die ineens naast je staat, dat je denkt... Ja. Die komt ingrijpen.
0: Ja, dat is heel raar. En dan heb je toch het gevoel dat je iemand weken niet gezien hebt. Maar het is eigenlijk maar 2 weken, maar het voelt dan al zo heel lang.
1: Maar het was wel fijn om de chemie tussen jullie te zien dat niet gesleten is.
0: Ik moest bijna huilen, maar dat doe ik ook als jij dan woensdag voor het laatst bent.
1: Ja, dat is je beter.
2: NH helpt.
0: Oh jee, Bastiaan. We gaan naar Sjoerd. Sjoerd Hilaris is terug van vakantie. En die hebben we op pad gestuurd. Die mailt zich ergens op een bijzondere plek. Heeft alles te maken met de natuur. Sjoerd!
3: Sjoen!
0: Ja,
3: goedemiddag.
0: Hallo, lieverd.
3: Ik kan eigenlijk naar je zwaaien. Nou ja, goed. Ik zwaai eigenlijk naar je huis. Want jij zit natuurlijk op dit moment in de studio.
0: Ja,
3: maar
0: precies.
3: Ik ben in Muidenberg. En ik ben echt om de hoek bij jou. Want ik ben bij de tuin aan de kade. Althans, dat staat
0: ja, zo heet
3: op het bordje. En wat is dit precies, Ella? Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, Sjoerd.
3: Ja, waar zijn we?
4: We zijn in Muidenberg aan de Nina's Ruiskade. Hè?
3: Ja.
4: En dit is onze buurtuin geworden... die we met een heleboel mensen uit de buurt hebben aangeplant.
3: Dat is altijd wat lastig, want dan moet ik als verslaggever... natuurlijk beschrijven wat ik zie.
4: Ja.
3: Maar het is niet een tuin zoals een tuin. Dus niet omheind.

0: van de ene kant naar de andere kant rustig kan lopen.
1: Ja.
0: Hey, wat zien we hier allemaal voor planten?
1: Nou, dit is bijvoorbeeld een teunisbloem. Die is aankomen waar.
0: Ik wilde het net zeggen tegen je, de teunisbloem.
1: Dat is een hazelaar. Dat wordt natuurlijk een wat grotere struik.
0: Ja.
1: Dat is zijn zeggensoorten.
0: Pardon?
1: Dat zijn zeggens, deze.
0: Ja.
1: En dit is wilde majolein. Ja. Nou, die hebben al een fantastisch opgeleverd voor de insecten.
0: Ja.
1: Want toen ze vers bloeiden, zaten ze vol met wilde bijen en ommeltjes en zo.
0: Want je hebt dit in april geplant, hè?
1: Ja, nou eind maart.
0: Ja. En dan moet je maar hopen dat het... aanslaat.
1: Dat het aanslaat, dat is spannend.
0: Ja.
1: En, en we merken nu met de droogte, want we sproeien natuurlijk wel, maar ja, je kan moeilijk...
0: Maar hoe dan? Want met een emmertje?
1: Nee, dan hebben we 3 tijdslangen aan elkaar
0: gekoppeld. En dan gaat de hele buurt loopt uit om soort dan, brandweermannen hier...
1: En dan kunnen we precies het einde van de tuin halen.
0: Ja.
1: Dat kan je natuurlijk niet te vaak doen, want we hebben in Nederland ook problemen met het grondwater en... De boeren moeten ook zuinig zijn met water. Dat moeten we natuurlijk ook allemaal. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop planten die er nu zielig en wat droog uitzien. Maar die straks wel heus wel weer terugkomen. Want als je ze te veel sproeit, dan gaan ze hun wortels niet naar beneden laten groeien. Dan worden ze lui, inderdaad. Dus het is ook belangrijk dat je een beetje midden
0: zoekt. Niet te veel geven. Zou je bij mij thuis ook moeten doen. Niet te veel geven. Dan word ik er minder lui van. Hè? In de winter, dan moet het natuurlijk ook groen zijn hier. Dat willen we.
1: Ja, nou, of het allemaal groen blijft, dat is natuurlijk de vraag. Want de bomen laten hun blad vallen.
0: Ja.
1: Hè, de bloemen zijn uitgebloeid. Ja. Maar je houdt wel de stengels over.
0: Ja.
1: En sommige planten blijven wel groen. Zo'n teunisbloem blijf je in de winter echt wel zien. En die grasjes ook.
0: Ja.
1: En, want dat was ook een van de dingen die de gemeente graag wilde. Dat er het hele jaar rond wat te zien is.
0: Ja, ja. Hey, kun je nog mensen gebruiken die af en toe het onkruid even wieden? Want ik ken iemand die hier in de buurt woont.
2: Ja, dag.
0: Die zich graag natuurlijk de veel zo. Ik voel het gewoon aankomen. Even op een zaterdag even de onkruidjes eruit trekken.
1: Oh ja, nou, we hebben nog niet een vaste dag. Omdat het nu...
0: Nou, we kunnen er wel een vaste dag van maken.
1: Ze mag zich melden.
0: Ja,
1: en dan komt ze op de e-maillijst. En als we dan bedenken, bijvoorbeeld morgenavond gaan we
0: even
1: werken in de tuin. Dan krijgt iedereen een mailtje. En dan is er een opkomst. En dan met een uurtje hebben we dan wel gedaan wat we willen doen.
0: Nou, tuin aan de kade, John, je kent het
2: dan.
0: Wel. Want je loopt hier natuurlijk vaak met hond langs.
2: Zeker.
0: En je staat op de lijst, zodat je binnenkort lekker onkruid kan plukken.
2: Nou, Sjoerd, je hoort bedankt. Oké, ik denk dat ik wel een goede plaatsvervanger heb... als ik aan de beurt ben om het onkruid eruit te halen. Zijn naam begint

0: De Bee Gees en Night Fever. En daarvoor Clouseau en Passie. Ach man, wat hebben we toch veel lekkere muziek, hè? Mike en de Mechanics. En we hebben nog 8 seconden. Wie is er morgen te gast?
1: Sarah Puerto. Oh. Over Parmaham. Want dat is ouder dan je denkt.
0: Ja.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik maak je duidelijk wat de regels zijn. Wat ben ik?
2: De meester.
1: De meester. Nee, dat is niet goed helaas.
0: Hint 2.
1: Ik word helaas nogal eens genegeerd.
3: Dat lijkt mij een verkeersbord.
0: Oh!
1: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
9: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
10: Ik ben Brian uit Amstelveen.
11: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
12: Ik ben Maarten, ik kom uit Bovenkast.
13: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
14: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem.
15: Thuis in heel
16: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. Er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. De organisatie noemt het zeer verdrietig. Een bloemenstaal in Haarlem is vanochtend in vlammen opgegaan. Is een minderjarige aangehouden door de politie. Op een andere plek in Haarlem woedde ook een brand. En de politie kijkt of er misschien een verband is. En de pontjes over het IJ bij Amsterdam moeten met minder schippers gaan varen. Het GVB wil zo het personeelstekort te lijf gaan. De schippers zelf zijn kritisch. Ze zijn namelijk bang voor de veiligheid aan boord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen, het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Goed, het is gelukt.
20: Wat is er gelukt?
21: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
20: Fluitje van een cent dus?
21: Nou, het was wel wat meer dan dat.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Goedemiddag.
24: Met Nick Velderman.

is somber bij NH met Homewrecker. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Even een dagje lekker uitwaaien. Is ook een keer fijn, hè? We hebben namelijk een prachtig weekend gehad. Zonnetje, heerlijk. Maar het was warm, hè? Oi, oi, oi, oi, oi. Maar klagen doen we niet, hè? Nee. Wie nu iets bestelt op de webshop van De Bijenkorf, die krijgt het product op z'n vroegst op 3 september. Ja, thuisbezorgd. Dat heeft ermee te maken dat ze namelijk een soort van zijn gehackt. De levertijd bij De Bijenkorf zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident. Met andere woorden, een datalek dus. Wederom gegevens gestolen. Mocht je gaan bestellen, ja, ik durf het niet te zeggen. Maar kijk even verder of ze het ergens anders nog hebben. Lang wachten anders, hè? 3 september. Duurt bijna nog een maand. Wat past hierbij? Wachten. Liedjes over wachten. 088 850 51 52.

de chef special bij NH met Afraid of the Dark. Ja, wie nu iets bestelt op de webshop van De Bijenkorf, die krijgt het product op zijn vroegst op 3 september thuis bezorgd. Ja, dat meldt de warenhuisketen op zijn website. De levertijd bij De Bijenkorf zijn fors opgelopen na een beveiligingsincident. Betekent dus gewoon een datalek, wederom. Je kan dus even niet bestellen. Dankjewel voor het doorgeven van liedjes die hierbij passen. 088 850 51 52. Deze is wel leuk, hè? Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting. En wachten doe je lang, hè? Oei, oei, oei. Tot 3 september.

0: Bij en haar met Lady Hear Me Tonight. Terug van weg geweest. Waarschijnlijk al over gehad, hè, Bar. Goedemiddag, hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe was je vakantie? Even
1: heel
0: voorbij.
1: Heel goed, heel fijn.
0: Ja, heb je het naar je zin gehad?
1: Zeker.
0: Is dat het tekort van vakantie?
1: Ja, op een gegeven moment krijg je heel erg de smaak te pakken.
0: Ja.
1: Gistermiddag kreeg ik een beetje zo'n somber gevoel. Nou, ik vind mijn werk leuk.
0: Nou, gezellig dat je er bent
1: dan. Maar meer dat het dan gewoon is afgelopen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar je moet je voorstellen dat je dus altijd met vakantie zou zijn. Dan ga je denk ik ook wel weer missen dat je, dat je graag wil werken, toch?
1: Ja, het bestaat ook bij de gratie van weer aan het
0: precies,
1: werk.
0: Precies, ook zo. En wij zijn blij dat je terug bent. Zo is het ook, hè, Bar? Wat zit er zo met het nieuws van 2:30?
1: Nou, een dronken Brit heeft het wel heel bond gemaakt aan boord van een vliegtuig.
0: Zo meteen meer.
2: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
17: Ik ben Herco uit Ouderkerk aan de Amstel.
18: Ik ben Inge uit Amsterdam.
19: Ik ben Arnold uit Castricum.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ondertussen bijna 2:58. Momenteel in Hilversum is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen bij. Bij het meldpunt noemen ze het erg verdrietig dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren er dit jaar overal in de stad zogenoemde safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Nou, daar is dus tientallen keren gebruik van gemaakt. Bij een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur ontstond vanochtend rond 8:30 in een huis aan de Schepenlaan. Er kwam zoveel rook vrij dat niemand meer in de omliggende woningen kon blijven. En er is ook nog lang nageblust. In Amsterdam-Slotervaart zijn vannacht 2 taxis op elkaar gebotst. Een van de bestuurders raakte gewond en is direct naar het ziekenhuis gebracht. De ander, opmerkelijk, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. De beide auto's raakten zwaar beschadigd. En een EasyJet-vlucht van Londen naar Amsterdam is afgelopen week flink op zijn kop gezet door een dronken passagier uit Engeland. Hij weigerde instructies op te volgen en zocht ruzie met andere reizigers en ook nog met de cabinecrew, dat schrijft het Algemeen Dagblad. Zelfs toen het vliegtuig ging dalen en de riemen vast moesten, weigerde de Brit naar zijn stoel te gaan. Direct na de landing op Schiphol stond de Mauser klaar. Ook toen verzette de man zich hevig. Hij is uiteindelijk dus wel aangehouden voor openbare dronkenschap en verzet bij de arrestatie. En nog een ander bijzonder verhaal. Inbrekers in Den Helder Ja, die hebben zich bij een inbraak in Den Helder per ongeluk verstopt in een wespennest. Karma kan heel snel werken.
0: Ja, denk ik ook, ja.
1: Ze waren op de vlucht voor de politie. Toen doken ze vol de bosjes in.
0: Oh jee.
1: Vol op een wespennest. Nou, ze werden meerdere keren gestoken. Eén verdachte kon meteen worden aangehouden. Die ander die rende opnieuw er vandoor. Maar het werd alsnog in zijn kraag gevat. Het gaat om twee 18-jarigen. Ze moesten meteen medisch worden onderzocht omdat ze zoveel wespensteken hadden. En daarna zijn ze toch vastgezet, vol met bulten. Nou, dat kan best pijnlijk zijn, hè?
0: Het is ook gewoon een trauma natuurlijk, hè? In plaats van dat die mensen een trauma hebben dat hun huis leeg is, hebben deze mensen nu trauma dat ze gestoken zijn.
1: Ik denk niet dat ze nog weer snel gaan inbreken.
0: Nou ja, niet waar een wespennest is. Dat denk ik ook, ja.
1: Niet waar een wespennest is.
0: Nee, dat denk ik ook niet tegen.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag Nick. Het blijft vanmiddag vrijwel overal droog, met naast bewolking gaandeweg meer zonneschijn. De temperatuur schommelt rond de 21 tot 22 graden en het waait meest matig uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Morgen is het droog, zonnig, met temperaturen omstreeks 22 graden en een matige noordoostenwind. Aangenaam zomerweer dus.

0: Daar is Total Touch bij. NH met Somebody Else's Lover.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes.

0: Shakira samen met Burna Boy bij NH Die Die.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A. Eiffel 65 aan Blue. Dabadidabadai. En keuze B. Duke. So in love with you.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 65% kiest voor keuze A. Eiffel 65 hoor je bij NH.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Benny Huisman.
4: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril hier bij NH.
5: Dit is een uittip.
6: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Dit is een uittip.
9: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
5: Dit was een uittip.
10: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
11: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
13: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
14: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
15: Ik ben Marissa uit Zaan.

0: uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen bij. De organisatie noemt het zeer verdrietig. Een bloemenstal in Haarlem is vanochtend in vlammen opgegaan. De politie heeft een minderjarige aangehouden. Op een andere plek in Haarlem woedde ook een brand. De politie onderzoekt of er misschien een verband is. En een dronken Brit heeft voor veel overlast en onrust gezorgd op een vlucht van Londen naar Amsterdam. Hij weigerde instructies op te volgen en zocht ruzie met andere reizigers en met de crew. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49, dat is dan voordeel.
8: Goedemiddag.
9: Met Nick Velderman.

0: is Taylor Swift bij NH met Anti-Hero.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Christina uit Amsterdam. Christina uit Amsterdam is 64 jaar geworden vandaag. Christina, van harte gefeliciteerd.
1: Van harte
2: gefeliciteerd.
0: Zeker jezelf nou ook op de kalender. 088 850 of even... Nee, oh even. 088 850 51 52. Je moet het nummer wel compleet zeggen natuurlijk, hè.

0: thuis bij en I just might.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen.
0: Ik neem jou mee terug naar het jaar 1999. Zo had je in het jaar Dance Valley...
3: Water of bier?
4: Water.
5: Lijkt me blauw. Ja, ik hou het gezond.
4: Oké.
5: Gezond.
6: Okay. Bier. Bier. Ja? Nog meer gezelligheid.
7: Grote namen. Zoals ik die ken in de wereld. Zoals wij die kennen.
4: Ja.
7: Volgens mij allemaal hier zijn vandaag.
0: Nou, wederom neem ik je mee terug naar 10 augustus 1999. Als je toen in het vliegtuig zat, zou je zomaar kunnen landen op het prachtige eiland Ibiza. De Banger Boys scoren er dit met We're Going to Ibiza.
8: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Banga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Want ik krijg vandaag leuke complimenten dat de muziek goed is. Ja, dankjewel. Maar ik krijg ook heel vaak dan dat de naam verkeerd is. Ik bedoel, wij doen ons al uiterste best. We geven echt heel veel tijd spenderen wij in vormgeving bij deze zender, hè, radio. En ja, ik hoop altijd dat het dan duidelijk genoeg is. Want mijn naam is Nick, met de N, van Nico. Ja. Maar toch zeggen heel veel mensen altijd Rick.
1: Ja,
0: met de R
1: Rick
0: van Richard.
1: Ook wel bij, hoor.
0: Had gekund, hè,
1: ja, Rick. Had wel gekund.
0: Rick Velderman. We kunnen beter misschien alles gaan rebrennen, want de mensen noemen me vaker Rick dan Nick.
1: Rick Velderman.
0: Rick Velderman, zou kunnen. Zou wel kunnen, toch?
1: Ja, klinkt het allitereert op zich goed.
0: Ja, ja. Maar dan zul je zien dat heel veel mensen me weer Nick gaan noemen, omdat het weer niet goed doorkomt, hè?
1: Je nickname, hè?
0: Ja, je nickname. Heel goed, Bart. Goed, ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in, Bar?
1: Nou, een kermis moet leuk zijn, maar in Oostzaan is het gisteravond helemaal misgegaan.
0: Ik zei 2:30, het is natuurlijk 4:30, bedoel ik, hè? Zo meteen, nieuws van 4:30.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
8: Hallo. Ik ben Tineke Nerooy en ik woon in Laren.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ondertussen 4:30, momenteel Monnikendam is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De kermis van Oostzaan is geëindigd in een chaotische vechtpartij met een gewonde, wapenstokken en een grote politieinzet. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Vechtpartij ontstond gisteravond. Meerdere omstanders bemoeiden zich met de inzet van beveiligers en later ook met de politie. Ja, beveiligers raakten ook betrokken in het gevecht en ze vielen met een betrokkenen over de dranghekken heen. Ja, één agent deelde uiteindelijk een duw uit waardoor een vrouw ten val kwam. Ongeveer 30 omstanders die bemoeiden zich met de situatie. Tijdens de World Pride zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. Bij het meldpunt Rita noemen ze het erg verdrietig dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Ja, voor het eerst waren dit jaar overal in de stad, in Amsterdam dus, zogenoemde veilige plekken aanwezig waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Nou, er werden tientallen keren werd er gebruik van gemaakt. En in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht 2 taxis op elkaar gebotst. Een van de bestuurders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en zelfs rijden zonder geldig rijbewijs. Door de botsing raakten beide auto's zwaar beschadigd. Een EasyJet-vlucht van Londen naar Amsterdam is de afgelopen week op zijn kop gezet door een dronken passagier uit Engeland. Hij weigerde instructies op te volgen en hij zocht ruzie met andere reizigers en met de crew. Ja, zelfs toen het vliegtuig ging dalen en de riemen vast moesten, weigerde de Brit naar zijn stoel te gaan. Direct na de landing op Schiphol stond de Mauser klaar. Ook toen verzette de man zich hevig. Uiteindelijk is hij aangehouden voor openbare dronkenschap en verzet.
0: Wat een gezeur allemaal, zeg.
1: Nou,
0: is
1: dat
0: niet
1: is best eng als je dat naast je hebt in de vliegtuigen.
0: Ja.
1: Zo'n
0: ik
1: hele
0: zag,
1: woeste man.
0: Volgens mij is hier een filmpje van die EasyJet. Volgens mij heb ik dat namelijk
1: Het is
0: gezien.
1: Een verhaal van het Algemeen Dagblad.
0: Oké. Okay.
1: En er zijn inderdaad, ik heb foto's gezien, maar misschien ook wel een filmpje.
0: Ja, volgens mij werd hij sleurend het vliegtuig uitgetrokken,
1: ja,
0: die man.
1: Klopt.
0: Ja, heb ik gezien, ja.
1: Ja, hij werd uit het vliegtuig gesleurd.
0: Uit het vliegtuig gevlogen.
1: Toen waren ze inmiddels op de grond.
0: Ja. Oh, joh, het erge.
1: Ja, hey, en woensdag, heb je misschien wel gehoord, aankomende woensdag is voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland.
0: Verrekt.
1: Ja, met zo'n speciale eclipsbril kan je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. En het is dus wel heel belangrijk om zo'n bril te dragen. En deze oogarts legt uit waarom.
4: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die heel grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
0: Okay.
1: Chemische schade, dat klinkt zo leuk, die zonsverduistering.
0: Nou,
1: maar het leven is gevaarlijk.
0: Chemische schade zit niemand op te wachten.
1: Nou, je moet dus ook een beetje uitkijken met welk brilletje je dan koopt. Bol.com heeft geloof ik die brillen al uit de handel gehaald, omdat die niet goed genoeg bleken.
0: Zit je met zo'n 3D-bril per ongeluk te kijken van de Pathé, hè? Dat is niet de bedoeling. Ik zit wel even te denken. Wordt het echt donker ook? Want zien we, hebben dus echt geen licht. Want als er 90% voor de zon zit, wordt het natuurlijk wel een beetje donkerder natuurlijk.
1: Dat vraag ik maar. Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat het iets van 1 minuut 40 duurt.
0: Oh, dat is niet heel lang. Ik dacht dat het wel een uur duurde. Dat het om 7:15 begon en dat het om 9:15 pas helemaal klaar was.
1: Maar het hoogtepunt volgens mij duurt niet zo lang.
0: Nee, het hoogtepunt, dat ken ik aan mezelf ook wel. Ik hoor altijd zo'n zonsverduistering dat ik, maar de vogel is maar zo voor 120 jaar. En nu is het weer. Hoe kan dat nou?
1: Ja, omdat jij steeds ouder wordt. Ja,
0: nou, dan ben ik 160.
1: Nee, maar even serieus. Het is heel bijzonder en het komt niet vaak voor. En koop zo'n bril bij de oogarts.
0: Okay.
1: Bij de, hoe moet ik het zeggen? Bij de brillenzaak.
0: Bij de brillenzaak.
1: Bij waar je ook je ogen kan controleren.
0: En verder kijken is ook geen optie, zeker, hè?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Bar, mag ik jou bedanken?
1: Ja, hoor.
0: Moeten we nog opzoeken of het nou...
1: Ja, ik ga uitzoeken hoe lang het duurt.
0: Je zit je boos met, hè? Ga ik ondertussen even naar Jan, hè? Jan, goedemiddag.
10: Hoi, goedemiddag, Nick. Het blijft vanmiddag vrijwel overal droog, met naast bewolking gaandeweg meer zonneschijn. De temperatuur schommelt rond de 21 tot 22 graden en het waait meest matig uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Morgen is het droog, zonnig, met temperaturen omstreeks 22 graden en een matige noordoostenwind. Aangenaam zomerweer dus.
0: Dan de verkeersinformatie, momenteel even traag. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 6 minuten. Waar hebben we ondertussen al kunnen vinden? Hoe lang dit nou duurt dan?
1: Ja, volgens mij hadden we allebei een beetje gelijk. Okay. Het vindt inderdaad plaats tussen 7:15 en 8:45.
0: Okay, specifiek.
1: Maar het hoogtepunt dat zit een beetje rond 7:45, 8:30.
0: Oh ja, dat heb ik al bij.

maar gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? 088 850 51 52 voor keuze A. Bobby Brown, You Can Play That Game. Of keuze B. The Backstreet Boys, We've Got It Going On. Zijn dit? Nou ja, zijn is dit. Roy Orbison bij NH, You Got It. Never.

0: Harry Styles bij NH American Girls. Zo meteen na 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag. Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Bobby Brown, 2 Can Play That Game. En keuze B, The Backstreet Boys, We've Got It Going On.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Net aan hoor, 55% kiest voor keuze A. Bobby Brown hoor je bij NH.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
7: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkerwaard.
8: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
9: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
10: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een grote vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een vrouw raakte gewond, ze kreeg een duw van de politie. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. De organisatie noemt het zeer verdrietig. En een bloemenstal in Haarlem is vanochtend in vlammen opgegaan. Is een minderjarige aangehouden. Op een andere plek in de stad woedde ook een brand. Politie onderzoekt of er misschien een verband is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop en naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
25: Oh, weer een muis.
24: En samen spelen.
25: Kom maar. Ja.
24: Au. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Maandagmiddag de 10e augustus. Goh, ik voel me jaren ouder, Jelmer.
1: Ja, hoe heb je het gehad, jarige Job?
0: Ja, ik had het goed. We hadden een leuk feest.
1: Och, dat was niet normaal.
0: Het was gezellig, hè?
1: Het was zo ontzettend leuk.
0: Ja, Barbara was er ook bij. Ik dacht, mijn lieve collega's waar ik elke dag mee in de studio zit, die mogen erbij zijn. En ik vond het heerlijk dat jullie er waren om mijn verjaardag te vieren.
1: Het was op de tuin, echt heerlijk.
0: Met lekkere muziek erbij en lekker eten. En nu ben ik dus een jaartje ouder. En dat voelt echt wel prima eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ik vond het eigenlijk gewoon een heel mooie manier om een nieuwe fase van mijn leven in te luiden.
1: Heb je nog goede voornemens voor de komende jaren? Of dat
0: ja, nou, gewoon een goede vriendin van mij die zei, nu begint de leeftijd van het genieten. En toen dacht ik, dat ga ik doen.
2: Ja,
0: dat ga ik doen. Ja. Ik ga gewoon lekker genieten.
2: Maar volgens mij heb je dat al een tijdje geleden ingezet of zo. Ja. Nee, dat bedoel ik niet cynisch.
1: Nee. Volgens mij doe je niet anders wel.
2: Nee.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Maar...
2: Nee, maar ik snap
0: maar
2: je kan wel goed je zegeningen ook tellen, toch?
0: Zeker, ja. Ik kan heel goed bedenken wat ik allemaal heel fijn vind in het leven. En daarvan genieten. Dat is waar, ja.
1: Maar je bent geen treurwilg.
2: Nee, maar je kan dat nog meer doen.
0: En het glas is meestal wel half vol. Ja, nou ja, soms ook leeg. Maar goed, nee, maar het genieten van dingen die je hebt in het leven. Gewoon dat je inderdaad je zegeningen telt. En ja, dat is het denk ik wel.
1: Dus eigenlijk ja, mooi voornemen. Is het een kwestie van het volhouden meer dan het gaan doen.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Nou, dat is toch ook een goed voornemen,
1: absoluut,
0: toch? Absoluut. Ja. Nou, wat fijn dat jullie er vandaag ook weer zijn. En lieve luisteraars, jullie natuurlijk ook aan de andere kant van de radiobuis. We zitten bij Vandaag de Dag hier op NH. En het is 10 augustus, de Internationale Dag van de Leeuw. Nou, dat komt dus heel goed uit, want ik ben dus ook een leeuw. Dat gaat uit. Als je in deze tijd geboren bent, dan ben je een leeuw.
1: En wat ben je dan?
0: Nou, dan ben je een gecompliceerd type, volgens mij. Het grappige is, Francis, die was vorige week jarig. Die de afgelopen maand Pieter heeft vervangen bij de ontbijttafel. En die zei ook, ja, leeuwen zijn, willen aan de ene kant in het middelpunt van de belangstelling staan, aan de andere kant ook weer helemaal niet. En toen dacht ik, dat heb ik ook.
1: Ja.
0: Dat is echt grappig.
1: Ja.
0: Dus op zo'n feestje vind ik dat heel leuk. En tegelijkertijd denk ik, nou, niet allemaal tegelijk, weet je wel.
1: En hier op de radio is het prachtig, maar je moet ze niet allemaal voor je
0: niet
1: in de zaal
0: voor me
1: zetten.
0: Nee, dat is echt grappig. Dat is denk ik des leeuws eigen.
2: Dus, mooi omschreven.
0: Dus dat klopt eigenlijk wel, denk ik. Goed, terug naar deze dag, vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen de komende uurtjes? Nou, het leuke nieuws is, voor wie nog een koeltasje wil, we gaan weer het spel spelen.
1: Oeh, ik heb hem alvast erbij gepakt.
0: Ja, en wat gaan we hem weer nodig hebben de komende dagen? Want het wordt bloody hot. En we staan aan het begin van een bijzondere week. Dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal wel meegemaakt. Als je een beetje de krant leest, het nieuws leest, dan heb je gehoord over die zonsverduistering, een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Komende woensdag is dat de grootste sinds, nou, ik weet niet hoe lang. En straks horen we hoe dat eigenlijk komt, dat die er af en toe is. En ook hoe en waar we dan kunnen gaan kijken.
1: Oeh, belangrijk.
0: Zeker.

0: Boston hoorde je van Stella Lefty.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, je luistert naar NH en het is een bloedhete zomer. En aan het eind van deze week wordt het gewoon weer boven de 30 graden. Het is niet te geloven. Volgens mij de vijfde hittegolf van dit jaar. Toch werd afgelopen weekend in een onopvallende duinpan in de Schorelse Duinen een ijskoud nationaal record gevestigd. Het heeft er zelfs gevroren. Nou, dit is toch wel heel speciaal. En vooral voor vrieskoujager Pieter Bliek. Goedemiddag, Pieter.
3: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Ja, dit is toch wel heel gek. Te midden van de hittegolven hebben we een nieuw nationaal ijskoud record.
3: Dat klopt.
0: Ja, mogen we je feliciteren als vrieskoujager?
3: Ja, zeker. Nou, ik heb al heel wat felicitaties gehad de afgelopen weken. En de afgelopen maanden ook. Want het is vaker volgekomen met deze warme zomer.
0: Nou, dat is toch gek?
3: Kijk, hè?
0: Ja, ja. Dat verwacht je eigenlijk niet, toch? Hoe verklaar jij dat, als je het in lekentaal zou moeten uitleggen?
3: Nou, als je het heel simpel zegt, in die duinen heb je duinpannen. Daar heerst een microklimaat. Duinpannen zijn eigenlijk kleine valleien tussen de duintoppen in. En bij helder en koud weer zakt de koude lucht daar naar het laagste punt. Oh, en die zit daar geconserveerd. En als er dan windstil en helder weer is, dan is er geen luchtmenging. En dan kan het verder afkoelen. En dan kan het soms 10 tot 12 graden kouder worden dan in de landelijke omgeving.
0: Oh, maar wat een heerlijke gedachte. Als het dus heel warm is, dan zijn er toch nog plekjes waar het ijs en ijskoud is.
3: Precies, precies. En hoe warmer het is, des te kouder het wordt. Dat is het effect van klimaatverandering. Dus de extremen die worden uitvergroot.
0: Ja.
3: Wij hadden afgelopen voorjaar, dat was in de eerste week van mei, toen werd het in een duinpan, in een diepe duinpan in Castricum aan Zee, werd het op 1,5 meter maten we bijna 8 graden vorst. En een jaar en een maand later, eind juni, hadden we in een andere duinpan, in het Bergense Bos, daar werd het op 1,5 meter 42,66 graden.
0: Ja.
3: En daarmee hebben we het record verbroken van Gils Rijen. Geloof ik van 25 juli 2019, daar werd het 40,7 graden.
0: Ja.
3: En nu hebben we dus hier een koude record op 1,5 meter in een duinpan in de Schorelse Duinen bij de Vogelmeren. Van min 0,15 graden op 1,5 meter. Ja, dat klopt.
0: Nee, het was gewoon echt aan het vriezen. Het is toch ongelooflijk. Ja. Ik kan me er niks bij voorstellen met de warmte die we nu hebben. Maar je hebt het uitgelegd hoe het kan. Dat wordt dus echt vastgehouden in zo'n duimpannetje.
3: Klopt.
0: Jij bent een vrieskoujager. Ik kan me voorstellen dat dit voor jou dan wel een soort feestdag is, inderdaad.
3: Ja, dit zijn natuurlijk grote momenten natuurlijk voor een vrieskoujager. Kijk, eigenlijk zie ik het een beetje als bijvangst. Ik onderzoek dit samen met de Vlaamse vrieskoujager die mij op het spoor heeft gebracht, Karel Holvoet. Dat doen we al 5 jaar. En wij onderzoeken vooral het nachtelijk temperatuurverloop in de duinpannen. En die vergelijken we dan met de geomorfologie van de duinpannen. Dat is een duur woord. En dat gaan wij onderzoeken. Dat gaan we ook allemaal in kaart brengen. Dat is heel ingewikkeld allemaal. Daar zijn we jaren mee bezig. Dat gaat nog jaren duren. Maar op dit soort nachten, als je dan een koude record te pakken hebt, het is eigenlijk geen officieel koude record. Het is niet door het KNMI geaccrediteerd.
0: Nee.
3: Maar wij meten zelfs volgens mij nog nauwkeuriger dan het KNMI. Dus ik denk dat als je er een hut naast zet van het KNMI, dat het elkaar niet veel zal ontwijken.
0: Oh, ja.
3: Maar ja, we vinden natuurlijk wel de kerst op de taart natuurlijk, of op de slagroom.
0: Ja.
3: Dat snap je natuurlijk wel. Hè? Ja. Dat vinden we fantastisch als we dit soort temperaturen meten. En die meten we eigenlijk, dit soort extreme meten we juist bij hele hete zomers. Dan is het heel warm en droog. En dan is de lucht ook droog. En de bodem ook. En dan is er weinig verdamping. En dan kan het flink afkoelen. Dus het kan overdag bloedheet worden.
0: En dan
3: s'nachts. En s'nachts kan het juist ijskoud worden.
0: Onvoorstelbaar.
3: En
0: de komende dagen wordt het weer heel warm. Hè? Ik geloof woensdag of donderdag kan het weer boven de 30 graden worden. Zit er dan weer een nieuw record aan te komen?
3: Als het echt achterin de 30 graden wordt, dan kan het in zo'n duinpan misschien wordt het dan al 3, 44 graden. Dat zou kunnen. Maar komende nacht en komende 2 dagen, is er toch wel ietsje koude lucht vanuit het noordwesten komt eraan. En als vannacht de wind wegvalt en het is helder, dan zou het niet gek zijn dat het zomaar weer een keertje gaat vriezen.
0: Jeetje. En dan zit jij, stel ik me zo voor, in een appgroep met andere vrieskoujagers.
3: Ja,
0: en dan jubelen jullie heen en weer van kijk, het is weer zover.
3: Ja, die appgroep is heel klein overigens, hoor. Ik zit daar samen in met de Vlaamse Frieskoujager Karel Holpoets. En met mediameteoroloog Reinoud van der Born van Weerverteller.nl. En Jordi Huirne, die is van TV, van RTL Weer. En die hebben samen een paar jaar geleden een appgroep aangemaakt. En als er dan spannend wordt, dan krijg ik alle appjes. Pieter, het kan vannacht weer gebeuren.
0: Ja, het kan weer vriezen.
3: Ja.
0: En dooien. Maar goed, nou, interessant om te weten. Ik vind het een verkoelende gedachte als ik de komende nachten in mijn bedje lig te zweten en te puffen. Dan denk ik even aan die duimpannetjes in de Schorelse duinen waar het dus nog vriest. Heerlijk.
3: Ja, je kunt ook je slaapzak meenemen.
0: En daar gaan liggen.
3: Ja, precies.
0: Dat is ook nog een idee. Ja, maar dan komen we jou misschien tegen, Pieter, als Frieskoujager. Leuk je te spreken en succes de komende nachten.
3: Ja, groetjes.
0: Hoi.

0: met Kent Heat. Ja, we gaan straks na het nieuws van 16:30 eens even praten over klussen. Als je in een buurt woont met veel oudere huizen, dan ken je het verschijnsel wel dat er om de haverklap iemand aan het klussen en verbouwen is. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige geluidsoverlast en ergernis misschien wel. Maar soms ook zelfs voor gevaarlijke situaties, want steeds vaker wordt er ook verbouwd zonder vergunning. Nou, wij vragen vandaag aan jou, heb jij ook van die klusburen en daardoor veel lawaai en overlast? En hoe ver mag dat gaan, vind jij? Daarover kun je meepraten als je nu even belt of appt met 088-850-51-52. Gaan we eerst naar het nieuws met Barbara. En wat zit daarin?
1: Een grote vechtpartij op de kermis in Oostzaan is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Ja, wat er precies misging, dat hoor je zo.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
11: Ik ben Oscar uit Zaanstad.

0: is 5:01. In Edam is het 22 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond moeten ingrijpen bij een hevige vechtpartij op de kermis in Oostzaan. Een agent deelde erbij een duw uit, waardoor een vrouw ten val kwam en gewond raakte. Ze moest ter plekke behandeld worden. Nou, die vechtpartij brak rond 10:30 uit. Beveiligers kwamen erbij in actie en zo'n 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en bleven dat doen, ook na vele waarschuwingen. Politie gebruikte ook wapenstokken om mensen op afstand te houden. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn er meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie, en er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. Bij het meldpunt noemen ze het erg verdrietig dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst waren er dit jaar overal in de stad veilige plaatsen aanwezig waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Ja, er is naar schatting tientallen keren gebruik van gemaakt. Een EasyJet-vlucht van Londen naar Amsterdam is afgelopen week op zijn kop gezet door een dronken man uit Engeland. Hij weigerde instructies op te volgen en hij zocht ruzie met andere reizigers en met de crew. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Zelfs toen het vliegtuig ging dalen en de riemen vast moesten, weigerde de Brit naar zijn stoel te gaan. Op de grond is hij door de marechaussee uit het vliegtuig gesleurd. En 3 gewonden zijn er vanmiddag gevallen in Vogelenzang bij een zware botsing tussen een auto en een gemeentewagen van de gemeente Bloemendaal. Botsing heeft voor veel ravage gezorgd op de Vogelenzangse weg. Slachtoffers zijn uit de auto gehaald. Wat de aard is van de verwondingen, dat is nog niet bekend. We hadden het er eerder al even over. Woensdagavond is er voor het eerst sinds jaren weer zo'n gedeeltelijke zonsverduistering ook in Nederland te zien. Met speciale eclipsbrillen kan je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Het is dus wel heel erg belangrijk om zo'n speciale bril te dragen, vertelt deze oogarts.
2: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Ja. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
1: Chemische schade, dat is nogal wat. Dat
3: klinkt
1: een
3: heftig,
1: leuke zonsverduistering, maar je moet dus echt wel uitkijken.
3: Ja.
1: En er worden ook soms een beetje van die hele simpele brilletjes verkocht. En dat wordt dus ook afgeraden. Bol.com heeft geloof ik al een deel van de brillen uit de handel gehaald.
3: Ja, dat zag ik ook inderdaad. Want ik dacht ook, ik ga even daar op zo'n website kijken. Nog even snel wat bestellen. Maar dat kan dus niet meer.
1: Je kan dus beter website bij een soort van Pearl of zo dat gaan kopen.
3: Ja, die hebben het ook druk, begrijp ik. Onze verslaggevers zijn er ook
1: nog
3: mee bezig.
1: Is.
3: Ja, er is echt een run op ontstaan. Maar straks dan spreken we een sterrenkundige. En die gaat ons misschien nog een tip geven wat je kan doen als je niet meer aan
1: je kan het ook soort van zelf maken.
3: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, meer nieuws en Noord-Hollands verhalen in de app en op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer met Jan Visser.
4: Het blijft vanmiddag vrijwel overal droog, met naast bewolking gaandeweg meer zonneschijn. De temperatuur schommelt rond de 21 tot 22 graden en het waait meest matig uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Morgen is het droog, zonnig, met temperaturen omstreeks 22 graden en een matige noordoostenwind. Aangenaam zomerweer dus.
3: Nou, dat is goed nieuws. Aangenaam zomerweer, zo horen we dat graag. Maar hoe gaat het op de weg? Jelmer weet dat.
5: Er staan op dit moment 2 files. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer, bijna 10 minuten vertraging. En bijna een kwartier vertraging op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes.

0: Wax bij NH met Right Between the Eyes.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, je kent het misschien wel. Er wordt een muurtje uitgeslagen, er wordt geboord, gevreesd, gebeiteld. Het is soms nodig dat het huis verbouwd wordt. Je huis wordt er ook wel mooier van. Maar je buren zitten natuurlijk met de herrie als jij gaat verbouwen. En soms zorgt het ook wel eens voor onveilige situaties, want steeds vaker wordt er gebouwd zonder vergunning. Nou, afgelopen vrijdag nog stond er een groepje van 15 man te demonstreren voor het gemeentehuis in Landsmeer tegen een uitbouw van de buren waar geen vergunning voor was. En ja, de gemeente handhaaft daar voorlopig even niet op. Maar ik kan me voorstellen dat je daar op een gegeven moment ook wel zat van bent, zeker als het vaker gebeurt in jouw buurt. Jelmer, hoe is de situatie bij jou? In jouw, want jij woont in een buurt met oude huizen. Dan hoor je natuurlijk vaker dat er verbouwd wordt.
2: Nou, er wordt wat af verbouwd. Maar het is natuurlijk ook logisch. Wij deden het zelf ook. Ja. We hebben dit huis 1,5 jaar geleden gekocht. Nou, toen gingen wij natuurlijk ook aan de slag. Ja. Dus ik begrijp echt wel dat het nodig is. Maar op een gegeven moment hadden wij naast ons, dat is een winkelpand. Nou, ik geloof dat ze daar zo lang als we wonen inmiddels mee bezig zijn. En toen deden ze 's nachts een soort opdroogmachine voor de vloer of weet ik het wat. Maar midden in de nacht aan. Nachten achter elkaar. Toen heb ik wel een keer gezegd, joh vrienden,
0: mag het even
2: echt heel gezegd, maar mag dat ding 's nachts uit? Want wij sliepen gewoon allemaal niet meer. En je zag ook iedereen, maar je moet eerst zoeken waar het vandaan komt, want dat was niet gelijk duidelijk, want het is natuurlijk ook 's nachts. Dus iedereen ging een beetje met elkaar appen, waar komt het nou vandaan? Dus nou ja, goed. Ja. Maar verder, ik snap het natuurlijk ook wel.
0: Ja, tuurlijk. Nee, het is logisch, zeker als je in een oud huis komt, is het logisch dat je gaat verbouwen.
2: Ja.
0: Maar ik denk ook als je in een nieuwer huis komt, dan denk je toch, ik vind die keuken gewoon niet mooi. Of je wil een eigen badkamer, je wil het eigen maken. We gaan zo even praten met onze verslaggever Céline Sulsters, want die heeft ook een verhaal gemaakt over een plek waar het helemaal misging. Maar Céline, ik weet toevallig van jou dat jij ook vorig jaar verhuisd bent. Toen moesten jullie denk ik ook nog wel het een en ander verbouwen. Of kon je daar zo in?
3: Nou, het is een huurwoning, dus het liefst zo min mogelijk.
0: Ja.
3: Ga er niet zoveel in investeren. Maar het was heel erg nieuwbouw, er zat al een keuken in en alles. Dus dat viel gelukkig heel erg mee.
0: Dat scheelt,
3: eigenlijk.
0: Ja. Nou, ik woon in een flat waar het nu gelukkig lekker rustig is. Maar het is de afgelopen jaren wel eens gebeurd dat er inderdaad nieuwe buren kwamen. Bij één stel buren heeft het geloof ik meer dan een half jaar geduurd.
2: Zo.
0: En daar werd zoveel gedaan. En dat vrezen vooral van de leidingen. Dat ze dan de leidingen in de vloer gaan invrezen en in de muren. Nou, dat maakt zo'n herrie.
2: Maar heb je er op een gegeven moment wat van gezegd? Dat je dacht, ben ik benieuwd wanneer het klaar is?
0: Ja,
2: of?
0: Dat. En iedereen natuurlijk een beetje. Van jongens, hoe lang gaat het nog duren? En we hebben op een gegeven moment ook gevraagd, kun je dan op de dagen dat het zoveel herrie geeft, dat van tevoren aankondigen? Van volgende week maandag wordt echt weer even zo'n vreesdag. En dan wordt het echt heel veel herrie. Ja. Want het is natuurlijk ook niet elke dag. Het is wel fijn als je je plan een beetje erop kan maken. Maar bij ons in de flat woont bijvoorbeeld ook iemand die werkt in de zorg. Die is verpleegkundige. Dus die heeft dan wel eens avonddiensten, nachtdiensten. Komt hij thuis. En om 7:00 's morgens. Ja. En dat gaat dan uren zo door. Nou, dan word je gek, hoor.
2: Ja, je kan er horendol van worden,
0: je
2: absoluut.
0: Je kan er echt horendol van worden, natuurlijk. Maar goed, we vragen dus aan jullie vandaag. Ja, heb jij ook zo'n buurt waar regelmatig geklust wordt? Gehamerd, gebeiteld, gevreesd, geboord? En zit je in de herrie? Of misschien ben je zelf al zo'n klusser die al 3 jaar bezig is met verbouwen?
2: Oeh.
0: Dat horen we natuurlijk ook graag. Ik zou zeggen, praat mee.
2: 088 850 51 52. Marieke, die heeft al een bericht gestuurd. Zij stuurt namelijk, mijn buren zijn al weken aan het verbouwen. Boren, zagen, timmeren. Ik gun ze echt een heel mooi huis. Maar op zaterdagochtend om 8:00 vind ik het wel een beetje vroeg. En Dennis die zegt nog, bij mij zijn ze het niet eens het klussen zelf, maar het eindeloze geboor. Dan denk je, nu is het klaar. En dan opeens begint hij weer met boren.
0: Dat is het vervelende.
2: Dat ken ik. Ik heb een keer aangebeld en gezegd, gaat dit nog lang duren?
0: Ja.
2: Wat jij net ook zei.

0: vraag. Als je daarover mee wil praten, dan kun je nu appen of bellen met 088 850 51 52. En Christian die appt ons vanaf Texel, die zegt: hier is een nieuwbouwwijk, daar zijn ze bezig met de nieuwbouw van huizen. En de heimachine, die maakt een herrie. En dat begint al 's morgens vroeg om 4 uur.
1: Oh,
0: dat is niet oké. Okay.
1: Dat is niet oké. Okay.
0: Niet oké. Okay. Nou, praat mee, zou ik zeggen, met ons hier in Vandaag de Dag. Dat vinden we fijn als je dat even doet. Je kunt ons appen of bellen met jouw verhaal. Heb jij van die klusburen? Of ben je zelf misschien wel een enorme klusser? Maar heb jij misschien wel een goede tip hoe je dat wat zachter aan kan pakken? Of je buren toch tevreden kan houden? Praat mee. Met ons mee.

0: James Morrison bij NH. Nothing ever hurts like you. En wij praten nog even verder over klussende buren. En steeds vaker zijn dat ook nog klussende buren die geen vergunning aanvragen. En dan kunnen er gekke dingen gebeuren. We krijgen al heel veel appjes binnen van mensen die ook in de problemen zitten door die klussende buren. Maar verslaggever Celine Sulsters, dat zei ik net al, die is hier om te vertellen over een verhaal van een huis in Amstelveen dat anderhalve week geleden is ingestort. Daar was ook een uitbouw. Wat was er aan de hand?
1: Ja, dat was een flink schrikken daar voor de buren. Daar was iemand ook zonder vergunning begonnen met een verbouwing. Was inderdaad een uitbouw aan het maken. En in één keer stortte die muur daarin. Waardoor een deel van het huis instortte. De buren moesten hun huizen uit. Dus je kan je voorstellen,

0: flink schrik. Het was gewoon midden op de dag.
1: Ja, en er was niemand gewond geraakt daarbij?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nou, dat scheelt, maar je schrikt natuurlijk enorm. En ik begrijp, je hebt daar een heel artikel over gemaakt, dat de gemeente eigenlijk zei, ja, dit gebeurt dus wel vaker.
0: Ja, de gemeente
1: gewoon maar beginnen.
0: Ja, de gemeente Amstelveen is best wel geschrokken door de toename eigenlijk. Ze zagen dat er vorig jaar in het hele jaar hebben ze 3 keer een bouwstop opgelegd. Dus dat betekent dat je gewoon niet verder mag verbouwen, omdat ze er dus achter zijn gekomen dat je geen vergunning daarvoor hebt. En nu is het al 11 keer. En ja, het jaar is nog lang niet voorbij.
1: Nee, inderdaad, ja. Ja, dus zij zien een trend. Er wordt steeds meer verbouwd, ook zonder vergunning. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk eigenlijk.
0: Ja, en of het nou zo lang duurt, totdat mensen die vergunning krijgen, dat hoor je natuurlijk ook vaak, dat mensen geen zin hebben om te wachten.
1: Ja.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel kwalijk, want het moet natuurlijk allemaal wel veilig gebeuren.
1: Zeker, want dan heb je dus behalve de geluidsoverlast, heb je ook nog eens een keer een muur die instort naast jou, en dat jij je huis uit moet, omdat de buurman moest verbouwen. Dat is helemaal niet fijn. Nou, dankjewel Celine, voor dit verhaal. Het is ook terug te lezen bij ons op de website, op nhnieuws.nl. We gaan ook even verder met luisteraars. We hebben Jacqueline. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, vertel het eens, Jacqueline. Hallo. Hoe is de situatie bij jou?
2: Nou, op dit moment ligt de hele straat open, maar dat terzijde. Het is rustig qua verbouwingen inmiddels. Maar wij hebben in het verleden, nog niet zo heel lang geleden, dan praat ik over augustus vorig jaar, was de laatste klaar. Maar wij wonen in een tussenhuis, zeg maar. Links en rechts hebben wij buren. We hadden eerst een oude buurvrouw links. Die verkocht het huis. Die mensen gingen verbouwen. Het zou 3 maanden duren. Het duurde 6 maanden.
1: Oh.
2: En daar is ook, op een gegeven moment is er ook geen enkele communicatie over. Vervolgens, die mensen verkopen na 5 jaar het huis, komen weer mensen in. Ja. Die gaan ook weer verbouwen.
1: Oh.
2: En toen gingen de mensen aan de rechterkant, die verkochten het huis. Daar kwamen nieuwe mensen in. Het zou 1/2 jaar duren. Hij heeft letterlijk 1 jaar geduurd.
1: Nee.
2: En jij had het net over het vrezen. Hij had het net over het vrezen.
1: Ja.
2: Nou, ik stuiterde ze wat van de eettafel af.
1: Ja, ja, ja. Dat gaat echt wel merg en been, dat geluid.
2: Nou, en ik heb heel veel geluiden opgenomen, hè, want ik snap als je er zelf niet woont, dat je zoiets hebt, ja, jezus, ik moet toch die leidingen trekken, dat is niet zo moeilijk. Maar ik ben er ook heen gegaan. Jongens, ik snap wat je zegt, ik snap het moet verbouwd worden, ik snap ook dat je een mooi huis wil, maar zeg dan in godsnaam, want dan kan ik naar mijn werk. Of ik kan iets anders regelen.
1: Exact. Ja, die communicatie, Jacqueline, dat is eigenlijk het kernwoord. Hè? Als je nou gewoon met je buren overlegt van, nou, deze week wordt de lawaaiweek, of juist niet, of het eind van de maand moeten we helaas even vrezen, maar dan kan jij je plan erop trekken.
2: Ja, en ik moet zeggen, kijk, zij hebben het wel geprobeerd, denk ik, maar zij hebben er dan ook geen zicht op, want de aannemer die communiceert echt als een natte dweil. Dus ja, dan wordt het ook heel erg lastig voor de bewoners. Maar ik denk dan, als je dan klaar bent, weet je, kom dan, weet ik veel, met een gebaar of zo, grote bos bloemen of een eetbon of joh, ga lekker uit eten. Of tijdens de verbouwing. Van jongens, ja, ik weet dat het echt een klerenherrie is. Hier, ga lekker uit eten met z'n tweeën. Ik weet dat het de schade
1: maar
2: niet dekt. Maar
1: erkenning van het leed. Dat ben ik met je eens, Jacqueline.
2: Nou, wij moeten nu nog op de borrel komen. Dat is niet gebeurd. En verder zijn het hele aardige mensen. Maar ik weet wel, want we hebben zo vaak dit gehad. En ook dat ze dan op Koningsdag staan ze. Want ze werken tegenwoordig ook op zaterdag, zondag. Dus dan denk je in het weekend even rust te hebben. Nou, vergeet het. Op Koningsdag op een gegeven moment stonden ze de deuren af te schuren. En dat was ook echt een hels kabaal.
1: Ja.
2: Nou, toen is mijn man, die heeft toen echt korte metten ermee gemaakt. Hij zegt, als je nu niet stopt, dan trek ik dat ding uit je handen en dan is het klaar.
1: Zo, ja, je bent op een gegeven moment ook aan het einde van je Latijn, dat snap ik.
2: Maar je bent dan echt zo klaar ermee. En zelfs nu, want nu, nou ja, we zijn nu 1 jaar verder. Maar als wij dat soort geluiden horen, allebei, dan kijken we elkaar aan en dan zeg ik, nou, krijg jij ook helemaal de kriebels hiervan.
1: Ja, dat is het. Je krijgt een soort allergie bijna van voor het geluid. Hey Jacqueline, we moeten verder, want we hebben nog iemand die heel graag haar verhaal wil vertellen. Maar dankjewel en zeer herkenbaar wat jij vertelt.
3: Absoluut.
2: Okay,
1: en een goede tip voor verbouwers om even te communiceren met de buren en ze misschien een kleine genoegdoening aan te bieden. Dag Jacqueline.
2: Alright.
1: Hoi hoi. We gaan verder met Liesbeth, want die had ook een verhaal. Goedemiddag Liesbeth.
4: Ja, hi.
1: Hoe zit het bij jullie?
4: Ja, nou, wij wonen heel landelijk in Aalsmeer.
3: Dus eigenlijk geen last van aangebouwde buren. Maar onze rust wordt enorm verstoord doordat naast ons perceel is een perceel dat behoort aan een bekend bedrijf uit Alsmeer wat agrarisch is.
1: Ja, en een tuincentrum bedoel je? Of,
3: een tuincentrum,
1: ja. Dan weet ik waar we het over hebben. Ja,
3: okay. Ja, er zijn er meerdere, gelukkig. Ja. Maar daar hebben ze dus een deel van hun perceel verhuurd. Maar dat is normaal de opslag van dat tuincentrum voor de kerstspullen, et cetera. Ja, ja. Dus keurig, rustig, ja. Perfect. Wij hebben wel gedacht, van, nou, op een gegeven moment zal het... ik sta in een parkeerhaven en mijn zoon die denkt dat ik paniek heb.
1: Maar alles is goed.
3: Die mensen die hebben dat dus verhuurd aan een bedrijf dat nu dus tuinklinkers opkopen en daar met shuffles heen en weer gooien. Nou, je denkt dat er een complete aardverschuiving plaatsvindt.
1: Nou, dat is ellendig. Ja, dat is heel veel herrie dus.
3: Ontzettend. En niet alleen herrie, gigantisch veel stof.
1: Ach.
3: En ik heb dus inmiddels de gemeente gewaarschuwd. En daar heb ik een gesprek mee gehad. Dat ze op zoek zijn naar de bouwvergunningen en het bestemmingsplan. Want er zou alleen een agrarische bestemming zijn. Nou ja, ik denk het opslaan, het opslaan van... van bakstenen, ja, dat lijkt me geen agrarische
1: bestemming. Hoort er niet bij. Nee, duidelijk. Nee,
3: hey, Lisbeth, mijn klachten is het in één heel stil geworden.
1: Oh, dat is goed, dat is goed. Nou, ik wou net zeggen, Celine die zit hier, onze verslaggever, die komt misschien nog wel even naar je toe binnenkort, om even te kijken
3: prima.
1: Hoe dat eruit ziet. En dan koppelen we jullie even. En dan horen we het verhaal en lezen we weer terug op de website.
3: Oké, dank je wel.
1: Ja, zeker. Okay. Dank je wel voor je verhaal. Dag, Lisbeth.

0: Suzy Quatro samen met Chris Norman. The original, zeg ik er maar bij, van het nummer Stumbling In. En straks na het nieuws van 5 uur, dan hoor je hier bij NH hoe je die zonsverduistering van woensdag nou het beste kunt gaan bekijken.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Dit is een uittip.
3: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
13: Ik ben Anne en ik kom uit de Muiden.
14: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
15: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
16: Ik ben Julius uit Purmerend.
17: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee over vijf en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. 3 gewonden zijn er vanmiddag gevallen in Vogelenzang bij een zware botsing tussen een auto en een wagen van de gemeente Bloemendaal. Politie heeft gisteravond ingegrepen bij een grote vechtpartij op de kermis in Oostzaan. En daarbij is een vrouw gewond geraakt. Een agent deelde een duw uit, waardoor de vrouw ten val kwam. En tijdens de World Pride in Amsterdam zijn meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. De organisatie noemt het zeer verdrietig. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie, Jelmer. Hoe gaat het op de weg?
1: Met twee uitzonderingen. De eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. Het wegdek is daar in slechte toestand. Bijna 10 minuten vertraging. En 12 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
29: Vandaag de dag
30: met Patricia Navel.

0: Get Down. Je hoorde Gilbert O'Sullivan hier bij NH. Het is 5:09.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, je luistert naar NH en we zijn er tot 7:00. Jelmer heeft alvast zijn mooie zonnebril opgedaan en ons mooie koeltasje gepakt. Cool!
2: Absoluut.
0: Want kan het hebben.
2: Allemaal weer leuke dingen doen dit uur. Eerst nog eventjes het sportnieuws over FC Volendam. Dit keer, daar heb ik mijn zonnebril niet voor opgezet. Waar ik wel mijn zonnebril voor op heb gezet, is het volgende. Want we moeten weer de strijd aangaan met Mekander voor die felbegeerde koeltas. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik?
0: We hebben weer een hele leuke opgave.
2: We hebben weer een hele leuke opgave. Weet je het in één keer? Dan krijg je zowel de zonnebril als de koeltas.
0: Zo is het.
2: Maar daarna kan je gewoon nog meedoen voor deze waanzinnige koeltas. En laten we eerlijk zijn,
0: absoluut.
2: Die koeltas, daar doe je het voor.
0: Ja, daar doe je het absoluut voor. Die wil je hebben. En zeker met de warme dagen die nog voor ons liggen, is dat een must-have.
2: Absoluut.
0: Goed, dat spel dat spelen we straks. We gaan het eerst eens even hebben over dat bijzondere verschijnsel aanstaande woensdag. Je kunt er eigenlijk niet omheen als je de kranten openslaat. Want woensdag is dus een bijzondere gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Daar ga ik over praten met sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Lucas, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dit zijn vast drukke weken voor jou als sterrenkundige.
3: Ja, nou ja, vooral omdat er heel veel interesse is van mensen die er graag meer over weten.
0: Ja, dat snap ik, want het is iets bijzonders wat er gaat gebeuren. De zonsverduistering, als je het probeert uit te leggen in lekentaal.
3: Ja,
0: wat gaat er precies gebeuren?
3: Nou, wat er gaat gebeuren is dat we hebben met de aarde, wij draaien rond de zon. En de maan die draait dan weer rond de aarde, één keer per maand. En tijdens een zonsverduistering schuift de maan precies tussen de zon en de aarde, waardoor de schaduw van de maan op de aarde valt. En dat is op een specifieke plek. Die schaduw is een paar honderd kilometer breed. En die raast dan met tienduizenden kilometers per uur over het aardoppervlak. En eigenlijk duurt dat maar, als je op aarde bent op een plek waar die schaduw is, dan duurt het een paar minuten en dan is de zon helemaal donker. Ja. Maar ik ga meteen zeggen, in Nederland is dat helaas niet zo. In Nederland wordt de zon maar tot 90% afgedekt. Dat is wel een hoop, maar dan is er alsnog best wel veel licht.
0: Ja, maar wat ik dus me afvraag is, die maan die draait toch altijd om de aarde? Die komt dan toch altijd wel af en toe voor de zon te zitten?
3: Ja, dat klopt, dat zou je zeggen. Ja, maar dat is een goede vraag. Die maan, de baan van de maan, die is niet precies parallel met de baan van de aarde rond de zon. Met andere woorden, vaak valt die schaduw van de maan zeg maar buiten de aarde. Dus het is maar een aantal keren, dus gemiddeld één keer per jaar, dat die precies op de aarde valt. En dan is het maar eventjes de vraag waar precies, want dat verschilt. Op deze plek in Europa, dit is de eerste zonsverduistering die we hebben in kwart eeuw tijd. Ja. Want we hebben natuurlijk een klein continent, Europa. Dus vaker zijn zonsverduisteringen op andere continenten of in de oceaan. Maar dat die inderdaad in de buurt is, dat is wel heel speciaal.
0: Je zei net al, hier in Nederland zal het niet een complete zonsverduistering zijn, maar een gedeeltelijke.
3: Klopt.
0: Wat gaan we dan zien als we een goede bril op hebben?
3: Je ziet, als je een goede eclipsebril hebt en je kijkt naar de zon, dan zie je op het hoogtepunt, en dat is rond 8:00 s'avonds, dan zie je de zon als een sikkeltje. Dus dat is net zoals de maan, een heel erg klein sikkeltje. En als je die bril afzet, en dan moet je dus niet in de zon kijken, want dat sikkeltje is alsnog genoeg om je te verblinden. Ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. Maar dan zie je dat het wel op dat hoogtepunt wel ietsje donkerder is geworden om je heen. Maar dan moet je meer een beetje voorstellen van een schemering. Of dat er een donderbui aankomt. Je merkt er ook al waarschijnlijk, kan zijn dat er ook al een beetje wind opsteekt. En wat wolken, dat de wolken een beetje raar doen. Dus je hebt er wel echt weet van hé, er gebeurt wel een beetje iets bijzonders om me heen. En als je zo'n brilletje op hebt en je kijkt naar de zon, dan zie je van hé, dan zie je echt maar een heel klein schilfertje van de zon. En wel bijzonder eigenlijk dat het is 10% van de zon die je ziet, maar het is alsnog best wel licht dan. Dus je ogen die zijn gewoon heel erg lichtgevoelig.
0: Ja, en daarom is dat brilletje dus ook echt nodig. Nou begrijp ik dat daar een soort run op is ontstaan. Wat nou als je geen eclipsebril meer kunt bemachtigen? Is er dan toch een manier om veilig te kijken?
3: Nou, als je er echt geen meer kunt bemachtigen, dan kun je het beste, klinkt heel raar, maar een vergiet pakken met allemaal kleine gaatjes. Dan moet je met je rug tegen de zon gaan staan en dan het zonlicht door die vergiet laten vallen. En op de grond, waar je dan de schaduw van het vergiet ziet, dan zie je dat elk gaatje van die vergiet eigenlijk een klein zonnetje is, een klein sikkeltje.
0: Ah.
3: Ach. Dat is een leuke truc. En dat, dan zie je dus de afdruk van de zonsikkel.
0: Oh, mooi zeg. Ja. Nou, leuke tip. Maar of je nou met een bril of een vergiet gaat kijken, hoe laat moeten we klaarzitten? En ook waar? Ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat je in midden Amsterdam niks gaat zien.
3: Nou, gesteld dat er geen wolken zijn, moet je wel moet niet zeg maar op de zuidas gaan staan tussen de grote gebouwen. Maar je kunt bijvoorbeeld in Amsterdam bij het IJ heb je natuurlijk mooie horizon, want de zon die staat dan niet meer zo heel erg hoog. En dan is vanaf ongeveer 7:15 gaat er de eerste hap uit de zon. Dan begint de maan zeg maar over de zon heen te schuiven. En 7:45 is het hoogtepunt. Dus dan is het de zon op zijn zwakst. En rond 9:00 is het weer voorbij.
0: Dankjewel, Lucas, dat je ons even wilde uitleggen hoe het nou precies in zijn werk gaat. Ik kan me voorstellen dat jij als sterrenkundige je er ook wel heel erg verheugt op dit bijzondere
3: zeker,
0: moment.
3: Ja, maar ook vooral echt het collectieve kijken. Ik bedoel, dat iedereen er zo mee bezig is. Ik bedoel, hey, hoe vaak maak je dat nou mee? Ja. Dat je eigenlijk met iedereen op straat wel kunt praten over van, hey, er gebeurt vandaag iets bijzonders met een ster, namelijk de zon.
0: Ja.
3: En iedereen is er ook wel enthousiast over. Ja. En wat nog wel leuk is, een toegift. Ja. Na de zonsverduistering, als het eenmaal donker is, dan heb je kans dat je vallende sterren gaat zien.
0: Oh.
3: Want dit is ook de tijd van het jaar dat de aarde door een oude kometenstaart heen trekt. En dat zijn dan allemaal oude stofkorreltjes die de aardatmosfeer binnenkomen. En dan kun je soms gemiddeld 1 keer per minuut op het hoogtepunt van een vallende ster zien. Dus ja, dus de hemel geeft een showtje woensdag.
0: Super, we gaan ervan genieten. Hey, dankjewel voor je uitleg.
3: Oké, geen dank. Okay. En veel plezier.
0: Je hoorde Lucas Ellerbroek.

0: Repeat It. Je hoorde Martin Garrix met Ed Sheeran samen.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport hier bij NH met Erik-Jan Brinkman. Ja, Ajax, AZ en Telstar hebben goede zaken gedaan met de start van het nieuwe seizoen. En vanavond is het de beurt aan FC Volendam, hè?
2: Ja, met Noord-Holland hebben we al 9 punten binnen in speelronde 1. Dus dat gaat goed. Maar ja, FC Volendam die speelt vanavond tegen Jong PSV. Dat is niet de eredivisie, dat is de eerste divisie. Vorig jaar gedegradeerd natuurlijk. En dan is het niet het mooie stadion van PSV in het Philipsstadion, maar de Hetgang. Het trainingscomplex, hè?
0: Ja, een stukje campus, minder allemaal.
2: Een stukje minder, ietsje minder toeschouwers, iets minder sfeer maandagavond. Maar ja, dat staat wel op het programma.
0: Ja, maar doet FC Volendam dit jaar wel mee om de prijzen? Jawel, toch?
2: Ja, ze hebben, het is de heen en weer, hè? Dat is de bijnaam van Volendam. Erin en eruit. 11 keer al gepromoveerd. Ook 11 keer gedegradeerd.
0: Oh.
2: Met afgelopen degradatie veel spelers vertrokken. De trainer ook vertrokken. Nieuwe spelers. Nieuwe trainer met Erwin van der Looy. Dus dat is altijd een beetje afwachten hoe gaat dat lopen. Maar als ik zo kijk, en ik ben best wel een aantal keer geweest bij Volendam, wat oefenduels gezien. Ik denk wel dat ze mee gaan doen om de prijzen. Collega Edward Dekker, die sprak nog met een supporter. Tom Dalm, een fanatieke supporter, staat altijd bij de heksheid, dat fanatieke gedeelte. En Tom heeft er heel veel vertrouwen in.
3: Wij gaan het gewoon weer flikken.
4: Echt waar? Ja, dat klinkt heel zelfverzekerd.
3: Jazeker. Wij worden gewoon weer kampioen, inderdaad.
4: En waar baseer je dat vertrouwen op?
3: Waar ik dat op baseer? Nou, we hebben een hele goede selectie. We hebben een aantal nieuwe goede spelers gehaald. En ik denk dat het wel goed komt met een nieuwe trainer.
0: Ja, hij denkt dus, we worden kampioen. En dat betekent dan ook automatisch weer promoveren.
2: Ja, want dat is misschien wel even. Ja, inderdaad.
0: Toch?
2: In de eerste divisie, de eerste twee promoveren zelfs. Dus als je kampioen wordt, ga je rechtstreeks naar de eredivisie. En de nummer 2, dus dat is een voordeel, die promoveert ook naar de eredivisie. En dan heb je daarna nog de play-offs. Dus dat is ook nog een mogelijkheid om te promoveren naar de eredivisie.
0: Ja.
2: Deze Tom Dalm, die is er vanavond bij in Eindhoven. Vol uitvak. Plek
0: Leuk.
2: Voor 200 supporters. Toch 200 Volendammers die kant op gaan.
0: Ja, en ik denk, jij bent er niet bij, anders zat je vast niet hier. Wie gaat er naartoe voor ons?
2: Ja, collega Milton Pus die gaat die kant op. En die verzorgt het liveblog.
0: Okay.
2: En spreekt ook met trainer Erwin van der Looy. En een speler na afloop.
0: Ja, dus dat kunnen we allemaal volgen via de website. Hey, dan van het voetbal eventjes toch naar Jessica Schilder. Ook uit Volendam natuurlijk.
2: Ja.
0: Die heeft het goed gedaan vanmiddag. Even uitleggen waar ze is.
2: Ja, ze is in het Engelse Birmingham. Daar is de EK Atletiek aan de gang. Jessica Schilder is kogelstootster.
0: Ja.
2: Eerder vandaag waren de kwalificaties. Dat was voor haar eigenlijk een appeltje eitje.
0: Ja, maar zij is ook toch de huidig wereldkampioen.
2: De huidig wereldkampioen en ook al 2 keer Europees kampioen. Dus titel verdedigt ze daar in Engeland. Die finale is straks om 8:00. En zij is natuurlijk de grote favoriet. Maar dat zorgt ook wel weer voor een beetje extra druk.
5: Ja, dat is gewoon even wennen. En je wordt ook voorgesteld als de regerend Europees en wereldkampioen. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dus dat is even wennen. Maar ik denk dat je switch vanavond gewoon gaat maken. We zijn door de kwalificatie heen. Dat was het moeilijkste. Nu komt het leukste.
2: Het leukste. De finale. Ja.
0: Leuk is dat, hè? Ik vind het zo grappig dat zo'n vrouw, en ze heeft toch al echt al heel veel binnengesleept aan prijzen en dus wereldkampioen. En dat ze het dan toch voelt als een soort druk dat zij dan wordt voorgesteld als de regerend wereldkampioen. Dat ze dat dan toch ervaart als, dat is wel wat. En dan moet ik wel weer presteren.
2: Ja, kijk, we hebben het vaak natuurlijk over voetballers die te maken hebben met druk. Maar ja, die kunnen zich wel een beetje verschuilen in een team. Ja, zij staat er echt alleen voor. En dan ook nog over één stoot.
0: Ja.
2: Daar train je dan maanden en maanden voor.
0: Maar is dat zo? Is het alleen maar die ene stoot? Of hebben ze verschillende rondes waar ze dan
2: ze hebben natuurlijk al meerdere keren als ze kunnen stoten. Maar het zijn maar de kleine momenten dat ze moeten presteren. En dan inderdaad moet alles goed samenkomen. En dat lijkt me niet makkelijk. Er komt best wel wat druk bij. Plus, Jessica Schilder heeft ook nog te maken met een blessure.
0: Oh nee.
2: Pijnlijke vinger. Heeft ze al een aantal weken, een paar maandjes al wel last van. Laatst met het NK had ze ook al last van. Gooide ze trouwens, of stoten ze wel heel goed. Maar ze maakt zich er wel zorgen over. Want ze kan niet volle bak trainen. Een beetje halve trainingjes. Veel pijnstillers. Dus dat is ook vandaag in Birmingham het geval.
0: Nou, mag dat wel? Qua doping?
2: Ik denk dat dat dan net nog weer op de juiste lijst staat. Ja.
0: Oké, goed. Om 8:00 vanavond is de finale in Birmingham dus. Ga jij dat ook bijhouden voor ons? Staat dat ergens op de site vanavond zodra we weten of zij kampioen is?
2: Dat gaat Milton vanuit Eindhoven ook bij.
0: Ook nog bij.
2: Ja, die kijkt het voetbal en een beetje EK-atletiek.
0: Oké, leuk. De drukke avond voor Milton. Te volgen allemaal dus in het liveblog van NH Sport. Dank je wel, Erik-Jan.
2: Graag gedaan.
1: Vandaag de dag.

0: evening. Je hoorde Paul Simon bij NH. En straks dan kun je weer meedoen met het spel. Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik? Ik heb weer een leuke opgave voor je. En als je meedoet met dat spel, dan kun je dus die mooie koeltas winnen. En misschien zelfs ook een zonnebril erbij. Nou, dat wil je in deze dagen. Maar we krijgen eerst nog het nieuws van Barbara.
1: Zo is dat.
0: Ja, wat zit erin?
1: Nou, een complete flat moest ontruimd worden vanochtend in Amsterdam-Noord. En zometeen hoor je een aantal bewoners die dat hebben meegemaakt.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
11: Wij zijn Hans en Thea uit Diemencentrum.
12: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft. Thuis in heel
0: Het is 5:30, in Schagen is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Ja, het vuur ontstond rond 8:30 in een huis aan de Schepenlaan. Er kwam zoveel rook vrij dat alle appartementen in het complex dus ontruimd moesten worden. Een stratenmaker die in de buurt aan het werk was, ja, die zag eigenlijk dat het misging.
13: Ik was hier al aan het werk. Ik was met een shovel aan het terugdraaien. En ik zag op het balkon zo'n trommel, leek wel van een wasmachine. Ik dacht, ze hebben er wat ingegooid of zo. En op een gegeven moment kwam nog meer rook uit. En toen heb ik gelijk brandweer gebeld.
14: Hij sliep in de slaapkamer en hij had zijn accu van zijn fatbike had hij in de andere slaapkamer in de woonkamer gezet. En van daaruit is het ontploft.
1: Ja, de accu dus van de fatbike. En wees gewaarschuwd, want de brandweer waarschuwt daar heel vaak voor.
0: Maar hoe moet je hem dan opladen?
1: Nou, ik heb er ook één gehad. En je moet hem dus niet opladen 's nachts. Nee. Want als het dan misgaat, dan merk je het niet.
0: Nee.
1: Hij kan veel te heet worden. En als jij ligt te slapen, dan merk je dat niet. Ja, het liefst ook niet in je huis. Maar in Amsterdam heb je vaak geen andere mogelijkheid.
0: Of in elk geval als je erbij bent. Dus niet dat je urenlang
1: puur als je erbij bent.
0: Boodschappen gaat doen.
1: En ook niet slapen.
0: Nee, en ook niet tijdens je slaap. Dus je moet erbij gaan zitten tot hij opgeladen is. Dat
1: zo
0: is eigenlijk,
1: dat eigenlijk wel. In je zicht.
0: Wat heftig, nee,
1: echt,
0: joh.
1: Serieus.
0: Ja, wat een gevolgen.
1: Absoluut. Ander best heftig nieuws. Politie heeft gisteravond namelijk moeten ingrijpen bij een vechtpartij op de kermis in Oostzaan. De agent deelde daarbij ook een duw uit, waardoor een vrouw ten val kwam. Ja, die vechtpartij brak uit rond 10:30. Beveiligers kwamen in actie, maar zo'n 30 omstanders bemoeiden zich met de situatie en bleven dat doen, ook na vele waarschuwingen. Politie gebruikte uiteindelijk wapenstokken om mensen op afstand te houden. Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie. En daar komen nog steeds meldingen binnen. Bij het meldpunt noemen ze het erg verdrietig dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben zijn lastiggevallen. Voor het eerst dit jaar waren er wel overal in de stad zogenoemde safer spaces aanwezig, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Nou, er wordt gezegd dat er naar schatting tientallen keren gebruik van is gemaakt. Laatste berichtje, een EasyJet-vlucht van Londen naar Amsterdam is afgelopen week op zijn kop gezet door een dronken man uit Engeland. Best een eng verhaal. Hij weigerde instructies op te volgen en hij zocht ook nog ruzie met andere reizigers en de crew. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Zelfs toen het vliegtuig ging dalen en de riemen vast moesten, weigerde de man naar zijn stoel te gaan. Direct na de landing op Schiphol stond de marechaussee klaar. Ook toen verzette de man zich heftig en hij is echt uit het vliegtuig gesleurd.
0: Jemig, wat
1: heftig. Het is zo eng als iemand dan in jouw vliegtuig zo doet, hè?
0: Ja, ik vind vliegen altijd al spannend.
1: Ja, maar zeker met een soort van ongelijk projectiel naast je.
0: Ja. Oh, ja! Niks voor mij.
1: Nee.
0: Mij niet bellen.
1: Oh, ik ging ook een keer met mijn moeder naar Malaga of weet niet zoiets, Valencia. Het ging ook een beetje van die halfdronken mannen met hun billen tegen mijn moeder aanleunen.
0: Nee.
1: Ja, dat ik ook dacht, hoe ga ik dit aanpakken? Want ja.
0: En hoe heb je het aangepakt?
1: Ja,
0: toen heb je gezegd, wat heb jij een mooie kont?
1: Ja, dat is wel een goeie geweest.
0: Mag ik er eens aanzitten?
1: Nou, dat vind ik wel een goeie. Nou, ik weet niet, maar op de terugweg waren ze er weer. En toen heeft de stewardess hun biervoorraad kwijtgemaakt.
0: Oh.
1: Ja, dat vond ik een hele goeie.
0: Dat is een slimme.
1: Ja. Ja.
0: Oh nee, het is op. Nee, ik kan niet vinden.
1: Nee, kan niet vinden. En blijven zitten, stoelen vast. Of riemen vast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb wel een keer meegemaakt dat iemand heel erg in paniek raakte. Dat vond ik heel erg, want ik ben ook wel een beetje paniekerig als ik ga vliegen. Dus ik dacht, nee, dat wil ik niet horen. Dus ik hoorde die vrouw echt zo, gaat het allemaal goed? Gaat het allemaal goed? En ze heeft iedereen, maar is er niet, ik hoor een heel raar geluid. Horen jullie dat ook? Die vrouw die raakte zo in paniek dat ik zelf helemaal hartkloppingen kreeg.
1: Ja.
0: Dus,
1: en werd diegene gekalmeerd?
0: Ja, ja, er was een hele lieve wat oudere stewardess, dat is dan ook wel fijn in zo'n geval,
1: ja.
0: Die echt heel goed kon zeggen van nee mevrouw, maar het is echt allemaal goed en we hebben heel ervaren piloten aan boord en als er iets is, dan echt zeker, dan kunnen zij dat oplossen, maar er is niks, want het gaat allemaal goed, dus uiteindelijk kwam die vrouw een beetje tot rust.
1: De senioriteit gaat ons redden, denk ik.
0: Ja, in dit soort situaties wel, ja. Oh, jeetje, heftig. Oh,
1: nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Barbara, en wij gaan verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
15: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, wat was dit voor dag? Het begon eigenlijk wel lekker, niet al te warm was het.
15: Nee, de temperaturen zijn nog wel een aangenaam niveau uitgekomen, kunnen we best stellen. Purmerend had ruim 23 graden, Berkhout 22 graden in Den Helder en op Texel en 24 in het Gooi en in de Haarlemmermeer. Dus geen grote warmte vandaag. En in de loop van de dag is de temperatuur ietsje gezakt. Niet al te veel hoor. Je ziet dat je lucht bijna niet koud is te krijgen, bij wijze van spreken. Of koel in deze. Want er is nog steeds zo'n 22 graden achter een koufrontje dat gepasseerd is. Overigens vrijwel regenloos op de meeste plaatsen. Voornamelijk in het noorden is een enkel buitje gevallen. En ja, dat stelt op zich ook heel weinig voor. Verder trok de wind wat aan naar het noordwesten. Nog steeds een matige wind. Aan de kust was de wind vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. Maar is inmiddels aan het afnemen. En vanavond, ja, dan worden de opklaringen toch gaandeweg breder. Zullen ook nog wel wat wolken overblijven. Maar uiteindelijk later op de avond en de komende nacht is het helder. En dan koelt het plaatselijk af tot onder de 10 graden. Alleen in de kustgebieden, waar een noordelijk windje blijft waaien, zullen de temperaturen wat hoger uitvallen.
1: Okay.
15: Nou, morgen dan, dan is het droog. Er is behoorlijk wat zon. Hoge druk boven de Noordzee, het volgende hoge drukgebied. En een temperatuur van rond de 22 graden. Met een matige noordoostenwind. In de Noordkop en op Texel worden het 20, 21 graden. Prima weer eigenlijk.
0: Lekker Jan. Jan, wat jammer dat het weer gaat veranderen daarna eigenlijk.
15: Ja,
0: want dit is gewoon
15: ik snap
0: heel
15: wat
0: mooi.
15: Je bedoelt. Ja. Woensdag dan, het wordt zomers warm. Maar nog geen 30 in onze provincie. Wel droog en zonnig. Donderdag en vrijdag, ja, dat worden dan weer toch weer de hete dagen.
0: Ja.
15: Donderdag waarschijnlijk toch wel rond de 33 graden. Vrijdag misschien een ietsje lager. Maar dan wordt de lucht weer wat vochtiger. Dus dan krijgen we dat benauwde weer, hè.
0: Ja.
15: Weinig wind ook. Maar we moeten er even nog doorheen. Want in het weekend zien we langzamerhand toch de situatie wat veranderen. Zaterdag begint de warmte wat af te nemen. En vanaf zondag dan is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. En volgende week, ja, als we naar het staafjesdiagram kijken van de neerslag, dan zien we iedere dag wel wat staafjes verschijnen die ook wat langer worden. Dus dat duidt dus op een wat grotere kans op neerslag.
0: Okay.
15: Waarschijnlijk in de vorm van wat regen- en onweersbuien. Het is nog niet echt het grote werk, maar in ieder geval worden de neerslagkansen wat groter.
0: Ja, nou dat is voor de tuiners en voor mensen met een tuin, zoals ik. En natuurlijk heel erg goed nieuws. Maar we moeten even afwachten of het echt regen van betekenis wordt, begrijp ik. Hey, nog even Jan, we spraken net een sterrenkundige over die gedeeltelijke zonsverduistering aanstaande woensdag.
15: Ja.
0: Dan moet het natuurlijk niet al te bewolkt zijn, denk ik. Anders dan merk je er niks van.
15: Nee, het lijkt er wel op hoor dat het dan helder is.
0: Oh.
15: We zitten midden in het hoge drukgebied.
0: Ja.
15: Dus er wordt continentale lucht aangevoerd. Dus dat zit op zich wel goed.
0: Oké, okay, fijn. Nou, dankjewel Jan en een mooie avond voor jou.
15: Hetzelfde.
0: Joe. Ja, Vertel maar, hoe is de situatie op de weg?
16: Het is iets drukker geworden. 6 files in totaal. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Oever bijna 10 minuten vertraging. 7 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Dat komt door wegdek dat in slechte toestand is. En de laatste, de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en NS 10 minuten vertraging.

0: je van Fischer Z. Het is die tijd dat wij een spelletje gaan doen. En als je wil weten hoe Jelmer er nu bij zit, dan zou ik toch zeggen, ga even kijken via de webcam, via nhnieuws.nl. Je ziet er schitterend uit, Jelmer.
1: Dankjewel.
0: Heel mooi.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, daar gaan we weer. We gaan een leuk spelletje doen. En je kunt dus twee prijzen winnen eigenlijk.
1: En ze staan eigenlijk allebei op mijn
0: hoofd.
1: Nou, dat is toch wel heel erg bijzonder.
0: Kijk even mee via nhnieuws.nl. Dit wil je niet missen. Jelmer heeft dus en die prachtige zonnebril op, maar ook die prachtige...
1: Nee. Oh,
0: koeltas, daar gaat hij.
1: Ik ben
0: van
1: gewoon,
0: zijn kopje af.
1: Ik ben gewoon omgetoverd tot prijzenkast.
0: Ja, je bent echt een cool kid. Met je zonnebril en je koeltas. Je bent een cool kid. Maar goed, die prachtige koeltas kun je winnen. Maar ook die zonnebril. Als je het gelijk al weet wat ik zo ga zeggen, ga vragen, dan win je dus ook die zonnebril erbij. Hoe werkt het? Het is super simpel, dit spel. Ik ga zo een hint geven. En dan is het aan jullie om te raden wie of wat of waar ik ben. Ik zou zeggen, pak alvast die telefoon en je kunt meespelen via 088 850 51 52. Je kunt eigenlijk gewoon nu alvast bellen.
1: Ja, je kunt nu alvast bellen. En doe dat niet via WhatsApp. Dat is nog even belangrijk. Dat gebeurt namelijk vaak gewoon via dat telefoontje.
0: Ja, gewoon bellen. Durf je het alvast aan om nu te bellen? Doe maar gewoon. Daar komen de eerste bellers.
2: Hint 1.
0: Dan ga ik beginnen met hint 1. Luister goed, bellers. Hint 1 is, je kunt me neerzetten, ophangen of zelfs in de hand meenemen.
1: Oeh.
0: Wat ben ik? Dat is de vraag. Nou, ik hoop dat Rinette gehoord heeft wat ik zei. Rinette, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ja, ik denk dat, ja, een foto kan je hangen. En,
0: Dat vind ik heel mooi bedacht. Het is niet goed, helaas. Maar Rinette, je mag gewoon weer nog een keer bellen. Hè? Als je het zo wel denkt te weten, gewoon nog een keer bellen.
4: Is goed.
0: Oké, doeg. Ja, de hint is dus, je kunt me neerzetten, ophangen of zelfs in de hand meenemen. Wat
1: moeilijk.
0: Ben ik? Ja, het is moeilijk.
1: Ja,
0: heb jij een idee?
1: Het is heel moeilijk.
0: Nee, maar jij doet helemaal niet mee. Ik ga naar John. Goedemiddag, John.
5: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens.
5: Als het geen kaars is, dan is het wel een lamp.
0: Als het geen kaars is, is het wel een lamp.
5: Ja, het geeft licht. Het is een lamp.
0: Oh, het geeft licht. Maar het licht zat niet in mijn hint, hoor. Maar oké, goed. Het is niet goed helaas, John. Maar jij weet als geen ander hoe het werkt. Je kunt zo weer bellen. Ja?
5: Ja, is goed.
0: Oké, doeg. Hoi. We gaan naar een onbekende beller. Wie heb ik in de uitzending? Hallo.
6: Hallo, met Gerrit.
0: Hey Gerrit, goedemiddag. Vertel het eens.
6: Ik denk dat het een telefoon is.
0: Een telefoon is niet goed, maar ik snap hem wel. Want je kunt hem inderdaad neerzetten, ophangen of in de hand meenemen.
6: Ja, maar als je de verbinding verbreekt, dan hang je op.
0: Ja, dat is absoluut waar, maar het is toch niet goed. Ik denk, Jelmer, dat het tijd is voor de tweede hint.
1: Nee, absoluut.
0: Ja, dan win je dus niet meer die mooie zonnebril, die gaat af.
1: Ja, die heb ik afgezet.
0: Dat is even
1: gaat niet meer gebeuren.
0: Nee, maar je gaat nog steeds voor de mooie koeltas. De hint is, in mooie zomers ga ik als een warm broodje over de toonbank. Wat ben ik? Oké, dus de eerste hint is, je kunt me neerzetten, ophangen of zelfs in de hand meenemen. En de tweede hint is, in mooie zomers ga ik als een warm broodje over de toonbank. Wat ben ik? Nou, even kijken of de beller op lijn 1 het weet. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Hallo. Vertel het eens. Met wie spreek ik en wat denk

0: je dat het is?
1: Je spreekt met Alice Vlaar.
0: Hallo.
1: En ik dacht een strandtas.
0: Een strandtas? Oeh. Nee, het is niet goed helaas.
1: Dag.
0: En je mag gewoon doorbellen. Als je het zo weet, dan bel je gewoon nog een keer. We gaan door met Willy. Goedemiddag.
2: Hallo, een radio.
0: Een radio, dat was een goeie geweest. Oh, ja. Maar het is niet goed. Maar je kunt me inderdaad neerzetten, ophangen of zelfs in de hand meenemen. Maar in mooie zomers ga ik als warm broodje over de toonbank. Dat is hint nummer 2. En ik ga door naar hint nummer 3.
3: Hint 3.
0: Ja, toch? Als je al gebeld had, je kunt nu nog een keer bellen. Want hier komt hint 3. En als je deze hoort, dan weet je het. Je moet niet met je vingers door het rooster heen steken. Wat ben ik? Dus je kunt me neerzetten, ophangen of zelfs in de hand meenemen. In mooie zomers ga ik als een warm broodje over de toonbank.
3: Ik denk dat ik hem nu weet.
0: En je moet niet je vingers door het rooster steken. Wat ben ik? Ik ga naar mevrouw Baken, zeg ik dat goed?
4: Ja, dat zegt u goed.
0: Goedemiddag. Wat denkt u?
4: Ik denk een zomerhoed.
0: Een zomerhoed opzetten, meenemen? Ja, dat zou goed zijn, maar het is het niet.
4: Oh, jammer.
0: Jammer. Dag. Dan ga ik door naar Nancy of Nancy. Goedemiddag, Nancy.
5: Goedemiddag,
0: hallo.
5: Nancy.
0: Hallo, vertel het eens. Wat denk jij dat het is?
5: Ventilator.
0: Een ventilator? Dat is dus... helemaal goed. Ja, Nancy. Ja, hij was een beetje moeilijk vandaag. Maar goed, jij hebt het toch geraden. Gefeliciteerd met je prijs en geniet ervan de komende dagen.
5: Dankjewel.
0: Oké, dag.
5: Doei, doei.

0: China Girl van David Bowie hoorde je hier bij NH. En ik zie dat het al bijna 6 uur is en jullie weten wat dat betekent. Wij gaan straks op zoek naar een dagplaatje. En dan is Jelmer altijd zo lief om alvast even een tipje van de sluier op te lichten. Jelmer, in welke richting gaan we zoeken?
1: Wij zijn er gek op. We zijn er absoluut gek op, wij allebei. Maar na de feestelijke weekenden die wij hebben gehad, ja, gaat de kurk erop.
0: Oh, want ik wou zeggen, het is chocola, maar dat is het dus niet. Het is dat andere. Oké, ik weet waar ik aan ga denken.
2: Tekst en uitleg.
3: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
2: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: De laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
16: Ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
18: Goedenavond. De brand in Amsterdam-Noord, waarbij vanochtend een compleet appartementencomplex werd ontruimd, blijkt veroorzaakt te zijn door een accu van een fatbike. 3 gewonden zijn er vanmiddag gevallen in Vogelenzang bij een zware botsing tussen een auto en een wagen van de gemeente Bloemendaal. En de politie heeft gisteravond moeten ingrijpen bij een grote vechtpartij op de kermis in Oostzaan. 1 vrouw raakte daarbij gewond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Third World hoorde je hier bij NH Now That We Found Love. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn onze eigen verslaggevers. Die volgen het nieuws op de voet, maar ze maken ook mooie achtergrondverhalen voor onze site. Op nhnieuws.nl kun je die lezen. En vandaag spreken we verslaggever Thomas Brood. Die is gaan praten met bewoners van de wijk in De Rijp bij Alkmaar. Maar 2 weken geleden een 17-jarige jongen met een grote politiemacht uit huis werd gehaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het beramen van een terroristische aanslag. Nou, dat is allemaal best wel heftig. Thomas, jij bent daar geweest. Wat hebben buurtbewoners jou verteld over die politieinval?
3: Nou, dat zijn best wel heftige verhalen van die buurtbewoners. Rond 1:01 s'nachts werden ze opgeschrikt door twee doffe knallen. Nou, heb ik me laten vertellen dat dat ging om flitsgranaten om deze jongen te arresteren. Een speciale dienst van de politie, de DSI wordt die genoemd, die heeft deze jongen gearresteerd. Die is met een kap over zijn hoofd ook afgevoerd richting het huis van bewaring. Dus dat maakt echt ontzettend veel indruk op die buurtbewoners. En die denken van, goh, wat is er allemaal aan de hand hier?
0: Ja, je schrikt je wild natuurlijk. En ik begrijp dat het niet de eerste keer was dat die jongen door zo'n team uit huis gehaald werd, hè, met zo'n politiemacht.
3: Nee, in 2024 is de voordeur ingebeukt. En toen is die jongen ook al gearresteerd. Hij is toen uiteindelijk veroordeeld voor een lidmaatschap van IS en het verspreiden van extreem jihadistisch content. In die uitspraak van de rechtbank stond ook wel dat men echt wel bang was voor herhaling. Nou, dat is dus ook wel gebleken. Dus hij werd ook wel in de gaten gehouden. Maar dus 2 keer in korte tijd staat er dan zo'n politie-eenheid voor de deur. Ja. En met name die eerste keer, nou, toen schijnt het echt met getrokken pistolen stonden ze in dat hele hofje, dus voor en achter het huis. Ja, en als buurtbewoner ga je dan wel door het gordijn kijken. En dan kregen ze meteen een geweer met zo'n zaklamp erop. Ja. Van, dat kan niet, mensen moesten ook binnen blijven.
0: Zo zeg.
3: Wat ik wel veel heb teruggehoord is dat met name die eerste keer dat echt ontzettend veel indruk heeft gemaakt, maar ook van 2 weken geleden, hoor. Het is niet niks dat bij jou in de straat zo'n zwaar bewapende politie-eenheid staat. En
0: nee, tuurlijk.
3: Dit keer dus met flitsgranaten waarschijnlijk.
0: Ja, heel heftig voor die buurtbewoners om mee te maken. En jij hebt met heel veel mensen gesproken. Wat ben je te weten gekomen over die jongen zelf? En dat gezin waar die uitkomt?
3: Ja, nou ja, de mensen die ik daar heb gesproken, die weten ook niet heel veel te vertellen over dit gezin. Het woont al een aantal jaren in het Rijtjeshuis in De Rijp. Het gaat om een Somalisch gezin. Maar wat ik wel opvallend vond om te horen was, ja, de meeste mensen zeggen van, ja, we zagen ze, we hadden eigenlijk geen problemen met ze, maar het was ook niet dat we echt contact met ze aan maken. We hebben met iedereen hier in het dorp contact, maar met dit gezin was het toch wel heel moeilijk. Ik heb begrepen dat ook de ouders ook geen Nederlands konden, dus dat communiceren was ook wel moeilijk. Ja, ja. Dus er is weinig informatie over deze jongen te vinden of over dit gezin.
0: Ja, en omdat hij minderjarig is, die verdachte, doet de politie daar ook weinig mededelingen over, begreep ik. Er zijn wel vragen gesteld in de lokale politiek. En daar is nu antwoord op gekomen. Hè? Wat waren de vragen en wat is het antwoord?
3: Ja, er waren 2 politieke partijen in Alkmaar. Het FVD en de OPA die raadsvragen hebben gesteld. Die hadden wel zoiets van, jeetje, dit is niet niks. Is er reden tot extra alertheid? Ja. Of moeten we opschalen? Worden er extra beveiligingsmaatregelen genomen? Omdat het dus al de 2e keer is dat deze jongen wordt gearresteerd. Daar is afgelopen vrijdag antwoord op gekomen door het college van BMW in Alkmaar. En ja, die reactie is eigenlijk dat er geen reden is om extra op te schalen of veiligheidsmaatregelen te nemen. Ik vond het persoonlijk wel een wat vlak antwoord. Want ja, ik kan me toch wel voorstellen dat heel veel bewoners zoiets hebben van, oké, vroeg of laat komt deze jongen dan terug in de wijk. Liggen er misschien wel explosieven in die woning? Ja. Nou, wat wel.
0: Wat weten die ouders ervan?
3: Ja, wat het OM wel naar buiten heeft gebracht is dat 2 weken geleden bij die inval dat er geen wapens zijn gevonden, maar wel zogenaamde gegevensdragers. Dus dan moet je denken aan een iPhone of een laptop. En dat ze ook de reden dat de gemeente Alkmaar niet opschaalt of extra alert is, is ook omdat het OM naar buiten heeft gebracht dat ze wel vastzitten voor het bramen van een aanslag, maar dat ze nog geen concreet doelwit hadden. Dus niet een bepaald evenement waar ze zoiets vreselijk zouden willen doen.
0: Oké, goed. Nou, dat zijn de vragen die gesteld zijn in de gemeenteraad. Maar ik begrijp dat er inmiddels ook wel een soort wijkteam is opgetuigd. Dat die bewoners daar wel wat steun krijgen. En misschien wat meer antwoorden op hun vragen.
3: Ja, want ik heb dus meerdere mensen gesproken daar in de buurt. En een aantal vertelden van ja, we hebben ook mensen van de gemeente over de vloer gehad. Nou, ik heb dat nagevraagd bij de gemeente Alkmaar. En zij vertellen dat is een zogenaamd gebiedsteam. Ja, en die gaat eigenlijk in gesprek met de bewoners na zo'n heftige gebeurtenis. Van joh, hebben jullie vragen? Of moeten wij misschien wat met deze vragen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat al die bewoners wel zoiets hebben van ja, hoe gaat dit verder? En dat is ook voor de burgemeester eigenlijk. Nou, ongetwijfeld zit hij er bovenop. Maar ook in die beantwoording van de raadsvragen blijkt dat zij is helemaal van tevoren niet op de hoogte gesteld van deze inval, deze arrestatie van die terreurverdachte. Die las het pas later in de krant.
0: Oh.
3: Want dit is er in mijn gemeente gebeurd. Dus zij wordt ook
0: gek.
3: Met zo'n zwaar onderzoek worden de burgemeester ook niet op de hoogte gesteld. Maar inmiddels is natuurlijk die gemeente er ontzettend mee bezig. Ik heb ook gevraagd of burgemeester Anja Schouten hierop wilde reageren. Maar een woordvoerder heeft voor nu laten weten dat die nu niet beschikbaar is. Maar ik heb gezegd dat verzoek blijft voorlopig uitstaan.
0: Dankjewel, Thomas Brood.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind hoorde je. Ik denk dat het wel tijd is dat wij eens even gaan zoeken naar een leuk dagplaatje. Jelmer, wat vind jij daarvan?
1: Ik denk dat ik het daarmee eens ben.
0: Ja, hè?
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Ja, dat doen we iedere dag rond deze tijd. Op zoek naar een plaatje dat een beetje past bij het nieuws van deze dag. Of van lang geleden, dat kan natuurlijk. En vandaag hebben we een heel smakelijk dagplaatje.
1: Absoluut.
0: Al hebben wij de fles voor de komende tijd zelf wel even dichtgedraaid. Want Jelmer en ik hebben allebei gefeest. Jelmer weer ergens anders dan ik, maar ik was natuurlijk jarig.
1: Afgelopen zaterdag hebben we samen gefeest.
0: Oh ja, toen hebben we nog even samen gefeest. Dat ja, is waar hoor. Ook, ja. Toen hebben we samen nog even het glas geheven. Heven, toch?
1: Absoluut. Ja.
0: Maar nu is het even klaar. Wij doen niet meer mee, want we doen even een detox.
1: We doen een detox.
0: Dat is een heel
1: goed idee. Hoe lang gaat deze detox duren eigenlijk?
0: Voor mij 2 dagen. Ja, maar ik heb ook maar, ja, maar ik had alleen maar zaterdag een feestje. Ik heb niet zoveel gedronken dat ik... Jij hebt 2 weken heb jij feest gehad.
1: Een detox.
0: Ja.
1: Jeetje. Wat zit praktisch nog in je bloed al, hè?
0: Ja, maar ik heb minder lang gefeest dan jij. Want jij bent 2 weken aan het feesten geweest.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar mij gaat die ook niet heel lang duren. Want zaterdag ga ik gewoon weer naar het terras.
0: Oh, oké. Okay, goed. Maar we dachten dus, mocht jij nou wel zin hebben thuis in een wijntje van Noord-Hollandse Boom, dan kan dat. Want dit is dus een heel goed wijnjaar. Je hoort de Wochtendamse wijnmaker Siem.
4: Voor de hele wijnbouw in Nederland is het natuurlijk een prachtig jaar door al het mooie weer. Het is heel constant en je hoeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is echt een jaar zoals dat in Frankrijk en Italië is.
1: Ja, zoals in Frankrijk en Italië.
0: Oh, dat is waar, ja. Zo warm is het ook.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar mocht je nou denken, echt, dat gaat natuurlijk nooit hetzelfde smaken. Want een Noord-Hollandse grond, nou, ik moet er niet aan denken. Dat is niet, want bij wedstrijden eindigen we keurig in de middenmoot. Dus ook mensen uit Frankrijk en Spanje vinden dat wij een lekker wijntje maken.
0: Nou.
1: Dat zegt dus die Siem.
0: Oh, ik ben wel benieuwd of hij zijn wijnen daar ook verkoopt als een Côte de Wognum.
1: Oh,
0: of zoiets. Het klinkt niet zo lekker, maar zou ik wel leuk vinden.
1: Côte de Wognum.
0: Côte de Wognum.
1: Nee, het is natuurlijk een Hollandse wijn. Dus dan moet je niet met de doen alsof je Frans bent.
0: Nee.
1: Ik zou gewoon zeggen...
0: wijntje de Wognumse wijnboer.
1: Wijntje van het land.
0: Wijntje van het land. Zoek het maar uit.
1: Wijntje op de dijk.
0: Ja.
1: Wijntje op de dijk.
0: Wijntje op de dijk. Dat klinkt goed.
1: Hey, dat is leuk, hè?
0: Leuk. Nou, wij gaan hoe dan ook op zoek, lang verhaal kort, naar plaatjes over wijn... of over drinken. En waar dacht jij de naam?
1: Nou, het is niet helemaal waar, moet ik er gelijk bij zeggen. Maar ik denk aan deze. I'll never drink again.
0: I'll never smoke again. My throat is dry, my eyes are red. Ja, het is klaar met de feestjes.
1: Aufgelaufen.
0: In elk geval voor deze dag.
1: Zo is het.
0: Ja, ik dacht aan de zangeres zonder naam.
1: Ook enig.
0: Leuk toch? Maar goed, de keuze is natuurlijk aan jullie, lieve luisteraars. Ga maar nadenken over plaatjes die te maken hebben met drank en met wijn. En stuur die even gauw door naar Jelmer.
1: En over drinken natuurlijk.
0: En over drinken.
1: Wijn en drinken, daar gaat het om vandaag. 088 850 51 52.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met Irene uit Heemstede.
5: Met Hans uit Landsmeer.
6: Ik ben Evelien
7: en ik kom uit Wormerveer.
8: Ik ben Caroline uit Oudorp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:50. In Horen is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. De twee mannen die ervan verdacht worden dat ze vorige week iemand hebben doodgestoken in Enkhuizen, die blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter besloten. De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen. Het slachtoffer was 18 en komt uit Stedenbroek. Ja, het dodelijke incident was afgelopen donderdag in Enkhuizen. Er was een vechtpartij uitgebroken. De aanleiding is niet bekend. Inbrekers in Den Helder, ja, die hebben zich bij een inbraak per ongeluk verstopt in een wespennest. Ze waren op de vlucht voor de politie en doken de bosjes in. Vol op een wespennest dus, werden meerdere keren gestoken. Eén verdachte kon direct worden aangehouden. De ander zette het opnieuw op een lopen, maar werd uiteindelijk ook opgepakt. Ja, de twee zijn ook medisch onderzocht omdat ze zoveel wespensteken hadden. Bij een brand in Amsterdam-Noord is vanochtend een compleet flatgebouw ontruimd. Het vuur ontstond rond 8:30 in een huis aan de Schepenlaan. Ja, een stratenmaker die in de buurt aan het werk was, zag dat het misging.
12: Ik was hier al aan het werk. Ik was met een shovel aan het terugdraaien. En ik zag op het balkon zo'n trommel, leek wel van een wasmachine. Ik dacht, ze hebben er wat ingegooid of zo. En op een gegeven moment kwam nog meer rook uit. En toen heb ik gelijk brandweer gebeld.
13: Hij sliep in de slaapkamer en hij had zijn accu van zijn fatbike had hij in de andere slaapkamer in de woonkamer gezet. En van daaruit is het ontploft.
11: Ja, dus een ontploffing van een accu van een fatbike, dat schijnt veel vaker te gebeuren. De brandweer die waarschuwt daar met nadruk ook voor. Dat als je een fatbike gaat opladen, dat je dat wel thuis kan doen. Maar dan moet je wel zelf thuis zijn, dus niet 's nachts als je slaapt. Laatste berichtje, woensdagavond, je hoorde dat eerder al, is er voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Ook dus in Nederland, met speciale eclipsbrillen kan je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. En dat is niet het enige, want sterrenkundige Lucas Ellerbroek vertelt dat het sowieso een hele bijzondere avond wordt.
14: En oh ja, wat nog wel leuk is, een toegift. Ja. Na de zonsverduistering, als het eenmaal donker is, dan heb je kans dat je vallende sterren gaat zien. Want dit is ook de tijd van het jaar dat de aarde door een oude kometenstaart heen trekt. En dat zijn dan allemaal oude stofkorreltjes die de aardatmosfeer binnenkomen. En dan kun je soms gemiddeld 1 keer per minuut op het hoogtepunt al een vallende ster zien.
11: Bijzonder dus.
15: Te gek, hè?
11: Lucas Ellerbroek. Ik had dat nog niet gehoord van die toegift.
15: Ik ook niet. Het wordt echt een spetterende lichtshow.
11: Echt bijzonder, hè?
15: Wow.
11: Aankomende woensdag dus.
15: Maar heb je al zo'n brilletje, Bar? Want
11: nee,
15: ik heb hem niet.
11: Ik hoop, volgens mij heb ik dus juist net heel veel opgeruimd en al die dingen weggegooid, zul je net zien.
15: Ja. Was het niet zo'n brilletje waar je dan met één kant is rood en de andere is groen? Is dat het niet?
11: Dat is wel. Heb jij misschien nog wel in je huis?
15: Ik ga zoeken. Ik heb zoveel troep in huis. Er moet een eclipsbrilletje ergens liggen. Maar waar? Oh, waar? Dat is weer een drama natuurlijk. Ja. Nee, en anders moet ik toch even bij een opticien langs. Want je moet dus ook niet die goedkope dingen kopen... Nee. Waarmee gestunt wordt nu. Want dan kan het zijn dat die niet goed is. En dan kun je echt blijvende oogschade aan overhouden.
11: Ja, dus we gaan kijken of we op korte termijn... toch nog zo'n goede bril kunnen bemachtigen.
15: Zo is het. En anders dus de tip van Luc, even via een vergiet... dat je zo vast staat en dan kun je in elk geval in de schaduw kun je daar kijken.
11: Ja.
15: Maar dat is ook wel ingewikkeld.
11: Nou, we hebben nog even om ons voor te bereiden.
15: Zo is het.
11: Meer nieuws ondertussen in de app en op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Barbara. Fijne avond voor jou. En wij gaan even nog luisteren naar Jan Visser... want die weet wat voor weer het vanavond wordt.
5: Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. De temperatuur daalt plaatselijk tot net iets onder de 10 graden. Vlak aan zee, hogere minimumtemperaturen. En dan morgen overdag is het droog, de zon schijnt... en het wordt maximaal zo'n 22 tot 23 graden. In de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat lager. De wind is meest matig en waait uit het noordoosten.

0: Coco hier bij NH. Call it love, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gingen op zoek naar een dagplaatje dat best wel goed bij ons past. Want Jelmer en ik, wij houden allebei wel van een glaasje wijn op z'n tijd.
3: Absoluut.
0: Maar de afgelopen twee weken heb jij misschien net iets te veel gehad. Dus vanavond even niet.
3: Vanavond even niet.
0: Maar we hadden het daarover omdat het een goed wijnjaar in Noord-Holland dreigt te worden. Of nou, dreigt dus helemaal niet. Dat is juist beloofd te worden. door natuurlijk die enorm warme, droge zomer. Daar houden die druifjes van. En dat betekent dat we gewoon lekker kunnen gaan...
4: Wij gaan wijnen.
0: Noord-Hollandse wijnen. We vroegen liedjes over drinken en wijnen. En toen kwam er een heleboel binnen. Laten we maar beginnen.
3: Absoluut een heleboel binnen. Alvast even een disclaimer. Ik heb niet alles erbij kunnen zetten. Want er was zoveel echt, joh. Het droop hier.
0: Zag het.
3: Studio.
0: De champagne knalde eruit.
3: Absoluut. Arnold trapte af met UB40.
0: Makes you forget. Oh, een ander stukje. Goed, Ingrid, die wilde graag Nancy Sinatra en Lee Hazelwood horen. Met dit nummer. And I will give to
3: you summer wine. Summer wine. Oh, wat een mooie plaat eigenlijk.
0: Ik denk dan, ja, heel mooi. Dan denk ik gelijk aan een beetje sangria-achtige wijn. Weet je, summer wine, met een beetje een vruchtje erin.
3: Ik gewoon rosé'tje. Wilco, die wil graag Hans de Boy horen.

0: het leuk?
1: Fijn. Fijn.
0: Ik ken hem niet van Hans de Boy, dit nummer. Jos die wil dan weer Jan Boezeroen horen met...
2: Hij speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan.
0: Oh. Een kleine waarschuwing dus. Ja, natuurlijk.
3: Ja. Als je betekent niet... te veel in onze droef bestaan.
0: Als je niet af en toe gaat detoxen, dan kan dat een probleem worden. Ja.
3: Twee hele dagen.
0: Ik zie er nu al tegenom.
3: Nee, maar nee. Al wat erg. Paul, die houdt niet van wijn, want die komt namelijk met Chris Stapleton. You're as
0: smooth as Tennessee whiskey. Oeh, ja, want het mocht ook over drinken gaan. Dus... Strawberry wine. Nou, deze is heel goed gevonden, Paul.
3: Absoluut.
0: Mariska dan, die kwam met Bots.

0: drinken we samen.
1: Nou, dat is ook wel het gezelligst, vind ik. Samen drinken, niet alleen. Toch?
2: Nee, dat ben ik met je eens.
1: Toch? Dat is helemaal niet leuk.
2: Ja, maar als je een keer doorleefd bent en je bent een keer alleen thuis, wat ook weer een keer lekker is, vind ik het ook wel passen hoor.
1: Ja, ja, het kan eigenlijk altijd wel.
2: Kan eigenlijk altijd.
1: Ja, maar we ochtends. Doen het, ja, ochtends niet en 's middags ook meestal niet, toch? Om 12 uur. Ja, misschien als je op vakantie bent.
2: Van zondag tot en met donderdag meestal. Nee, van precies. Zondag tot en met woensdag meestal niet.
1: Meestal.
2: Grap ik terug. Oké, okay, we moeten naar de plaat.
1: Nou, we gaan naar de dagplaat. Absoluut. Wat is het geworden?
2: Pien en Zam, die zijn de gelukkige. Het is Adele met I Drink Wine.
3: Dagplaat.

0: the Door. Je hoorde Teddy Swims.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: We gaan eens even terugkijken op deze dag. Het was maandag 10 augustus. Dat is het nog steeds. Alleen de dag is wel een beetje voorbij, want de avond is begonnen. Zo is het toch ook?
2: Geen spel tussen te krijgen.
0: Nou, inderdaad. Het was de dag dat Pieter en Frank in de ontbijttafel weer terug waren van vakantie. Nou, heerlijk en gezellig. Pieter die heeft een souvenir meegenomen, maar die was hij dus wel even vergeten.
3: Dat kun je daar weer niet aan afzien, maar ik zal er wel eerlijk bij zeggen dat ik het niet zelf gekocht heb.
4: Wie heb je het laten kopen? Je kinderen?
3: Nou, de vrouw en mijn dochter.
4: Esther?
3: Ja, want die ging namelijk naar een grote stad de hele dag shoppen. Dus ik zei, hey, idee, als je nou ook even wat leuks voor Frank en Anne meenemen. Dus het komt echt uit een goed hart, het is alleen niet mijn hart.
0: Nou, wel een beetje, want hij heeft wel gezegd, als jullie nou ook even iets meenemen voor Frank.
2: Het idee komt vanuit hem en dat is een hele belangrijke eerste
0: zo
2: stap.
0: Zo is het, is een stap. Bij June hoorden we dat June zelf stage loopt als Babs. Dat is dus een bijzondere, zo'n trouwambtenaar, hè?
2: Oh,
0: Babs, ja, dan ben je dus een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand. En haar eerste stagedag is zonder problemen verlopen.
5: Het huwelijk zou plaatsvinden om 3:00. Het bruidspaar kwam 20 minuten te laat.
2: Oh, nee.
5: Op een gegeven moment zei de ambtenaar van de burgerlijke stand, ik weet niet of dit huwelijk wel kan doorgaan. Oh. En de moeder van de bruidegom stond op een gegeven moment te huilen, want die dacht, god, dat hele huwelijk gaat niet door. Buiten stond allemaal publiek. Toen kwamen we uiteindelijk binnen. Toen gingen ze in de gang, gingen ze nog heel veel foto's maken. Iedereen zat al binnen in de zaal. Toen keek ik om het hoekje, toen stonden ze uitgebreid te bidden.
0: Oh, wat bijzonder.
2: Oh, dus het heeft gewoon eigenlijk heel lang geduurd. En het zal dan zo'n toch een beetje budgetbruiloft zijn geweest.
0: Ja, denk dus, het ook. Dus had het ik ook.
2: Heel fijn als je daar gewoon lekker de tijd voor neemt.
0: Ja, precies.
2: Pak gewoon lekker 2 uur als je 20 minuten hebt. Prima.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat wij ook bijna te laat waren voor ons huwelijk, Frans en ik. Want het was zo, we gingen gewoon met de auto naar het stadsdeelkantoor. Dat was ook zo'n budgethuwelijk. Gewoon even snel, hup. En toen kwamen we daar. Ik dacht dus altijd dat daar een parkeerterrein was in Noord. Dat was er vroeger ook, maar dat was dus niet meer. Dus we kwamen met de auto. En Frans zei, nou, ik zet jou wel even af. En dan kun je alvast naar binnen, even naar de familie. En Frans reed weg en die ging parkeren. En die kwam nooit meer terug.
2: Oh.
0: En op een gegeven moment kwam die ambtenaar. Die kwam naar buiten van, ja.
2: Hij wil niet meer.
0: Nee, hij wil niet meer. Ik dacht, die komt niet meer. Die is sigaretten gaan halen. Die zien we nooit meer terug.
2: Oh.
0: Maar nee, uiteindelijk kwam hij nou echt aangerend toen de deur al open ging naar dat kamertje waar wij dan dat huwelijk hadden. Of die zaal. Dus het kwam uiteindelijk allemaal.
2: En je zat niet naast het eerstvolgende stel omdat jullie te laat
0: nou, dat was wel een beetje, ja.
2: Stond al klaar.
0: Ja, echt.
2: Oh, erg.
0: Ja, stress. Maar goed. Hey, wij spraken bij ons in de uitzending Frieskoujager Pieter. Dat klinkt misschien gek in deze heerlijke bloedhete zomer, maar het heeft namelijk gevroren in de provincie. Echt waar.
6: Nou, als je het heel simpel zegt, in die duinen heb je duinpannen. Daar heerst een microklimaat. Duinpannen zijn eigenlijk kleine valleien tussen de duintoppen in. En bij helder en koud weer zakt de koude lucht daar naar het laagste punt.
0: Oh,
6: en
0: ja.
6: Die zit daar geconserveerd. En als er dan windstil en helder weer is, dan is er geen luchtmenging en dan kan het verder afkoelen. En dan kan het soms 10 tot 12 graden kouder worden dan in de landelijke omgeving.
0: Ja. Nu dus, hè, vannacht kan dat weer gebeuren. Dus als je daar je slaapzakje legt, dan heb je een heerlijk koele nacht.
2: Ja, dan hoef je niet af te koelen, hoef je niet in je eigen koelkast te gaan zitten.
0: Is het.
2: Dat is ook fijn.
0: Hey, morgen is er weer een dag, dan gaat Sjoerd op line dance cursus.
2: Oh.
0: En dan krijgen we te horen of hij deze pasjes onder de knie krijgt.
7: Right, left, right, left, left, side. Heel, heel, toe, toe, out, front, out.
0: Ik zou dit graag willen zien morgen.
2: Ik
0: zou het echt graag willen zien.
2: Ik denk dat hij het niet kan.
0: Nee, ik denk dat hij vooral de verkeerde kant op gaat lopen steeds.
2: Dat denk ik ook.
0: Van links naar rechts en dan van rechts naar links er tegenin.
2: Hij kan veel maar dansen.
0: Morgenochtend vroeg gooi je het in de ontbijttafel. Straks nog veel lekkere muziek. Mooie avond.
2: Joep.

0: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
5: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
6: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
7: Ik ben Brian uit Amstelveen.
8: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
11: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
10: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
12: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties. 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
10: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
13: Non-stop muziek.
14: De NH.

0: ontbijttafel.
1: Nee, ik nam altijd yoghurt. En als ik geluk had, en dat had ik vaak... dan zette mijn vader daar met roosvisee een F in.
2: Oh, echt waar? Ja. Oh, wat lief.
3: Omdat je zo'n vreselijke kerel bent.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 8 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
7: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
6: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smook en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek. De NH.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
7: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
6: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Sylvie Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Het is 10:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
4: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
3: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1970.
2: 1982.
0: 1965.

0: Begeke uit Oudorp.
1: Hi, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasgaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: is NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
2: This ain't no disco.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik kom uit Sint Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden.